0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

dingen doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de

geïnspecteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stage begeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: Verbeek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.

0: Lenny Kravitz, wie dat? En It Ain't Over Till It's Over.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten.
0: Er moet in Greven onderzocht worden hoe de supporters vuurwerk mij het uitvak van het Kooistadion in Ljouwt binnen smokkelijk koen. En het wetterskip versterkt de dieken mij uit baggerslieg.
4: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid.
0: Goedemorgen en welkom dus de best, ja dat ken ik. Welkom en worden de best bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje. Fijk, hè? Een stuk baggerslieg.
5: Baggerslieg, nee.
0: Baggerslieg voen, in de oren mee.
5: Geen bagger. Oh. Gewoon ijs, sinds maar.
0: Gewoon, ja, dan is die een ijs, toch wat gewoon is.
5: Ja, is het bijzonder ijs, gewoon ijs? Ijs.
0: Filosofisch.
5: Ik heb ijs van. Hé, dit is wel heel betierd, hè?
0: Ik ben al wat langer lekker.
5: Filosofisch verteren moeten hè. We hebben nog niet een bakje koffie aan.
0: Goed.
5: Ja, nou ja, Patjalkje, die ben ik al wekker. Goedemorgen, ik.
0: Goedemorgen.
5: Dan maar naar het ijs. De NS die komt mij goedkeper kaartjes voor mensen die boeten de spitsreizigen. En de toegangscontroles in stadions moeten beter om vast te komen dat het een vuurwerk naar binnen smokkelen wordt. Dat stiert in een landelijk rapport dat juist eruit kwam is. Om in sporttermen te blowen, een inkofferke.
1: Om Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een soort zin, hè, Joert. En droeg. Maximum temperatuur niet is om de 23 graden. Dat in het verkeerd. Deze ken trouwens. Status quo. And what you're proposing.

0: My Status Quo and What You're Proposing. Een grote bron vannacht in het pon van een meubelmakker in Dokkum. Een bronwacht kreeg om 11 uur hinder de eerste beruchten oer die bron on de beurt vaart.
1: Ja, wat trof de brandweer om bij onkomst?
2: Ja, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Aanst geven wij een kraan het pand uit mekaar loopen, zodat we beter alle brandhaarden blussen kennen. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
1: Om wat voor pand giet het? En is het verslaan uitbaand?
2: Ja, het is volslaan uitbaand. Het is een pand van ongeveer 20 bij 20 meter. Zo gaan om een bedrijf dat meubels makket of restaureert. Ja, dat is volslaan verlennen gaan.
1: Is er ook gevaar voor omliggende panden of reek?
2: Nou, de omliggende panden die zijn alle keer behouden bleven. Daar wie al vrij snel duidelijk dat die ik behouden bleven kon. Er wie in het begin vrij volle reek. Er wie ook wel inwenners van Dokkum die het onjoegen van bij Roeken de Braan. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaanlitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hebben, dan is het advies altijd om ramen en dwarren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
1: Wat gaat de brandweer dan nog doen?
2: Ja, nijblussen zodat de brand echt helemaal onder controle is. Dat is het op dit moment nog net. Daarvoor moeten we het pand uit mekaar loeken om alle brandhaarden goed blussen te kennen.
1: Ja, en het zit er soms ik wel even wat gek uit, want het kijkt of het er net blust. Maar dat is bewust.
2: Ja, soms dan stoppen we even met blussen. Soms is net iets dwaan, ek iets dwaan. We moesten even wachten tot het gas en het elektriciteit afsluiten is. We moesten even wachten op de kraan die er is. Nou, als dat alle keer dieren is, dan kunnen we weer verder met bluswerkzaamheden.
0: Sietke Balt vond de bronwacht in Peteer met correspondent Jaring Rispus. Er is intussen net een soort reek meer daar in Dokkum. Omdat we het Utelkoor hellen, zodat de bronhaard beter te berikken is, meldt de bronwacht.
3: De media van de moor.
0: Fijke, door de media.
4: Ja, de NS die biedt van Joert al goedkeper treinkaartjes voor mensen die de drukke trein in de spits meien. De spoorvervierder wil treinreizigers dus onmoedigen om een reiziger trein jedder of letter te nemen. En dan hebben meer mensen een zitplak. Benam op de tientjes en toontjes dan het de NS te krijgen mijn zaan neemde hyperspits. Oh, dat is wel wat nice.
0: Een hyperspits.
4: Een hyperspits. Dan is in een kwartiersbestek van een oeren binnen een heel soort mensen tagliek met het treinonderwijs. Ja, dat een deal van deze reizigers. Nou, krijg wat jedder of letter reizigert. Dan wordt de drukte beter hoe de trein verspraat. En dan hebben meer mensen een zitplak dus. En om dat te stimuleren kennen reizigers van Joerta dus goedkeper een treinkaartje keepje voor reizige trein om de rand van de spits. En die kerst dan uiterlijk een dij voor van tevoren kerst die keepje. Ja, om het afsteken van vuurwerk in stadions effectiever tjent te gaan, maar onder andere de taggingscontrole in stadions verbeter je. En dat adviseert het onafhankelijke auditteam voetbal en voetbal en veiligheid in een rapport dat juster verschijnt is. Zo zeggen ze, goh, dat is een mooi inkoppertje naar wat er ouderen bij Cambuur gebeurd is.
0: Ja,
4: we hebben dat rapport dat we in juli al kleden, maar we hebben het nu naar boeten gebracht. Het was eerst vanwege het simmerreces in Politiek Den Haag, waar het uitstelt, die presentatie. Maar we hebben het nou maar naar boeten gebracht. Naar aanleiding dus van dat vuurwerkgeweld. Snijn bij SC Cambuur Feyenoord. Maar zo'n mensen die het verwonden rekken als gevallig. En dat was heel heftig. En precies hierover gaat ons onderzoek. Zei het een van die onderzoekers. Nou, zij zitten wat kerst dan nog dwaan. Scanpoorten, handscanners, slimme camera's. Betere controle van personeel, leveranciers en stadion rond te scannen. Ik een verbetering opsmieten. Veel van wat nodig is om vuurwerk terug te dringen is niet nieuw. Al in 2018 zijn afspraken gemaakt en is een plan van aanpak opgesteld. Terugkijkend moeten we constateren dat van de uitvoering daarvan te weinig terecht is gekomen. Ja, inderdaad. Goede voornemens bleken onvoldoende en partijen spraken elkaar onvoldoende aan. En van de gehoopte cultuuromslag onder supporters kwam weinig terecht. Ja, dat lijkt het alleen maar slimmer te worden. Dat geweld dus onder die een deal dan van supporters. En de echte hooligans. Dat wie bij SC Cambuur ik te zien. Dat ze dus op een gegeven moment verdwoen dus een deel van die onhing van Feyenoord. Die verdwoen onder een vlaggen. En door die vlaggen we futlutsen water. Toen hielden ze alle keer zo'n bivakmoetsen op. Ben ze net te herkennen. En dat is een hardnekkig probleem. Wat ze ik zijn door die onderzoekers. Dat ik echt onpakt worm had. In de anonimiteit van de dieders. En gezichtsbedekkende kleding en grote doeken spelen een cruciale rol bij het frustreren van identificatie. Dus, ik wil voorstellen dat als je daar als vrijwilliger steward test is. En als je het zien van die, trosnoven hooligans voor die, dan
0: is het echt
4: net heel kritisch.
0: Nee.
4: Kan ik me ergens ik wel weer wat bij voorstellen.
0: Ja.
4: Dus er moet wel echt wat gebeuren.
0: En we moeten misschien even wat hamers op de fleuren.
4: Ja, precies het maar. Even een koffieplaat.
0: Nou, dat dacht ik.
4: Ja.
0: En er komen al mooie suggesties binnen. Van Big League's Jelke, die stuurt
4: een plaat.
0: Wauwers.
4: Ja.
0: Bon Jovi. En
4: Dus
0: even te zien wat komt er nog meer binnen. Chalky, die stuurt ook een mooie plaat in. Dat was Griff. Ik idee. In welke plaat was toch jaren om deze tiesti om die lekker uiteind te zetten? Welke plaat zou deze tiesti voor die echt? Nul goed maatje. Stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Dat die Imperialien een perfecte reclamespotje was voor de SP. Rumor has it.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het wetterschip Friesland is begonnen met versteviging van de zeedijk tussen Peerses en Holwert. Aan de binnenkant van de dijk, daar moet de komende tijd 300.000 kuub groenstwaad worden. En die groen die komt van een depot bij Hege Beintem. Daar wie verslagjouwer Ben de Jager.
3: Rudy Damstra, projectmanager bij het wetterschip Friesland. We staan hier in een grijden bij Hege Beintem. Laten we het samen even omschreeuwen. Bij een draaiende kraan, constant vrachtwijn. Allereerst, wat bad je?
4: Waar ben we mee bezig? We hadden twee lijnen, hadden we de externe medaille. En toen waren we hier rond baggeren. En toen hadden we 64.000 kuub in alle hectare, ongeveer 15 voetbalvelden groot, depots hadden spoten. En dat hadden we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is het de bedoeling dat dat straks tappast dus in de zeedijken.
3: Ja, en in de zeedijken, dit spul, deze groen eigenlijk, die komt eerst in een soort van depotopslag. Hoe maak je dat zien?
4: Ja, dat is eigenlijk een tijdelijke opslag. Dus het is bagger wie verspreidbaar. En dan meestal volgens de omgevingswet, meestal dan binnen 10 kilometer zonder verder onderzoek, meestal dat dan tappassen op een perceel of op een zeedijk. En dat is nou de bedoeling. En dan slaan we het tijdelijk op. He, dat is een perceeltje langs de zeedijk. En dan wordt het, als het zover is dat de uitvoering start, dan zal het in principe broek worden.
3: Want deze groen, het is een relatief skinne groen, laten we het samen even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die zeedijk. Ik denk dat dit ook kostentechnisch een boppenslag wordt net zeggen, maar dat het kostentechnisch ook wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo volop mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno skin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig hebben. Ik heb een mooi 150.000 kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen.
3: En maar, om even in orde van grootte te spreken. Hoeveel kuub laat je nou?
4: We hadden dit mijn drone invlogen. Maar het is heel moeilijk in te schatten. Maar wij schatten ongeveer 34.000 kuub groen. Ja, dus van een 64.000 kuub bagger is ongeveer 34.000 kuub groen overblijven. Ja.
3: Is de rest dan eigenlijk een soort van wetter wat uiteindelijk een soort van voortstreemd is of voortgien is de groen in?
4: Ja, dat klopt. Ja, als het u te veert helst maar die zoeven, dan is het ongeveer 90% beter. Maar het eerst bezinken in de depots. En daarna had het bagger in kleren is, dan mag het dan een peker omzetten. Hè, maar dat maakt het verder riepje. Want er wat lucht bij, want anders wordt het net een groentje. Dus uiteindelijk is het na twee keer omzetten een groentje weer.
0: En dat zei René Valkertsma van het wetterschip Friesland. Feike,
5: Dat
0: is een YouTube-fan.
5: Zeker.
0: Dat is geen geheim.
5: Nee.
0: Ik vind YouTube goed, maar ik heb wel aardige muziek. Maar ik heb toch wel de laatste jaren dan, dat is een beetje, het valt toch wat chin, mag ik
5: Ja. Nee, het is helemaal gelijk.
0: Wat er naar je muziek komt.
5: Ik heb zuiver wat chin. Alleen nog zeggen nou wat u bracht, mijn Martin Garrix.
0: Oh.
5: Dat ik denk van, hey, dit klinkt weer goed.
0: Nou,
5: zullen we eens draaien.
0: Leven we eens muziekje.
5: Benieuwd wat de harkers ervan vinden.
0: Fireflies. Van YouTube. En Martin Garrix.

0: U2 en Martin Garrix. Na je muziek dus, dit weer Fireflies.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners
2: kind. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is haast Jansson. Feike, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dokkum is van de moon betierd een bedroogspan verlengd gien. Door de brandwacht onkwam, stiet het gebouw volslein in de brand. De brandwacht wist vaart te komen dat vuur oorsleed naar oren gebouwen. Bij de bestrijding werd ik een kraan inzet om beter bij het vuur te komen. De reek zorgde voor oerles voor omwenners, zei het Sietske Balt van de brandwacht.
5: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook inwenners van Dokkum die het onjoegen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaanlitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hebben, dan is het advies altijd om ramen en dwaanen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
4: De brandwacht is nog heel die dwaande mij nijblussen. De politie waarschuwt via Burgernet voor nepplysjes die actief zijn in Ljouwert. De criminelen vregen onder oor om geld, sieraden of een bankpas. De politie houdt onder dat meestal in dat geval 112 bellen moeten. De binnenhouder notiert geregeld nepplysjes actief op de verskate plakken in uw provincie. Er moet ingreven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijn slag is. Het vuurwerk in het ik begin even op nij. Er moet ingreven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijn slag is. Vuurwerk het kooistadion binnen te smokkelen. Wie de afschieten van het vuurwerk rekenen zo'n Cambuur-fans verwoenen. Wie neemt het bargemaster van Ljouwert voort van Oosten is botskrokken van wat er gebeurd is. Hier wil dus een onderzoek naar wat er misgegaan is.
6: Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had dat niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg, wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig?
4: En een Feyenoord-fan is op internet een inzamelactie begonnen voor de mensen die het verwonnen rekken binnen bij die wedstrijd. Op de website Clubmeisters grote fan dat rivaliteit erbij hoort, maar dat dit vissen te vier gingen is. Hij wil graag dat de Feyenoorders haar oren kansje letten, geen woorden maar daden. Het doel is 10.000 euro op te hellen, dat maakt kosten liek als het eigen risico dekken. En ik wil ze de families graag wat extra's aan liek als een fruitmanden. Als er meer geld binnenkomt, wil de anonieme fan doneren onder de Nederlandse Brandwondenstichting.
0: Feike, dank u wel. Ik zag dat de eerste review van een harker binnen is, over de nieuwe YouTube.
4: Nou en, ik ben benijd.
0: Nou, les die zelf maar even. Kom maar haast hem voor om. Eerst is het tijd voor het Waarbrugt. Sibo Mollema, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Erich.
0: Hoe binnen wij deze tijd die u thuis zit?
7: Nou ja, het is mooi helder, al in de boeten sjoggen. Het is prachtig waar al. Weinig wind zit er op dit stuit. En de temperatuur, schiel is aan 13,7 graden. Dan wordt tol van heel. Bolzen zit op 11,8. Laagst om 11,4. Grauw tol 1. En Boerenburg om 12,4. En Waskemar 10,6. Dat is de leegste temperatuur op dit stuit. Nou, de zin had, je hoort gewoon de oerhaan. Amper bewolking kan ik wel zeggen. De eerste wind die viert warme lucht om. We bieden temperatuur van de middag zo om de 24 graden in de lijn. In de eerste van de provincie kinderen even krijgt misschien de 24 zeven helden. Nou, de wind is nog zwak, maar die helden om de eind van de maand verwacht ik om. En die wordt dan matig en bij vlagen wel krachtig. En in het waardgebied zit dan toch wel wat meer wind. En als op de Nijmegen is het dan toch wel kans op een heftige wind. Op de jongere nachten heb ik amper bewolking. De wind is dan zwak en die neemt af. En het wordt dan zo'n goede 14 graden vannacht.
0: Hoe ligt het morgen?
7: Ja, morgen. Nou, het ligt er eerst op dat we buien gaan zoenen. Die ben volledig uit de modellen vernoemd. De temperatuur die lijkt dan op de meeste zo rond de 23 graden. Ja, en de zinnen die schijnt morgen. Er is wel wat hege bewolking wat doorloopt. Dus het wordt een beetje temperen. Maar ik denk dat we best een hele knappe nij krijgen. De wind die komt dan nog steeds uit de eerste hoeken. En die is zwak ontmatig. Nou, op de joen en opklaar. bergen. En ja, dat deelt ik voor de nacht. En dan hou ik werk gewoon een normale nachttemperatuur.
0: De dagen daarna heb ik even zien natuurlijk. Dus hij is het blad mooi droeg. Of het daarna ik droeg, of maar wat had ik nog maar hier en daar een buiken?
7: Nou, hier en daar vroeg het wel even wat. Toen zijn we de warmste dag van deze rieten, van deze wieken, kan ik wel zeggen. Maar toen zijn de temperatuur zo rond de 26 graden. Dat is gewoon heet van deze tijd van hier. Nou, dan hebben we een aanwisseling van wolken en wat zinnen. En het wordt ja, gewoon brotsig. Het wordt neerwaar. De vochtigheid die neemt flink daar. Nou, op die jong komen er dan vanuit het zuid-zuid-eerst. Dan staat het nog liggen. Buien opzetten op uw staan. En dat zou juist liggen betiet op de jongwijze. Nou, het wordt nog wat later op de jongen verschoten al wat. Dus we moeten het maar even in de gaten houden. Het kan alleen nog verder verschoven. En er is dan kans op tongeren. En ja, er kan ik wat hagel in zitten in die buien. Nou, in die nacht hebben we dan ik nog te krijgen met die buien. Ja, en die liekje zou het nog liggen wat voller uit te pakken. Nou, het is een normale overgraan. Maar dan in de nacht is het zo'n zonnetje graan. Dus een vrij hege nachttemperatuur. Ja, Fred, ja, de wind die komt dan vanuit het zuidwesten. Die is compleet omdraaid. Die is matig en ja, vrij krachtig. En die brengt dus wat, ja, wat buien. Met kans op een, ja, een klap tonger. Sluit ik het heel dan uit. Nou, de temperatuur die leidt dan een stuk leger dan, dan tonsje. Met zo'n, ja, zo'n 20 graden op Fred. Nou, dat is goed nice voor de boeren. Ek op de joen en in de nacht is de kans op buien. En ze noemen dan dus een buikeur. Dus even wat een lichtere bui. Sneun. Ja, ik denk dat is een, ja, een kopie, een, ja, een blauwdruk van Fred. Met ja, wat wolken en wat zinnen. En ik dan weer buien. Ik dan zo'n 20 graden. En de wind die zit nog steeds in het zuidwesten. Dus ja, al met al, nijjoerd wordt wisselvallig of waar. En vanaf tongje normale temperaturen.
0: Sibo, dank u wel.
7: Graag hier.
0: Ja, maar dit is net heel positief, Eike.
4: Dat is het beter maken. Zij zo U2, die nieuwe plaat van U2.
0: Ja, dat, die nieuwe plaat heet Fireflies. Dus ja. Er stuurt trouwens wel een alternatief in. Dat ik het echt wil vleren.
4: Ja.
0: Tom Petty, maar die heeft haast. Eerst vol gas.

0: koffieplaat vol Mariet. Tom Petty en Learning to Fly.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ze is 22 jaar en ze maakt het haar dream weer. Ik heb het over Loekie Bakker van Subar. Net zo lang lien Iepenen ze uit leefde van Blom een eigen pluktuin. En makkelijk wie dat net. De bureaucratie die ziet daar wat in paard. Maar de tuin die draait nou en de Blom die bloeit goed. Is de jaren in de bijdrage van verslaggever Isa Visser.
3: Loekie, we staan hier in die eigen pluktuin. Puks pluktuin. Hoe is dit idee zo ooit ontstaan?
4: Nou, ik ben het ongeveer een jaar geleden, nou, voor de zomer, kwam ik op het idee. En toen heb ik het een beetje hier getest in, nou, een kleine vorm eigenlijk. En vooral voor familie en vrienden. En mijn ouders hadden toen de mogelijkheid om een stuk land achter ons huis erbij te kopen. Dus daar verbouw ik dan nu heel veel bloemen op. Dus zo is het een beetje ontstaan.
3: Ja, en hier staan altijd al een beetje een soort passie voor bloemen.
4: Nou, het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
3: Nou heet het toen Puks Pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
4: Ja, nou, mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, nou, een jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puks Pluktuin, ja, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
3: Nou is de pluktuin ongeveer al 4-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
4: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
3: Nou zit hij hier ongeveer, nou ja, 6 weken. Maar het had best een ding west om dit al jaar voor elkaar te krijgen.
4: Ja. Ja, klopt. Ja, doordat we nou eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we, dan gaan we het daar helemaal op doen. En nou zou eigenlijk dit gedeelte nou niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan, waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Nou ja, dit werd allemaal even anders. Toen we de kas gingen plaatsen, toen mocht dat helaas niet. Dus nou, die hebben we weer teruggeplaatst. Of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het, ja, meer vanuit hier te doen. Maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte.
0: En dat zei dus Loekie Bakker, ook wel bekend als Puk.

0: Elvis Presley en de Royal Philharmonic Orchestra. Burning Love.
1: Friesland van de Moorn.
0: Dan mag het houden vanzelf de ongeregeldheden. Dit weekend bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. En dat benam het vuurwerkgeweld weer. Dat is natuurlijk wel het gesprek van de dag, juster. De Bargemaster. Wie neemt het Bargemaster, moet ik zeggen. Die vindt er ook wel wat van. Voort van Oosten heet hij. We hebben eens even wat hij te zeggen had over dat vuurwerkgeweld bij die wedstrijd.
2: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf. Maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
3: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
2: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
3: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
2: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
3: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
2: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB om daar verder een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
3: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
2: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
3: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
2: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Maar ik vind het ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat, wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. Dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen, namens nou, ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar, ja, wat doet dat met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt. Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook, hoe kan het zijn dat er vuur binnenkwam? Ja. Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
3: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
2: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. En daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
0: En dat zei de viernemend burgemeester van Ljouwt, Juster Tjin, presentator Erik Hennema.
1: De media van de morgen.
0: Hey, Erik.
4: Die klonk een beetje zacht.
0: Klonk heel zacht.
4: Ja.
0: In hele zunige media van de morgen.
4: Oh, die hadden nog net zo'n zin in.
0: Nou goed, dan doen wij er wat extra gas bij.
4: Ja,
0: zeker. Horen media.
4: Nou, dat doen we. Ik heb hier de kranten voor mij lezen. Even zien. De plank misgeslagen. Daar schroot de Telegraaf voor. De medaille die alle deelnemers aan de marathon van Sydney zondag kregen, had een iets te internationale smaak. Dat moest de organisatie van de marathon, ik wil Tajaan, doet de fout ondussen wat op die medaille. Dus die onder andere de skyline van Sydney, die stiert daarop. Nou, maar de marathon van Sydney, kerst die daar wat bij voorstellen. De beroemde Bregen, Oerhaven, het Operahoes en het Allianz Stadion.
0: Oh,
4: maar dat Allianz Stadion, dat is hier in München.
0: Ja.
4: Dus, er is dus kennelijk iets misgegaan. Australië zelfs, die konden wel hem genieten. En de Sydney Morning Herald. Deze medaille zet Sydney op de kaart. Helaas wel de verkeerde. Dus wat er nou correct misgegaan is, is net duidelijk. Maar ze zullen het onderzoekje en er komt een nieuwe medaille.
0: Ze zeiden net dat het AI wie, maar het wie... Misschien wel AI.
4: Ja, misschien wel. Je weet het net.
0: Klinkt wel iets, ja. Maar goed, dat is natuurlijk je wat.
4: Nou ja, de krant schroot trouwens ik nog hoe lelijke reacties op het net deelnemen aan het Songfestival. We hebben besloten van Avro Tros om op een net mee te dwaan aan het Eurovisie Songfestival. Liet daar boze gefronste wenkbrauwen. Onder andere oud-winnaars Lenny Koer en Getty Kaspers. Die zijn bang dat de muziek door dit soort besluiten nog verder op de achtergrond rekt. En een soort jonge artiesten die spreken online wol hun stiepen uit om de omroep. Maar ja, ik ben geliefd Davina Michel. Die zegt, ja, ik ben er klaar voor. Ze kent natuurlijk goed jongen.
0: Ja.
4: Maar ze is douze point wurdig. Had ze mij dwaan mij. Ja, dat is deskroot het AD dan weer hoor. Van, ja, mij dat wel. Dat is een beetje dreig verzels.
0: Ja.
4: Had je net mij doorgaan, dan kan ik net winnen. Dus ja, een soort discussie daar dus oer. Dan het AD, ik voorop het verhaal dat gemeenten heel iets vaker zelf de asielopvang beheren willen binnen haar grenzen. De eerste ondervindingen die ben positief. Dus als jilt hier als voorbeeld. En dan regelen gemeenten, die regelen dus zelf hoe ze dat, die opvang, hoe dat regelen wordt. Het jouwt ze rond voor maatwerk. En het zorgt ik voor meer draagvlak onder inwenners. Maar daar ben we wel aan taart, denk ik.
0: Dat denk ik wel.
4: Ja, dus een CDA-kamerlid die zei ik, het is goed dat een aantal het voortouw neemt en de rest kan afkijken. Dat zou wel mooi zijn. De kamerleden die binnen in Os op werkbezit te westen en die zijn enthousiast door die gemeentelijke opvang. Er worden 250 Oekraïners en 250 asielziekers al jarenlang zonder probleem opvangen. Ik ervoer een heel open sfeer. Asielzoekers zijn geen nummer, maar hebben een gezicht. Dan Financiële Dijkblad, die het voorop stingen dat Chinese medische technologie in steeds meer westerse ziekenhuizen inkomsten van Philips en andere boetelandse medtech bedrogen, die staan in China onder druk. Want ja, ze kent zelf. Ja, dat, ze kopiëren natuurlijk alles.
0: Dat is een beetje het verhaal van de ouders natuurlijk. Kijk, lange tijd hebben ze met de iPhones en zo, die ontwikkeling deed. Dat wie natuurlijk vanuit Amerika wij in de tegenkamer.
4: Ja.
0: Intussen op achtergrond.
4: Ja, zijn ze alles hoeren al.
0: Zijn ze alles hoeren
4: al. Alles kopieerd.
0: Ja.
4: Dat doen ze hoeren al mij. Dus nou ik maar die medische technologie. Dus ja, ik vind het al je dan fleurig van worden, maar goed.
0: Faken. Dank u wel.
5: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
6: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
7: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker houdt.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Koop blauw ik zo in je werk.
8: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland, werk het vadij.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot,

0: boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: En daar is Nick Friesel van de Moorn. Gaan we door de laatste actie van de Dolomina's. En muziek komt direct on van Desireless. Voyage, voyage.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Leren mediteren? Zend.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Friesland van de Moor.
3: My Erik zei.

0: Desireless en Voyage Voyage.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Dolomina's die trekken de provincie in om Friers een bewuste te maken van de problemen die er nog altijd spelen in mei. Lieke ze rjochten, daar gaan we daar snoer. En het wetenschap heegt de sediek tussen Holvert en Peersers op mijn baggersliek.
3: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook, voornamelijk ook om de duurzaamheid.
0: Dat is haast nek. Fijke, de Oren Media, wat zit daarin van de morgen?
4: Ja, er wordt waskogen voor een soort fraude bij de oergang van het digitale betelsysteem Ideal naar Veru. En bijzondere tafereelen in de Pyreneeën naar een hagelbui, een koers van de hutfietswedstrijd Vuelta en Spanje stilheid.
2: Dit is Friesland van de morgen.
0: Eerst het waarbericht in het kwart en dat komt van Sibo Mollema.
5: Goedemorgen. Jood een droege simmerskedij met een soort zinnen en een heeste temperatuur van zo'n rond de 24 graden. Een meest matige, wat vlagerige eerste wind. Morgen hebben we zinnen met wat hege bewolking, maar het bloed droeg. De eerste wind is meteen weer matig en vrij krachtig. Het wordt echt morgen zo'n 24 graden. Straks meer hoe het waar.
0: De Dolomina's die zullen in de nieuwe actie de Friese Alversterren bij Del. Plakkelijk als Wolvenkeer, Jereveen en Drachten pikken ze voor vandaag, ik mij. En dan praat ik over mij Anna Bouwman van de organisatie daarvan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, even terug naar vorige week. Toen stapten jullie op de fiets. Wat wilden jullie daar eigenlijk mee bereiken?
6: Wat willen we daarmee bereiken? Nou, vrouwen hebben nog steeds te maken met onveiligheid. En mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap ook. En voor die veiligheid zijn we gaan fietsen om de nacht op te eisen. Want de nacht is ook van ons.
0: Ja, dat gebeurde op meerdere plakken in Nederland. Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag en dus ook in Leeuwarden. Hoe ging dat eigenlijk onderweg? Verliep dat allemaal een beetje zoals jullie verwacht hadden, gehoopt hadden?
6: Nou, ik ben vooral behept met de organisatie van de Krachtwacht. En ik heb zelf niet meegefietst, dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over vertellen.
0: Nee, want jullie hebben natuurlijk alweer een volgende actie op de rol staan. Dat is dus die Elfstedentocht. Wat houdt dat precies in, die nieuwe actie?
6: Nou, we hebben een groot kunstwerk, die heet de Krachtwacht. En de Krachtwacht is eigenlijk een vrouwelijke nachtwacht. De nachtwacht als schilderij kennen we allemaal van Rembrandt van Rijn hangend in het Rijksmuseum. En dat zijn een stel gewapende mannen die vroeger zorgden voor de veiligheid in een deel van Amsterdam. En de Krachtwacht staat voor vrouwen. Het is eigenlijk een virtuele groep vrouwen die bescherming wil bieden.
0: En ja? Dat schilderij dat gaat mee dan langs de plekken die jullie aandoen in Friesland. Maar ja, wat gebeurt dan op die plekken? Wat kan ik zien als ik jullie daar tref?
6: Nou, het is een kunstwerk van 3x4 meter, dus dat gaat wel opvallen. Het is gemaakt door Jacqueline Dozy, de kunstenares. En we willen de wethouders of burgemeesters en wethouders en raadslieden de Krachtwacht in een kleiner formaat aanbieden. Met de boodschap dat een stad of dorp zonder veiligheid voor vrouwen en de LHBTIQ+ personen geen glans en geen vrijheid kent.
0: Nu wil ik nergens toe oproepen natuurlijk, maar ik ken andere actiegroepen, die zijn best wel radicaal bezig. Klimaatgroepen bijvoorbeeld, die lijmen zichzelf vast en dat soort dingen, vrij extreem allemaal. En dit komt toch best wel een beetje, het tam over eigenlijk. Hè? Is dat bewust?
6: Er zijn vrouwen die dat zonder geweld willen doen. En we willen ons. Want we zijn juist tegen het geweld wat tegen vrouwen is. Het zijn allemaal geweldloze acties.
0: En misschien ook voor de ontvangende partijen misschien beter.
6: We willen samenwerken. We willen zorgen dat de wereld mooier wordt. Dat de wereld veiliger is. Dus zo zien we dat het beter is om dat geweldloos te doen.
0: Want wie proberen jullie vooral te bereiken? Is dat de politiek?
6: We willen de bestuurders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid van iedereen. We willen ook meer naamsbekendheid, zodat mensen weten dat als er problemen zijn, dat ze bij de Dolomina terecht kunnen. Niet alleen om mee te protesteren, maar ook om te praten, om met deelgenoten samen te zijn.
0: Nu denk ik als buitenstaande dan, al die acties, heeft dat eigenlijk zin? Is er een manier waarop jullie dat afwegen of pijlen? Of wat die impact precies is?
6: Nou, dat laat zich altijd moeilijk meten. Maar ik denk dat dingen in de publiciteit er wel voor zorgen dat de rechten van vrouwen, we zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Dat we de wereld mooier maken en fijner voor iedereen en veiliger. En als je nagaat dat er gewoon heel veel mensen last hebben van seksuele intimidatie. En dat onveiligheid en geweld tegen vrouwen eigenlijk best wel diep geworteld en structureel in onze maatschappij zit. En dan is het mooi dat er bijvoorbeeld mannen zijn die zeggen, zeg er wat van, man, zeg er wat van. Doordat mannen elkaar aanspreken op gedrag. En ik denk ook dat vrouwen mondiger mogen worden om te zeggen waar hun grenzen liggen.
0: En als iemand nu denkt, als een luisteraar nu denkt van ik zou er graag meer over willen weten, of ik ben wel nieuwsgierig naar dat kunstwerk, of ja, jullie misschien een keer aan willen spreken in een van die plekken. Is er een plek waar we een lijst kunnen vinden van alle data en momenten dat jullie op de verschillende steden en dorpen zijn?
6: Ja, vandaag of morgen staat er op de website van de Dolomina de actie met alle plaatsen en tijden waar we zijn. En iedereen is daar welkom om ons te ontmoeten en wellicht aan te sluiten.
0: Anna Bouwman van de organisatie dus van die nijste actie van de Dolomina's. Hartelijk dank.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Oren Media.
4: Ja, consumenten die moeten wegwijzen voor oplichting bij de oergang van Ideal naar Vero. Het aantal netmails over het nieuwe betelsysteem dat neemt behoorlijk ta. En ja, met valse deadlines en tassissingen over waarom betel je, beziek je oplichters meestal in de val te lakken. De fraudehelpdesk die waskogen het daarvoor. Ze kregen begin dit jaar meerdere mails van consumenten. En dat aantal is in juli oproen ta een piek van 100 per dag. Van die klachten.
0: Dat is een soort.
4: Hoe dat, ja, precies.
0: Ik zit dus even te shin in mijn spam. Want ik...
4: Ja. Ja.
0: Ik heb er net voor het in je vrienden. Ik krijg in alle soorten en smaken spam binnen, maar deze heb ik dan net.
4: Nee.
0: Maar de collectie.
4: Ja, nee, maar in een nepmail die dus rondgeert is. Het zijn dus dat Ideal vervangen is door Vero en dat consumenten nog heel te goede hebben.
0: Oh.
4: En Ideal was ook het consument voor fraude rond die oergang dus. De echte oerstap die gaat pas eind 2026. Van start. En ik van een waarombetelling is geen sprake. Mensen hoeven niks te activeren, geen pincode in te voeren of links aan te klikken. Als er nieuws is, krijgen consumenten dat via hun bank te horen.
0: Dit
4: op een veilige wijze.
0: Dat vind ik wel een beetje in het voor wat een beetje de nood wil wie.
4: Ja.
0: Als toch zo'n, zo'n service die van slijn op vertrouwen hing het.
4: Ja.
0: Als er een naam niet is van verhoren, ja, dat verregert natuurlijk een probleem.
4: Zeker, ja. Dus, en dan moest ik verifiëren van die bank, als ze daar een mail van krijgt, is dat wel echt?
0: Dat ik
4: is natuurlijk weer fraude mij. Dus er goed om te denken in elk geval. Maar je krijgt sowieso geen geld waarom van Ideal. Ja, en hotelmijwerkers met hele stapels handdoeken voor koren hutfietsers die te besieken, te schoolien en op te warmen. Ja, dat was dus de derde etappe van de Vuelta a España, een hutfietswedstrijd. In de Pyreneeën, op een kol. Wie het hele parcours wiet van de hagelstjen. Ja, het ken in Bergen, ken het natuurlijk niet eens, het ken het waar omslaan. Ja, het zag er al donker uit en begon ineens flink te hagelen. Het werd meteen goed koud en die hagelstenen kwamen hard aan, zei een van de hutfietsers. We hoorden dat de bliksem al insloeg bij de finish, dus het was sowieso niet heel veilig geweest. We moesten ook nog een stuk naar beneden. Als het daar helemaal wit ligt van de hagel, zou het wel heel gevaarlijk worden. Ja, er was net zo'n berg hoor, want de hellische snelheden van, we boppen de zante kilometer in toeren. Ja, dan was net hoe hagelstien fietsen maten verzels. Ze waren opvangen in een hotel daar op die kol. En de gastvrijheid die wat jongens waarom betellen. Het hotel dat hele peloton dus spontaan wist op te vangen, kreeg in Peru een tiert. Zien het al positieve recensies op Google. En de fans die zijn ik dank onder mijwerkers voor de inspanning. Al of net op humoristische wijze. Ik ging een kopje koffie halen. Liep ineens Tadej Pogacar tegen het lijf. 5 sterren. Nou, dat is wel bijzonder. Ik heb peloton het zien bij Jering Tomont. Dus een fijne plek om in de omgeving te schuilen voor slecht weer. Dus dan ben ik nog hutfietsers die bedaren in de laadbak van een buske van de organisatie. Gewoon wij stingen daar dan in zijn vrachtwijntje. Er stingen dan hekken in en alles.
0: Ja.
4: Maar zij kon mooi op die laadbak springen. En die ben ik naar dat hotel gebracht. Dus daar zaten we met een heel heel groepje in. Dan lach je elkaar vooral een beetje uit om hoe we erbij stonden. Ja, het is wel een beetje sneus aan natuurlijk. Maar ja, dat kennen ze ook niet in hoe komen.
0: Gelukkig hebben we de foto's nog.
4: Ja,

0: Basten.
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: Het weddenske Friesland is begonnen met het verstevigen van de zeediek tussen Peers en Holwert. Aan de binnenkant van de diek komen de komende tijd 300.000 kuub aan groen. En die groen die komt van een depot bij Hegebeintum. Hier de verslagjouwer Ben de Jager.
3: Rudy Damstra, projectmanager bij het Wetterske Friesland. We staan hier in een grijden bij Hegebeintum, laten we het samen even omschreeuwen. Bij een draaiende kraan, constant vrachtwijn. Allereerst, wat bad je?
4: Waar ben je mee bezig? We hadden twee lijnen, hadden we direct in bedrijf. Toen waren we hier rond baggeren. En toen hadden we 64.000 kuub in alle hectare, ongeveer 15 voetbalvelden groot, depots hebben spoot. En dat hebben we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is de bedoeling dat dat straks tappast dus in de sedieken.
3: Ja, en in de sedieken, dit spul, deze groen eigenlijk, die komt eerst in een soort van depotopslag. Hoe maak je dat zien?
4: Ja, dat is eigenlijk een tijdelijke opslag. Dus dit is bagger wie verspreidbaar. En dan meestal volgens de omgevingswet, meestal dan binnen 10 kilometer zonder verder onderzoek, meestal dat dan tappassen op een perceel of op een sediek. En dat is nou de bedoeling. En dan slaan we het tijdelijk op. He, dat is een perceeltje langs de sediek. En dan wordt het, als het zover is, dat de uitvoering start, dan zal het in principe broek worden.
3: Want deze groen, het is een relatief skinne groen, laten we het samen even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die sediek. Ik denk dat dit kosten technisch een boppenslag wordt net zeggen, maar dat het kosten technisch echt wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, kosten technisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo volop mogelijk verzamelen in een bejouwing. Ja, wij hadden 14 nog skin. En zij is eigenlijk bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnenkant van de sediek nodig hebben. Ik heb een mooi 150.000 kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen.
3: En maar, om even in orde van grootte te spreken. Hoeveel kuub laat je nou?
4: We hadden dit mijn drone invlogen. Maar het is heel moeilijk in te schatten. Maar wij schatten ongeveer 34.000 kuub groen. Ja, dus van een 64.000 kuub bagger is ongeveer 34.000 kuub groen overblijven. Ja.
3: Is de rest dan eigenlijk een soort van wetter wat uiteindelijk een soort van voortstreemd is of voortgeen is de groen in?
4: Ja, dat klopt. Ja, als het u te veert helst maar die zoeven, dan is het ongeveer 90% wetter en maar het eerst bezinken in de depots. En daarna had het bagger in kleren is, dan mag het dan een peker omzetten. Hè, maar dat maakt het verder riepje. Want er wat lucht bij, want er wordt het net een groentje. Dus uiteindelijk is het na twee keer omzetten een groentje.

0: in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Over het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is een minuut over 7:30. Feike, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen.
11: Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dakkom is van de morgen betierd een bedrijfspan verlengd gien. Door de brandwacht onkam, stiet het gebouw al volslein in de brand. De brandwacht wist wat te komen dat vuur oersleeg naar andere gebouwen. Bij de bestrijding waar ik een kraan in zet om beter bij het vuur te komen. De reeks waren voor oerles voor omwenners, zei het Sietske Balt van de brandwacht.
13: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook inwenners van Dakkom die het onjoegen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaalitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als meisje daar les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwaren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
11: De brandwacht had het zijn brandmeester Joen, maar is nog heel die dwaande mij nijblussen. Er is net één verwoende rekken. De vakbond kan net volle meer betjutten voor de 44 meiwerkers van Plomveeslachterij van de Meer in Dronriep. Het bedrijf maakt kwart nu bekend dat ze komende vrijdag al ophouden. De boen hanteert hem bij de directie en hebben haar notitie gelaten dat een terugstart net mogelijk is. Het bedrijf zei daar dat ze haar houden zal onder de officiële opzichtstermijn. Er is geen sociaal plan voor de werknemers, maar ze willen wel geholpen bij het vinden van nieuw werk. Er moet ingreven onderzocht worden hoe het Feyenoord hooligans snijden slagen is vuurwerk het Kooistadion binnen te smokkelen. Bij de afzitten van het vuurwerk rekenen zo'n Cambuur-fans verwoenen. Weernemend burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten, is botskrokken van wat er gebeurd is. Je won onderzoek naar wat er misgegaan is.
14: Dat vuurwerk had hij niet gekund en dat had hij niet gehoord. Had dat niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg, wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig?
11: Weddenschap Friesland is tussen Peersers en Halbert begon met het versterken van de zeedijk. Er komt extra groen onder de binnenzijde van de dijk, niet om oude bagger dat indroeg is. Een handige methode om geld te besparen, zei René Volkensma van het Weddenschap.
15: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Vietnamskin. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig gaan. Ik heb een mooi 150 toeren kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
11: De kups die vliegen niet om de heen.
12: Nog maar hond. Goed. Ja, ja maar het zei dat toch. We werden het net gedaan. Dat scheelt weer. Het is tijd voor het waar. Dat komt er om. Over 1 minuut en 5 seconden.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
19: Do haast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes gaat u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: Eer iets science.
22: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
12: Aasten, dan ben we in Haas. Het alles te krijgen met de bouw van 10 tielijke vuurtoren. Ja, wat dat inhoudt, dat kerst Aasen. Eerst dat Waarbrug dus, met Sibo Mollema. Een goeie morgen.
23: Goeie morgen, Erik.
12: Hoe ben wij de dag uiteindzet van de morgen? We just wat misbanken, geloof ik. Wie dat van de morgen, ik zeg?
23: Nee, dat wie van de morgen net zei, dat is hier toch wel redelijk wat wien. Net soort, maar te volle en de vochtig is, ja, die er ik wat uit. Ja, we hebben nog een heldere nacht achter de reg. En op dit stuit is het ik helder. Ik zie de meesten ook naar boeten. Hier en heel lang hier een bewolking. En ik verwacht dat het wat ik verder net gebeurt. Schilder die zit op zo'n 14 graden. Dat is de heegste. Dan woont Tolven heel. Bolse Tolven, Laaksem. Nou, zit ik zo'n een Tolven aan. Grauw Tolven. Jebemienboom, Burgum Tolven. En Waskeman, dat is de leegste met zo'n 11 graden. Nou, je hoort de zinnen er volop bij. En dan wordt het een warme dij met zo'n 24 graden. Als heeste temperatuur. 25, misschien in het eerste en zuid-eerste. Ik nog wel even. Nou, dit stabiele zimmerwaar wordt vanuit het eerste naar ons transporteren. De eerste wind is nu nog zo'n beetje zwak. Maar die neemt aan het eind van de morgen neemt er wat ta. En dan is het dan meest matig. Met betekent toch wel vlagen van kracht 5. Nou, dit gilt dan jippen de provincie in. In het waargebied zitten toch wel wat vlagen van kracht 6 van de middag. In de rin van de jong, dan neemt die wien weer wat af. En dan krijgen we een jong en een nacht met ik amper bewolking. En dan vannacht zijn goede 15 graden.
12: Dan kunnen we voorzichtig even wat verder vooruit zien. De wien, wat sprake van wat rein. Hè? Dat nog altijd het fruitsjoch?
23: Nou, just dan liek het er wel op dat er buien op je dak komen zoenen. Maar die verwachting is wat uit de modellen. Wij halen de buien bloeien, zodat het nou liek het. Het kan nog heel steeds verhoren. Meest boppen het zuiden hingen en is een beetje boppen België. Want van die kant maar de deze kant opkomen. Ja, we krijgen daar mooi zinnen. Die wordt filteren we toch wat hege bewolking. Nou, vanuit het eerste werd ik mooi vrij warme lucht ongeveer. Waarbij de maximum temperatuur ik weer uitkomt op zo'n 23, 24 graden. Nou, krijgt de zuid neemt op de midden de wind wat ta om op de jong dan weer wat aan te nemen. Nou, op de jong dan neemt de bewolking boven ta, maar de jong en de nacht bloedt het gewoon droog.
12: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
23: Ja, dan verandert er wel wat. Daar zin ik kreeg het wat concurrentie van wat hege bewolking, zet het nou liek het. Maar hoe deze bloedt het gewoon droog. Dit werd wel zo'n beetje de warmste dij van de week, met zijn 26 graden. Ja, en toch de hege luchtvochtig, en zo, die is dan al flink daarna, viel het gewoon broodzig aan. Een voordeel is wel dat er dan aardig wat wien stiert, met zijn kracht 4-5, die vanuit het eerste, zuid-eerste beetje naar uw stak komt. Dus ja, dat jouwt een iets beetje verkoeling. Op de jongset zijn nu liggen de eerste buien, maar kans op tonger en hagel. En in buien, ja, dat ken ik, is er een kans op wat flinke windstieten. Nou, ik denk dat de meeste druk op van die buien in de nacht is. En die worden dan even wat pittiger. Maar ja, dat wetter is, liggert mij meer dan welkom. Ja, vreed, dan had de bewolking, ja, die schermt de zinnen wat aan. En dan valt ze nou, dan is een bui of een buike. De wind die komt dan vanuit het zuidwesten met rond de temperatuur een, ja, een stuk leger uitkomt. Met een goede 20 graden. Nou, dat is een normale temperatuur van 1 augustus. Nou, ook op de jong en de nacht kinderen een enkele lichte bui of een buike vallen. Het zal net al te volle millimeters op smieten. Ja, en dat zullen we naar sneeuw en die heb ik wolken, maar ik betekent dus wat zinnen en toch, ja. Uit en trof valt er ik weer een lichte bui. Ongeveer trof een, ja, matige, ontacht wel vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, 20 graden is ik dan de heeste temperatuur. Dus ja, al met al nog een paar warme dagen. Maar vanaf donsdag buien en overgaan naar normale temperaturen.
12: Sibo, dank u wel.
23: Graag gedaan.

0: Twannes en Tinkelmaai.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: In het centrum van Haas hebben we van de Hoorn 10 tijdelijke fjordtoren opgebouwd. En die toren die worden speciaal voor de visserijdagen der Delzet. Onder de namen Kijk Nou, 400 jaar maritieme geschiedenis van Friesland. Nou, al die elke toer die mag een eigen verhaal vertellen. Ik praat erover met Kees Botman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ben je hem op dat idee gekomen eigenlijk om dat zien vuurtoren delta te zetten? Want je kunt natuurlijk van alles bedenken, maar hoe ben je hem op dit plan gekomen?
3: Ja, nou ja, bij Haas is een vuurtoren op zich wel een logisch iets natuurlijk. De romantiek van een vuurtoren is echt prachtig. De vraag kan bij u via het Hannemahoers in Haas en het Fries Scheepvaartmuseum om een soort kijkdozen te maken. En toen dachten we van, nou ja, en het, mat, het is tijdelijk, dus het moet een beetje duurzaam werzen. En het moet bij het thema passen. En zo associatief denkend kwamen we op het boeken van IWC-containers. Dat zijn die die containers die ja, wiet in een rusten eigenlijk is maar. En die hebben we hier, dus die boeken we tijdelijk. En daar zetten we, ja, daar bouwen we kijkdozen eigenlijk in. Hele grutten dan. Net zoals vroeger op schallen, maar hele grutten. En dan maak je ze dan, als we die opstapelen en we zetten er een zwaailocht op, dan hebben we een vuurtoren.
0: Oh, en hoe heeg worden die toren dan?
3: Ik ben trein hele meter heeg.
0: Oh.
3: En dan daar ben ik zien van. En dan nog een aantal containers ertussenin. Dat een soort plein wordt. Een soort, ja, dat toch wel wat besletting hier had. En dus er zitten bij elkaar 44 van die containers. Kijk, containers klinkt heel... maar het is, ja, het is een prachtig beeld van die witte, mooie schouwkante dingen natuurlijk.
0: Ja, maar de mat had natuurlijk ook een mooi gezicht wezen als je daar in het zuster komt. Of het kind schimmer in natuurlijk. Hè? Want, ja, je wil dat lucht zien.
3: Ja, het is bij de visserijdagen. Dat is voornamelijk hoe wij het ook niet doen. Maar hoe daar wat zien we het van. Maar als er een salon is van zuster, dan kun je dat zwaailand wel even... nou ja, verblindend is het net. Maar het valt wel even op natuurlijk, ja.
0: En welke verhaal... keren krijgt van niet meer, want het gaat dus hoe de visserij. Ja, kun je daar meer over vertellen? Wat je dat krijgt hoor?
3: Ja, nou ja, er zijn 10 verschillende. Er is een keer over Willem Barends en Tjerk Hidders. En de geschiedenis, de binnenvaart en de stoomvaart, et cetera. Maar er is een keer van de takkomst van een jongen die op Maritieme Academie zit. En die had ik zien dremen natuurlijk van de scheepvaart. En het zijn verschillende thema's. Visserij zit er natuurlijk ook bij. De kokkelvisserij speciaal hebben we nu pikt. Die ben heel theatraal vormgegeven. Dus ben echt kijkdozen, shirtdozen, hoe zei je dat in het goed Fries. En er zit een soort grotten in, of er zit een patrijspoort in. En dan binnen is een compleet tafereel, heel theatraal. Ik uitlocht bij de theaterlampjes en dan schermen erbij, maar een filmpje, foto's, et cetera. Dus dat is leuk om te zien.
0: En wat dat begin wil, wanneer hij hem dat kleren? Wanneer kan ik mensen ontvangen die dat even misschien kennen?
3: Ja, de visserijdagen die beginnen waar ze hier in Oren, dan wordt het Ierpenen. En dan is het elke dag onder mij snijden. Dan is het gewoon iets meer. Die kisten zijn hierin. Het zit op het havenplein. Naast het havenmansje, centraal plak natuurlijk in Haas.
0: Nou, een goede tip dus om daar eens even net aan te gaan om al die verhalen mij te krijgen.
3: Nou, welkom.
0: Tiertank, Kees Botman. Hoe dus die 10 tijdelijke vuurtoren die daar opgebouwd worden in Haas op de visserijdagen. Het is een kwartier voor 8 best en dit is Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange. En Something Good, juist. Ja, 12-23 wijzen en dan de eigen 3-4 maatje. Dat is wat Loekie Bakker van Sumar op dit stuit docht. Net zolang Lien Iepen ze uit leefde van Blom een eigen pluktuin. Net makkelijk. De bureaucratie die zit al in paard. Maar de tuin die draait nou en de blomkes die bloeien. Is de jaren. De bijdrage van verslagjouwer Isa Visser.
1: Loekie, we steen hier in die eigen pluktuin. Puks pluktuin. Hoe is dit idee zo ooit ontstaan?
2: Nou, ik ben het ongeveer een jaar geleden, nou, voor de zomer, kwam ik op het idee. En toen heb ik het een beetje hier getest in, nou, een kleine vorm eigenlijk. En vooral voor familie en vrienden. En mijn ouders hadden toen de mogelijkheid om een stuk land achter ons huis erbij te kopen. Dus daar verbouw ik dan nu heel veel bloemen op. Dus zo is het een beetje ontstaan.
1: Ja, en hier staan altijd al een beetje een soort passie voor bloemen.
2: Nou, het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
1: Nou heet het toen Puks Pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, nou, een jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puks Pluktuin, ja, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
1: Nou is de pluktuin ongeveer al 5-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
2: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
1: Nou zit hij hier ongeveer, nou ja, 6 weken. Maar het had best een ding geweest om dit al jaar voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, doordat we nou eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we dan gaan we het daar helemaal op doen. En nou zou eigenlijk dit gedeelte nou niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Nou ja, dit werd allemaal even anders. Toen we de kas gingen plaatsen, toen mocht dat helaas niet. Dus nou, die hebben we weer teruggeplaatst. Of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het ja, meer vanuit hier te doen. Maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte. Omroep.

0: Was die er op diende centerfold wijken?
1: Die hier ik net.
2: Oh. De media van de morgen.
0: Een politiek correct antwoord. Ja. Goed, door de media.
3: Nou, ben ik mooi ontkomen. Ja, de Telegraaf die zult nou even waarom op dat vreselijke ongeluk. Juster op de A28, justernacht bij Wezep. Die touringcar met tiental Duitse middelbare squalbeen. Die klapte bop op een werkbuske van een glasvezelbedrood. Zie ik een kar achter. Dat buske, dat is in Twaan. Dat is een sahut wie die klapt. Nou, die touringcar die vleeg oer de vangrail in de middenberm. Kwam op de orenhelte van de dik te landen. Nou, die sneldik had de hele tijd dicht. Was om alle rommel weer op te romjen. Ja, daar ben je wel een beetje bij verwoenen rekken. Maar er is net één verstoorn. En dat is toch echt wel een wonder. Dat zei ik de burgemeester, Tanja Hazeloop Amsing. Die zei, ja, ik word bel, ik zit recht op in bed. En doe ik in één keer zeggen wat voor chaos dat het weer. En dat er dan net iemand bij omkomen is. Nou, dan hebben heel soort mensen die hen engeltje op de schouder houden. En als je die foto's, ik zeg, het is echt een enorme ravage, het West. Dus, wel wat mensen verwonden rekken. Dus ik de man in het buske. En die leidt nog wel in het ziekenhuis, mijn verwoeningen. Maar die ben net, het is net levensbedreigend of zo. Dus, dat is maar goed. We gingen niet krijgen trouwens over de Spaanse Vuelta. Die hutfietswedstrijd.
0: Ja.
3: De organisatie die wil wat nice beziekje. En die had een influencer, Erola Jons, het ze vregen van. Door Donovers op die eigen wijze verslag. Ze had een eigen kanaal met miljoenen volgers. Maar ze valt bij het hutfietsen toch wel behoorlijk uit de toon. Ze is behoorlijk, want ze is bekend worden van filmpjes, dat ze Malië op straat aanspreekt en een beetje met hun flirt. En daar is ik wel een beetje op klaar, is maar. En die Malië die heeft niks in de gaten. En daar is ze dus bekend mee worden. En nou met het hutfietsen niks. Ze stelt al je seksistische vragen en opmerkingen. En ja, dat valt bij die hutfietsers. Ik net even goed. Ja, ze is wat moet we hier nou, Mike? Ik krijg, ze vallen 100 kilometer fietst. Een bergetappe gewoon. En dan staat deze vrouw, die begint om in truitje en waarom hyperventileer ik als misjost. En dus dat valt net heel wel goed. Dat ze geen verstand van zaken hebben, dat doe ik wel blikken. Dan vregen ze meestal in het publiek van waar denk dat winnen zal? Wil de wedstrijd dus al dien is.
0: Nee.
3: Ja, dus misschien hint ze daar wat beter om niet te denken baten. Maar ik een Spaanse journaliste die zei van die had via Instagram heel scherp reageerd. Veel vrouwen hebben jarenlang gevochten voor een plaats in een door mannen gedomineerde wereld, zodat we met respect worden behandeld en dezelfde kansen krijgen als ieder ander. Het is een ernstige fout om iemand in te huren die absoluut geen kennis heeft van de sport en wier content gebaseerd is op seksistische opmerkingen waar vrouwen al decennia lang aan proberen te ontsnappen. Het is een gebrek aan respect tegenover iedereen. Dus die jouwt er nog even een serieuze draai om dit verhaal.
0: Fake, dank u wel.
2: Omroep Friesland. Alles wat er speelt. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
4: Waar kan ik van over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genoegte van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Een cursus Fries van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries

0: 140 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
1: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: En er is een berucht, of meerdere beruchten, van het verkeer. Fijke.
4: Ja, het zit op meerdere plekken vast. Of het riet stadig. Biegeliks op de A-Zoon van Drachten naar Grijns. Tussen Merum en het industriegebied Westpoort. 100 kilometer file. 4 minuten extra reistijd. En ik in het zuiden van de provincie van Jerevingen naar Wolvegeer. Tussen Jerevingen Zuid en Wolvegeer. De stiert het vast. Of het riet stadig. 3 kilometer lang. Dat heeft te krijgen met de werkzaamheden om de dijk derde. En bij Zurg, het knooppunt Zurg. Naar de A-Zoon richting Snits, die is dicht. Die oprit, dat heb ik mij werkzaamheden om de dijk te krijgen.
5: Dadelijk, Sister Sledge, komt erom.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of een die tij wekker houdt.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
11: Waar kan ik van werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Friesloon van de Moorn.
15: Mooi, Erik.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
0: We hadden haast nog een pluktuin in Sumar. Of pluktuin, wat ik misschien zin ze. Haast de eerste wet dat nog wel op slaat. En het gaat ook over een bron vannacht in Dokkum.
4: Ja, wel is het te roeken. Dus als meisje de les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwarm te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
0: Ik heb toch een bron bij een meubelmakker. Haast de meid zullen stond van zaken op. Fijke, de orenmedia. Wat zit daarin?
5: Ja, het broeken van koptelefoons of eerkens in het verkeer kan bij ongelukken leiden tot problemen met de verzekering. Ja, en in Italië, daar nemen ze eten heel serieus. Een grap van een Italiaanse ober, dat heb ik later een grote rel.
0: Oh?
5: Ja, je is er dadelijk meer. Het is wel heel nieuwsgierig.
0: Die eerkens.
5: Ja.
0: Ik les hem. Sinds het was bij het stoplicht, hè? Dan is de auto nijst die. En ik zucht naar rugs.
5: Ja.
0: En ik zeg hier, Rieden, die gewoon. Die gewoon koptelefoon op.
5: Ja, die shock ik regelmatig.
0: Noise cancelling koptelefoon in de auto.
5: Ja, dan denk ik, waarom? Hij is net een autoradio.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hij is een meerder hoor. Maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Jut een droege simmerskedij met een soort zinnen en een heeste temperatuur van zo'n rond de 24 graden. Een meest matige, wat vlagerige eerste wind. Morgen hebben we zinnen met wat hege bewolking. Maar het bloed droeg. De eerste wind is meteen weer matig, onvrij krachtig. Het wordt echt morgen zo'n 24 graden. Straks meer hoe het waar.
0: Een grote bron vannacht in het bron van een meubelmakker in Dokkum. Een bronwacht kreeg om 11 jaar in de eerste brug een oer die bron aan de beurt vaart.
7: Ja, wat trof de brandweer om bij omkomst?
4: Ja, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Aanst geven we mij een kraan het pand uit mijn koor loopen, zodat we beter alle brandhaarden blussen kennen. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
7: Om wat voor pand giet het? En is het volslaan uitbaan?
4: Ja, het is volslaan uitbaan. Het is een pand van ongeveer 20 bij 20 meter. Zo ging het om een bedrijf dat meubels makket of restaureert. Ja, dat is volslaan verlennen gaan.
7: Is er nog gevaar voor omliggende panden of reek?
4: Nou, de omliggende panden die zijn alle keer behouden bleven. Daar wie al vrij snel duidelijk dat die ik behouden bleven kon. Er wie in het begin vrij volle reek. Er zijn ook wel inwenners van Dokkum die het onjoepen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaalitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als meisje daar les van haar, dan is het advies altijd om ramen en dwarm te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
7: Wat geeft de brandweer dan nog van?
4: Ja, nijblussen dat de brand echt helemaal onder controle is, dat is het op dit moment nog net. Daarvoor moeten we het pand uit elkaar loeken om alle brandhaarden goed blussen te kennen.
7: Ja, en het zult er soms ook wel even wat gek uit, want het kijkt of het er net blust, maar dat is bewust.
4: Ja, soms dan stoppen we even met blussen, soms is net iets dwaan, ek iets dwaan. We moesten even wachten tot het gas en het elektriciteit afsluiten is. We moesten even wachten op de kraan die er is. Nou, als dat alle keer dieren is, dan kunnen we verder met bluswerkzaamheden.
2: De media van de Moorn.
0: Fijke, ik denk dat het wel wat een keer onderwerp naast.
5: Ja, toch? Ja. Want we hint er niet schrikkelijk even hoe de mensen die met koptelefoons of eerkes op de fiets of in de auto zitten. En dan heb je natuurlijk 12 verschillende soorten koptelefoons. Heb je open ear, dan krijg je nog loert mij van die omjouwing.
0: Ja.
5: En heb je natuurlijk ook de noise cancelling koptelefoons. En dan juist eind van de hele omjouwing, juist dus niks meer. Kun je die helemaal afsluiten. Nou, het is misschien lekker als die in de trein zit. Er was net iemand om die heen en jaren. Maar ja, als het deal is van het verkeer, dan kan het heel gevaarlijk worden. Want doe je eerst naar een auto toeteren. Of doe je eerst naar een auto onkomen van achter. Of, en dus dat is net alleen gevaarlijk voor die shells. Maar dat kan dus ik dat probleem leren bij de verzekering. Want ja, de verzekering die neemt dat ik wel degelijk mij. Als er een ongeluk west het. Van hier doe ik noise cancelling on. Want dat kan dus verschil maken in het uitbetalen van de verzekering.
0: Oh.
5: Ja, Ja, het is net verbinden, maar ze is al je wolf van zorg er wel voor dat je actief deelneemt aan het verkeer. Zet het volume niet te hard, zodat je omgevingsgeluiden goed blijft horen. Ja, dat is dus met die open-ear telefoons het geval, maar ja, die noise cancelling. Ja, dat ijs ken dat gewoon net.
0: Door dat in de trein maar.
5: Dat zoek voor in de trein bewaren. En toch, door een heel soort mensen die hebben dat toch wel. Dus,
0: ik heb ook van die eerkens, daar zit dat op. En soms heb ik het helemaal in de gaten dat het ons zit.
5: Oh ja.
0: En dan heb ik de baby voor hoor. En dan,
5: ja.
0: Ja, dan jij dat ik net.
5: Nee, dan jij dat ik net.
0: Ja.
5: Nee, inderdaad. Dus ja, dat ik nog eens een keer. Dus, die noise cancelling, 40% van de bevregen fietsers, die broekt die functie dus wol. En onder jongeren luidt het percentage met 54% toch nog heger. Dus, het advies is om dat vooral net te dwaan. Fietsen met noise cancelling is ronduit een slecht idee. Nou, misschien dat mensen hier naar Lustrië willen. Dan het een grap, een interne grap, heb je voor intern bedoeld, van de Italiaanse ober, die het later een rel in een restaurant in de stad Riccione. Er was een vrouw die hier bestelling diende en die hier wilde een paar eersken. En de aaien die moesten goed terugbakt wezen en er mocht geen salade serveerd worden. En toen hier die jongen, Santje-jarige jongen, die was ober en die hier de opmerking als badje voor de keuken in het digitale bestelsysteem infiert. Ze heeft me, hij vlokt even, dat zie ik net weer helje. Ze heeft me, piep, gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erin.
0: Oh.
5: Hier die erbij zet. Dat wie dus een interne grap.
0: Ja,
5: alleen die interne grap, die kwam dus uiteindelijk op de kassabon.
0: Om zelfs, ik net een hele leuke grap, maar...
5: Nee, ja. Nee, ze had in de keuken ik net dien. Dat besfeert het restaurant, er is net in spuiten en daarin ben ik net onbrand.
0: Maar ja, dat... Ja.
5: Maar die vrouw, die had er toch wel even loert oor maken. Ik vooral doe het restaurant er letter zelfs nog een sketch van maken op sociale media. Die video is al meer dan 350.000 keer besjongen. En dan bestelt hij een aai en krijgt daarna mijn knieweeg de vraag van de eigenaar. Met spuug of zonder? Ja, gewoon een beetje kender om leidje. Oor die zegt, ja, dit mag net waan als zij iets mij maken heeft. Ja, die vrouw heeft dus nou zelf ik de sociale media opzocht om haar gram te hellen. Het restaurant het wol, excuus om binnen en ik de rekken kwitskool.
0: Nou, dat
5: en die jongen die is er al hellen die mij net meer meestal betjent. Maar ja, die nou in de keuken werkt, hopen dat hij zijn Fliep een beetje biem had.
0: Zit hij nog op Fliep Arston?
5: Ja, ik weet het net.
0: Dat zullen we net terugkomen.

0: Miles Smit en Niall Horan. En Drive Safe, en die hadden ze ik mijn koptelefoon op.
1: Wat zeg je?
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En als je wat houden horen, een pluktuin in Sumaars is 22 jaar oud en ze maakt het haar 3-4. Loekie Bakker kent het dan hoor. Zij doet dat op dit stuit. Net zo lang Lien Iepen en zij uit leefde van de blom een eigen pluktuin. Dat ging net zo makkelijk. De bureaucratie die zit daarin paard. Maar de tuin die draait nou en de blom die bloeien echt nog eens mooi. Dat vertelde ze aan verslagjouwer Isa Visser.
3: Loekie, we steen hier in die eigen pluktuin, Puks pluktuin. Hoe is dit idee zo ooit ontstaan?
4: Ik ben het ongeveer een jaar geleden, voor de zomer, kwam ik op het idee. En toen heb ik het een beetje hier getest in een kleine vorm eigenlijk. En vooral voor familie en vrienden. En mijn ouders hadden toen de mogelijkheid om een stuk land achter ons huis erbij te kopen. Dus daar verbouw ik dan nu heel veel bloemen op. Dus zo is het een beetje ontstaan.
3: Ja, en hier staan altijd al een beetje een soort passie voor bloemen.
4: Het was niet dat ik er heel veel mee bezig was al. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om gewoon lekker bezig te zijn en veel buiten te zijn. En het zit wel echt in mijn familie. Dus iedereen in mijn familie die heeft eigenlijk wel iets met buiten of met hovenieren of met het verkopen van bloemen. Dus ja, het zit er wel al een beetje in.
3: Nou heet het toen Puks Pluktuin, maar die eigen naam is Loekie. Hoe zit dat?
4: Ja, mijn bijnaam is eigenlijk al vanaf dat ik echt super klein ben. Ik denk, een jaar of 7, 8 of zo is mijn bijnaam al Puk geweest. Komt eigenlijk omdat iemand een keer dacht dat ik zo heette. En toen zijn wat meer mensen dat over gaan nemen. En ik vond het zelf eigenlijk ook altijd wel een hele leuke naam. Dus Puks Pluktuin, ja, dat klonk gewoon heel erg leuk. Dus ja, zo heb ik daarvoor gekozen.
3: Nou is de pluktuin ongeveer al 4-6 weken iepen. Hoe rint het ontnota?
4: Ja, echt heel erg goed. Ja, wel stiekem een beetje boven verwachting misschien. We hebben nu denk ik ongeveer 200 bezoekers gehad. En ja, de reacties zijn echt heel positief. Mensen weten ons heel goed te vinden. En ja, dat is echt heel erg leuk.
3: Nou zit hij hier ongeveer 6 weken. Maar het had best een ding west om dit al jaar voor elkaar te krijgen.
4: Ja, klopt. Ja, doordat we eigenlijk het nieuwe stuk grond hadden, dachten we, dan gaan we het daar helemaal op doen. En zou eigenlijk dit gedeelte niet per se onderdeel zijn van de pluktuin. We hadden daar al een mooie container staan, waar ik eigenlijk al mijn opslag sowieso van al het materiaal al in heb. En hier dachten we een deel van ook als winkeltje te gaan gebruiken. Dit werd allemaal even anders. Toen we de kas gingen plaatsen, toen mocht dat helaas niet. Die hebben we weer teruggeplaatst. Of eigenlijk verplaatst. En daarna hebben we eigenlijk voor gekozen om het meer vanuit hier te doen. Maar wel bloemen te verbouwen op ook het andere gedeelte.
0: Dat is oor die pluktuin in Sumaar.
2: Omroep Friesland.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het iets hier is.
5: Hé, wacht.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk bedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
16: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
17: Het is een minuut voor Jal van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Bij een grote brand onder de beurtvaart in Dokkum is van de morgen betiert een bedrijfspand verlengd. Door de brandwacht omkwam, stiet het gebouw al vol slijm in de brand. De brandwacht wist vaart te komen dat het vuur oorsleeg naar andere gebouwen. Bij de bestrijding waar ik een kraan inzet om beter bij het vuur te komen. De reeks waren voor oerles voor een wennis, zei Sietske Balt van de brandwacht.
19: Er was in het begin vrij volle reek. Er waren ook wel inwenners van Dokkum die het onjoegen van wij roeken de brand. We hadden een verkenningseenheid metingen dwaanlitten in Dokkum. Daaruit bleek dat er geen verheegde waarden van gevaarlijke stoffen te meten waren. Ja, wel is het te roeken. Dus als mensen daar les van hadden, dan is het advies altijd om ramen en dwaren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
18: De brandwacht had het zijn brandmeester Joen, maar is nog heel veel dwaande mij nijblussen. Het gebouw is intussen instwaard. Er is net in je verwoenen rekken. Een BM-hut achter een wenning onder de lange baan in Oertrup is juist een uitbaand. De brandwacht had het vuur uitmaken, maar de skeer weer groot. Om het mogelijk sprake is van brandstichting, zal de plisje onderzoek dwaan. Wetenschap Friesland is tussen Peersers en Halvert begonnen met het versterken van de zeedijk. Er komt extra groen aan de binnenkant van de dijk. Het gaat om oude bagger dat indroegen is. Een handige methode om geld te besparen, zei René Volkelsma van Wetenschap.
20: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo volop mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Vietno's kind. En ik heb een mooie van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig hebben. Ik heb een mooie 150 toeren kuub groen. Ik heb een mooie tapas in de Sediek, dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.
18: De brandwachten van Ichten en Langwaar ben juist in Utrecht voor een gezin dat het paar bjusterrekken weer op de Tjoekemar. Het ging om een gezin met treien bijen, waaronder een poppen van Fjouwer Wieken, dat mijn sloep het wetter op vingen weer. Maar door het juster en kouder waard wist het gezin net waar ze hennen varen moesten en alarmerende helpchancen. Die had het gezin bij parkeertrein De Laner veilig naar de festival gebracht. Personeel van ambulance had de gezinsleden controleerd, maar net één weer onder kwollen rekken. Het gezin is daarna naar Harden camping gebracht.
17: Fijke, dank wel.
21: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland.
2: De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Zo hast een hoes aan het wetter en was dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
21: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
21: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
17: Dadelijk muziek van Vegebart. Maar eerst het waarberucht van Sibo Mollema. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, Erik.
17: Hoe ben wij de dag uiteindzet van de morgen? Just wat misbanken, lul ik. Wie dat van de morgen, ik zeg?
25: Nee, dat wie van de morgen net zei. Dat is hier toch wel redelijk wat wien. Net soort, maar te volle en de vochtig is. Ja, die er ik wat duurt. Ja, we hebben nu een heldere nacht achter de rug. En op dit stuit is het ik helder. Ik zie de meesten ook naar boeten. Hier een heel lang hier een bewolking. En ik verwacht dat het wat ik vierde net gebeurt. Schilder die zit op zo'n 14 graden. Dat is de heeste. Dan woont Tolven heel. Bolse Tolven, Laaksem. Nou, zit ik zo'n Tolven aan. Grauw Tolven. Jebemienboom, Burgum Tolven. En Waskeman, dat is de leegste met zo'n 11 graden. Nou, je hoort de zinnen er volop bij. En dan wordt het een warme dij met zo'n 24 graden. Als heeste temperatuur. 25, misschien in het eerste en zuid-eerste. Ik nog wel even. Nou, dit stabiele zimmerwaar wordt vanuit het eerste naar huis transporteren. De eerste wind is nu nog zo'n beetje zwak. Maar die neemt aan het eind van de morgen neemt er wat aan. En dan is het dan meest matig. Met betekent toch wel vlagen van kracht 5. Nou, dit gilt dan Jippe de provincie in. In het waargebied zitten toch wel wat vlagen van kracht 6 van de missie. In de rin van de jongen, dan neemt die wien weer wat aan. En dan krijgen we een jongen en een nacht met ik amper bewolking. En dan vannacht zijn goede 15 graden.
17: Dan kunnen we voorzichtig even wat verder voor Rutsje. En de wien, wat spraken van wat rein. Dat was wat het Rutsje.
25: Nou, Joster, liek het er wel op dat er buien op het dak komen zoenen. Maar die verwachting is wat uit de modellen. Wij halen de buien bloeien, zodat het nou liek het. Het kan nog heel steeds verorie. Meest boppen het zuiden hingen en is een beetje boppen België. Want van die kant maar de deze kant opkomen. Ja, we krijgen daarmee morgen mee zinnen. Die wordt wat filter toch wat hege bewolking. Nou, vanuit het eerste werd ik morgen vrij warme lucht ongeveer. Waarbij de maximum temperatuur ik weer uitkomt op zo'n 23, 24 graden. Nou, krijgt de zuur neemt op de midden de wind wat taf om op de jongen dan weer wat aan te nemen. Nou, op de jongen neemt de bewolking wel wat taf, maar de jongen in de nacht bloedt het gewoon droog.
17: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
25: Ja, dan verandert er wel wat. Daar zinnen kreeg het wat concurrentie van wat hege bewolking, zet het nou liggen. Maar hoe deze bloedt het gewoon droog. Dit wordt wel zo'n beetje de warmste dij van de week, met zijn 26 graden. Ja, en toch de hege luchtvochtige, want die is dan al flink daarna, viel het gewoon broodzig aan. Een voordeel is wel dat er dan aardig wat wien stiert. Maar zijn krijgt 4, 5, die vanuit het eerste, zuid-eerste een beetje, naar uw stak komt. Dus ja, dat jouwt een beetje verkoeling. Op de jongset zijn nu liggen de eerste buien. Maar kans op tonger en hagel. En in buien, ja, dat ken ik, is er een kans op wat flinke wien. Nou, ik denk dat de meeste druk op van die buien in de nacht is. En die worden dan even wat pittiger. Maar ja, dat wetter is, liggert meer dan welkom. Ja, vreed, dan had de bewolking, ja, die schermt de zinnen wat al. En dan valt ze nou dan eens een bui of een buike. De wind die komt dan vanuit het zuidwesten met rond de temperatuur een, ja, een stuk leger uitkomt. Met een goede 20 graden. Nou, dat is een normale temperatuur van 1 augustus. Nou, ook op de joen en de nacht kinderen een enkele lichte bui of een buike vallen. Het zal net al te volle millimeters op smieten. Ja, en dat zullen we naar sneeuwen, die heb ik wolken, maar ik betekent dus wat zinnen en toch, ja. Uit en trof valt er ik weer een lichte bui. Ongeveer trof een, ja, matige, ontacht wel vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, 20 graden is ik dan de heeste temperatuur. Dus ja, al met al nog een paar warme dagen. Maar vanaf toensdag buien en oergeen naar normale temperatuur.

vrouw. En ik? Ik ben net een raam, man. Maar daar, daar in de coulissen, aan de kant. Ja, daar, daar zit mijn grote plan.

0: Spinners en Could It Be I'm Falling In Love. De mat in Greven onderzocht worden hoe het supporters slagen is het vuurwerk mij het Kooistadion binnen te smokkelen. Sommige mensen rekken snijden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord verwoenden naar het fanatieke Feyenoorders vuurwerk afstutsen. Die innemend burgemeester van Leeuwarden, Voort van Oosten, is botskrokken van wat er baat is. Dat er wat misging is, dat is duidelijk, maar conclusies wilden er net loeken.
1: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
2: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
1: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
0: Dus de viernemend burgemeester van Leeuwarden, dat is Voort van Oosten. Oneis tussen Peersers en Holwert, het is begonnen met versterking van de C-Dijk. Er komt extra groen aan de binnenkant van de dijk. En René Volkertsma van het Weddenschip Friesland, die vertelt wat er krijgt in wordt.
3: We zijn wel mee bezig. We hadden twee lijnen, hadden we rechts in bedij. En toen waren we hier rond baggeren. En toen hadden we 64 toeren kuub in alle hectare, ongeveer 14 voetbalvelden groot, de poos hebben spoten. En dat hebben we nu in twee keer omzetten. En dat is nog een beetje een grondje geworden, zoals het juist. De kraan die laat straks in de vrachtauto achter mij. En dan is het de bedoeling dat dat straks tappast wordt in de sediken.
4: Want deze groen, het is een relatief skinne groen, laat het maar even zeggen, wat van A naar B gaat. En dan straks nog van B naar C, naar die C-Dijk. Ik denk dat dit ook kostentechnisch een boppenslag wordt net zeggen, maar dat het kostentechnisch ook wel interessant is, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden vet nog skin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300 toeren kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig hebben. Hebben we mooi 150 toeren kuub groen. Hebben we mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150 toeren kuub te verzamelen.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started.
1: De media van de morgen.
2: Heel tek een beetje van Feigenwoude, als die een keer op gong hard, dan stopt er nooit weer. Zo de bedoeling dus van de reclame stopt, maar van de rest.
3: Ja, nou ja, en wat Arjen aankomt, heen dan.
2: Ja,
3: een hart,
2: ja.
3: Een hart wel op. Problemen voor Friese poppodia, dat stiert voor wat Fries Dijblad. Meer dan de helft van de Nederlandse poppodia noteren Flinier een negatief financieel resultaat. En ik, de Friese poppodia, die vernemen dat heel die dreiger wordt om begroting sluitend te krijgen. En dan hebben we het onder oren over Iduna in Drachten, Neushoorn in Ljouwert en Balwerk, het poppodium van Poort in Snits. De bezoekersontallen die bleven gelijk, of ja, die namen zelfs ta. Maar ja, de kosten die nemen nog volle meer ta. Dus de inkomsten gaan wel een beetje omheeg, maar de kosten gaan nog volle meer omheeg. Energie, beveiliging en skeermaak, ja, dat is gewoon volle duurder worden. En ja, dat wordt net heel veel gecompenseerd door de opbrengsten. Dan binnen in de kranten nog bezoekers lovend over financieel wankel WEC. En dat is het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg. Ja, de financiële situatie is penibel. Maar de bezoekers die zeggen al een keer van, ja, maar het is een prachtig centrum. En ik wist net dat de Waddenzee zo mooi weer. En ik heb diep respect voor wat ze hier doen. Mensen moeten weten in welke wereld ze leven.
2: Zet er nog extra actie homie van die tegels. Of tenminste, dat kan weer dat u het oude Pieter Buren
3: waren. Ja.
2: Het toen aardig wat opsmitten, maar...
3: Ja, nou net genoeg.
2: Dat kun je net nog een keer door natuurlijk.
3: Kun je net nog een keer door.
2: Nee.
3: Nou, de Leeuwarden kranten die hebben een heel soort nog hoe het vuurwerk, of ja, via erop in de kranten, insturen brieven, wat zijn vuurwerk, het nog iets feestelijks, maar is er maar bom van. Dit doet meer pijn dan welke sportieve nederlaag dan ook. Ik weet het vanzelfs hoe het vuurwerk of de explosieven die het broek binnen in het kooistadion van Cambuur, Samenbezing binnen daar toch verwoenen rekken. En ja, voor de derde keer in nog een jaar tijd ging het mis in het kooistadion. Nou ja, als supporter kwaad wil, staat de club buiten spel. Burgemeester wil weten hoe het vuurwerk in het stadion kwam. En papa, ik wil nooit meer naar Cambuur. Ja, het is een jongen, Ernst Jan Walstra en zijn zoon Leonard. Die ziet Nick in het stadion. En dat jonkje Sabot Skrokken, die zei ik hoef nooit meer naar Cambuur. Of tenminste net naar het stadion.
2: Nou, dat is ik wat. Het is tijd voor Noden Voor. Tenminste, het is bijna tijd voor Noden Voor. Arjen Overmaat, wat zit erin?
4: Nou, nofelijke muziek bij de koffie, ik maar zeg mijn naam. Bakje koffie erbij. En we hebben het even over Jacob Terkema. Die is liet jonkje het model Flynn 4 is te pakken. En Almere is 50 hier verderop. Is er team captain op het EK model Flynn.
2: Oh.
4: Dat weet van wie ik al zei van wat je dat wam had misschien. Maar CR of staat het meestal niet dan Flynn meer. Hè? Dat is een goede modeltjes, roetjes van je. Ik weet het net, kijk je niet idee, maar dat hebben we als een ekkie nodig voor.
2: Dat is naar skierig dus. Dit weer in elk geval Friesland van de Moon. En Friesland van de Moon is de Moon weer. Een overgedij.
5: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
5: Alles wat er speelt. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en...
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende

0: Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025 toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

op de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

en de dingen die je bieden. Het is de zon, de zee, de wolken op het strand. Het is geluk dat je naar streven, elk en een wil dat beleven. Maar dat je het krijgen, heb je zelfs vaak in de hand. Ja, soms dan ligt het aan te wallen, meestal moet je het even

weer bij de buren een tv, een hele dure. Ja, die auto nou, die kostte wel een ton. Het is niet leuk wat ze verspillen, ze kunnen kopen wat ze willen. Even smijt ze de

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk zit naar Zuid-Friesland in, nou in Friesland. Maar onder oren omdenken voor de naisleep van dat vuurwerk gedoch bij Cambuur Feyenoord. Ik praat met onder oren een verslagjouwer van Rijnmond. En met een fan die een crowdfundactie opzet heeft voor de slachtoffers van dat vuurwerk.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het te krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Noe in Friesland.
12: Simone Scheffer.

0: Phil Collins, wie dat? My groovy kind of love. Het vierde Iepener van deze No in Friesland op deze 24 augustus.
1: Van Tol van Ierenoren.
0: No in Friesland. Goeiemetje, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende uren omtinken voor de nice sleep van de vuurwerksmieterij bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Dat doen we met verslaghouder van RTV Rijnmond en met een fan van Feyenoord die een crowdfundactie opzet heeft. Maar ik omtinken voor de grote brand vannacht in Dokkum en die had er bot inhakt bij de eigenaar, Abdullah.
2: Ik ben geen slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door politie. En kom ik hier gelijk langs. Zoals de droom.
0: Ja, dat. En nog een partier over een lotgenotengroep voor dwang- en angststoornissen die te oprichten wordt. Even zelfs. Net te vieren het mediaoersjog met Faike Wouda. En nou het waar met Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
3: Goeiemiddag, Simone. Nou, van de middag zitten er nog volop bij. Er staat 23 graden. Zit er stevige eerste wien. Joen, een aannemende wien en ik dan droeg. Morgen hebben we wat bewolking. Maar ik de zinnen erbij. Het wordt zo'n 24 graden. Maar op de middag werd daarnemende wien uit het eerst Zuid-Eersten. Straks meer roer het waar.
1: Oort in oren.
0: Nou in Friesland. Omroep. Het is 8 minuten over 12. Het voel alle je wel wat daar. Dat zijn ze de hooligans van Feyenoord hoe de smieterij van vuurwerk bij die wedstrijd 9 hier in het Kooistadion. Deze groep, de Rotterdam Radicals, vindt dat er net zo volle onderhand weer. Wat voor groep is dat eens? Daar praat ik aan stoer met Dennis van Eersel. Hij is Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Maar in Rotterdam gaan ze ik even de strijd op om te jaren wat de mensen een derde van vinden.
4: Ik heb medelijden dat je met zo'n laag IQ door het leven moet gaan. Er zitten ook kinderen daar.
5: 5 supporters van Cambuur raken gewond door het vuurwerk. Wat denk jij dan?
6: Ja, dat is niet netjes.
7: Het is zonde dat er dan slachtoffers zijn. Maar voor de rest, je moet ze ook wel de ruimte geven om af en toe een beetje los te gaan. Heel veel jongens hebben ook hele vakantie opgewacht, weet je.
6: Ik vind wel, vuurwerk hoort er ook wel bij.
8: Het is gezellig, het is mooi, het is sfeer. Maar aan de andere kant weet je ook dat er risico bij komen kijken.
6: Zo'n mens

0: veilig wil zijn, dan moet dat gewoon kunnen.
1: Maar ik denk ook dat voetbal gewoon iets is voor familie, voor fans. Waar mensen iets gezelligs komen gaan doen. Dus dat je ook niet moet gaan hopen dat het misgaat.
2: Wat is dan een passende stap nu?
0: Die ga je niet verzieken, die moet je aanpakken. Als mijn kind iemand schopt, dan moet hij ook straf krijgen. En niet degene die het niet doet.
3: Bel die jongens een keertje op en zeg even, volgende keer even wat rustiger. Volwassen jongens, die luisteren wel.
4: Je ziet dat dit al jaren aanhoudt, toch? Blijkbaar zijn ze ook niet in staat om de individuen tussenuit te pikken. Of je gaat dit accepteren, of er zijn geen uitsports meer.
1: Om gelijk iedereen te straffen, zeg maar, dat is ook een beetje over. Vind ik. Zoals het aan mij ligt, mogen fans altijd komen. Maar misschien dat je dan zegt dat er een wedstrijd is waar alleen maar ouders met kinderen mogen komen, bijvoorbeeld.
4: Tuurlijk, het is mijn club. Ik heb liever geen consequenties. Maar ja, als dit ongestraft blijft, dan is het eigenlijk van de Dam, denk ik toch.
5: Nou, reacties in Rotterdam op dat smieten van vuurwerk bij die wedstrijd. Het Zaanmeesken verwoenderekken. 7 mensen raakten daarbij gewond. Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond. Dit waren wel een aantal gemengde reacties. Goedemiddag, ja. Trouwens.
6: Hey, goedemiddag.
5: Ja. Was je er zelf bij?
6: Ja, ja, wij doen elke wedstrijd verslag op de radio van de wedstrijden van Feyenoord. Dus ook bij deze mocht ik bij zijn. Ja.
5: Wist jij dat er in de 12e minuut iets zou gebeuren?
6: Nee, eigenlijk pas een minuut daarvoor dat we wel merkten vanuit mensen in het uitvak dat er iets stond te gebeuren. Toen dachten we eerst nog, oké, het is gewoon een reguliere sfeeractie. Later bleek het te gaan dan om een herdenking, ook een eerbetoon aan een overleden supporter. Maar dat niet echt liep. Zoals de bedoeling is bij zo'n actie, dat mag duidelijk zijn.
5: Ja, is dat niet duidelijk wat nou precies de reden was van deze actie?
6: Jawel, jawel, om een overleden medesupporter.
5: Dat was wel de aanleiding.
6: Ja.
5: Oké. Nou, zijn dat de Rotterdam Radicals? Wat is dat voor groep?
6: Ja, dat kun je misschien best omschrijven als de jonge garde. Dus Feyenoord heeft natuurlijk een lange historie met een harde kern, met hooligans. En dit zijn jonge gasten, merendeel begin 20. Er zitten ook wel iets oudere, met name mannen bij die daartussen staan bij die groep. En die zijn zich de laatste jaren flink aan het profileren. Hebben inmiddels eigenlijk een soort eigen kledinglijn ook opgezet. Met een eigen website waarop je dan kleding van de Rotterdam Radicals kan kopen. Ja, en het is een groep die zich meestal ook in het zwart hult. Ziet ze eigenlijk bij elke uitwedstrijd van Feyenoord. Zie je ze in het vak staan. En zij hebben ook met een bericht op social media duidelijk deze actie ook opgeëist. Of aangegeven dat zij inderdaad degene waren die dat vuurwerk mee naar binnen hebben genomen.
5: Ja, ze zeggen zelf, mensen op het thuisvak inhaleren wat rook. Horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet van dood hoor. Dat schrijven ze dan. Wat voor jongens en misschien ook wel meisjes zijn dit dan? Zijn dat echte Feyenoord supporters of zit daar ook andere groepen bij?
6: Nou, ik vind dat een echte Feyenoord supporter die support zijn team en die benadelt zijn club niet. Dus ik denk dat je daarmee af bent om dat nog te kunnen claimen. Kijk, alles is tegenwoordig geregistreerd, hè, wie er in het uitvak zit met naam en toenaam, maar op een gegeven moment gaat er een spandoek omhoog.
5: Ja.
6: Daaronder kleden ze zich dan om of gaan er maskers op en dergelijke. Dus het identificeren, dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Niet onmogelijk, maar wel lastig. Feyenoord heeft al aangegeven dat het daarmee bezig is om dat te onderzoeken. Om echt met naam en toenaam te achterhalen wie dan de daders zijn. Maar daar heeft het nog wel een paar dagen voor nodig om daar de eerste conclusies uit te kunnen trekken.
5: Ja, je zou zeggen, een voetbalclub heeft wel een beetje in de gaten wie dat zijn, want ja, ze horen toch voor een deel ook bij de club. Kennen ze niet?
6: Ik denk dat van sommige van de groep van de Rotterdam Radicals de namen zeker bekend zijn. Het lastige is alleen natuurlijk, en heel vaak pakt dat alleen maar goed uit in Nederland, want dat is hoe ons rechtssysteem werkt. Dat is nog niet dat je ook bewezen hebt dat degene zijn die in dat vak stonden, wie heeft dan de vuurpijl afgestoken, die dat in de tribune ernaast vloog. Dus ja, om daadwerkelijk te bestraffen, dan moet je heel zeker weten dat je de juiste hebt. En dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Laat wel onverlet dat daar alles aan gedaan moet worden om dat wel te achterhalen, zodat je heel gericht kan straffen. Ja, en als dat niet lukt, krijg je wel de discussie die we ook bij de mensen op straat net horen. Ja, moet je dan als club zijnde, of als maatschappij, of als KNVB, niet toch over naar een collectieve straf, totdat je de echte daders gevonden hebt.
5: Ja, ik neem aan dat ze bij Feyenoord daar ook mee bezig zijn. Ik zag ook al dat er vragen in de gemeenteraad ook gesteld zijn over dit incident en wat er nu moet gebeuren. Heb je enig idee wat Feyenoord hiermee gaat doen?
6: Ja, dat hangt er dus helemaal van af ook wat de uitkomst is. Of ze kunnen achterhalen wie de daders zijn. Hè? Kijk, als je heel gericht kan straffen en precies diegene eruit kan pikken die het ook hebben gedaan, ja, dan hoef je de rest niet mee te straffen. Nou, als dat uiteindelijk niet lukt, of weer niet lukt, want Feyenoord heeft wel vaker problemen met deze groep gehad, ja, dan is het een overweging, denk ik, ook voor Feyenoord van, ja, wat doen we dan met de volgende uitwedstrijden? Gaan we door alsof dit niet gebeurd is? Ja, daar zullen ze zich over aan het buigen zijn. Ook daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, hè, die zei wel al van, ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
5: Ja, ja. En zij doen ook het onderzoek, Feyenoord. Heb je enig idee wanneer daar uitslag van komt?
6: Nou, ik heb begrepen dat dat in ieder geval niet voor vrijdag aanstaande is. Dus dat ze daar een aantal dagen voor nodig hebben. En dan ook schakelen natuurlijk met politie en dergelijke. En dan zullen ze naar buiten komen wanneer ze meer weten.
5: Ja, wanneer is de eerstvolgende uitwedstrijd van Feyenoord?
6: Niet komend weekend, maar het weekend daarna. Dus op 5 september, op zaterdagmiddag, gaat Feyenoord naar Nijmegen uit bij NEC.
5: Nijmegen, altijd lastig, zeg ik.
6: Ja, je kon het je zeggen. Ja.
5: Ja, Nijmegen uit, altijd lastig. Nou ja, wordt vervolgd, denk ik. Hè? Jullie blijven er ook bovenop zitten,
6: zeker.
5: Neem ik aan.
6: Ja, zeker. Ja.
5: Ja. Dankjewel, Dennis. En veel succes.
6: Alsjeblieft.
5: Dankjewel.
6: Jullie ook.
5: Doeg.
2: Noi Friesland.
7: Media Oersjoch.
5: Ja, Feike, van Cambuur naar het Media Oersjoch.
8: Ja, het is een hele stap. En ik ga dan naar Denemarken.
5: Nou ja, zeg.
8: Ja, de Deense premier, Mette Frederiksen, die is wel een beetje klaar met alle opmerkingen over haar uiterlijk.
5: Oh ja.
8: Ze hebben op sociale media flink uithellen. Want de bekende druppel. Dat wie een opmerking, net vregen advies van een plastisch chirurg. En die zei, ik ken wel wat waan over dat plakje op die noos.
5: Ze had een plakje op.
8: Ja, ze had een literatie of een bultje. Oh, okay. Nou ja, en ze zei, nou ben ik er wel even clear mee. Ik ben blij met mijn lichaam. Ik heb echt geen mannelijke plastisch chirurg nodig die daar een mening over heeft. En ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal berichten dat ik door de jaren over mijn uiterlijk heb ontvangen. Vooral over dat ik lelijke tanden en dun haar heb. En dat ik een lelijke wrat op mijn neus heb. En goed bedoeld advies om eens wat botox te nemen. Ze hebben meisjes altijd scrollen of maar door het dan wel iets belangrijks. Ze zei, ja, het is ik. Ik kreeg dat advies op het moment dat ik krijg waarom kwam uit Oekraïne. Nou, daar is gewoon echt probleem, zeg maar. Daar gaat het echt oorzaken. Dus ze is hier wel even clear mee.
5: En, ik kan dat helemaal begrijpen.
8: Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet mensen op hun gedrag en op hun inhoud beoordelen. En zij is zo'n 2000 jaartje premier van Denemarken. De 2e vrouwelijke premier van het land. Nou, ik denk dat ze wel wat kan. Of dan houdt het net zo lang vol.
5: Nee, en Bob, dat werm moet dat altijd naar vrouw lieten.
8: Nou ja, dat ik. Ja. Dus dat is schandalig. Dus terjochte dat ze het even zo ompakt.
5: Ja.
8: Ja. Dus Nou, dan gaan we even naar Nigeria. Doen we hele orenhoeken.
5: Orenhoeken van.
8: Daar is een vrouw van 101 jaar. Die is onhoudend voor het verkeepje van cannabis.
5: Ach.
8: Ja, het is wat. Dus ze heeft hier nu de politie verklaren dat ze weer begon met de drugshandel. Nou, dat is haar winkel afbaand weer. En ja, ik heb toch inkomsten nodig. Haar dochter, die werd in de Haastet, Lagos. Dat die eens de grote handelaar is maar. Die stuurde pakketjes naar haar mem. Van 101, moest je voorstellen. En die, verspraat het dan weer in lichtere hoeveelheden in haar dwarp, om lokale bewenners. En ze zei, ik moest ik wel, want nogmaals, mijn winkel weer afbaand. Nou, vanwege haar leeftijd is ze wel op borgtocht vrijlitten. Dochter zit nog wel vast.
5: Ach, nou.
8: Maar het is wat. Dan, 4 foxen in Canada. Hè? We zijn heel internationaal. Dus. Die hebben een heel bijzondere voorkeur. Ze stellen de squon van kampeerders in de buurt. Dat is iets aan natuurpark. Daar is natuurlijk een heel soort van die parken. En mijn camping. En squon, sandalen, lezers, slippers. Ze nemen alles mee. Zo'n juli hebben ze al 100 meldingen gekregen van mensen die het een skoer missen. Ze hebben ook een speciale foxen skoerbak in het leven beroepen. Daar komen alle vermisten, want ze. Die deel van die squon vind ik bij rompvoeding in de bosjes en alles. Er zijn nou een speciale bak, hè, ze er steen. En dan kerst de squon die sfinst, die kerst daarin lezen. En ik ken de eigenaars, die kennen hem waarom. Waarom die vassen dat doggen, dat is net bekend.
5: Op de gain op de geur, hoor.
8: Ja, dan zoek ze lezen. Toch? Nou, dan is er een stel, dat leidt in Skiering. En de vrouw die krijgt 12 miljoen... Dit is in Nederland trouwens.
5: Oh, ja.
8: En de vrouw die krijgt 12 miljoen euro om vermogen bij, maar ze vindt dat net genoeg.
5: Oh.
8: Ja, je moet Ruud-Helly wat erin zit, denk ik dan.
5: Nou ja, ik weet net wat ze inbrocht het.
8: Nou, net een soort. Haar man werkt, die verdient het 40.000 euro per maand. Laat het even indalen.
5: Ja, ik denk dat u ze zei, oh, ik is zo'n pasta bij de mat.
8: Ik denk net dat we dat voor elkaar krijgen. Maar ze zei, ik heb toch minimaal haast 12.000 euro in een mannen om alimentatie nodig. Wil ik nog een beetje rondkomen kennen.
5: Uh-huh.
8: Ja, de man die weegt dat te betalen. En de rechter die het nou ik zijn van, als we het eens even een beetje omrekenen en alles. Dan is dat wel wat te vallen. Doe kerst mij dik 4.000 euro in een mannen haast nodig. Om de eindjes om elkaar te knoopjen. En dan heeft het dik 48.000 euro per jaar. Maar omdat die 12 miljoen euro krijgt, dat kan natuurlijk investeren en alles.
5: Ja.
8: Dus dan kan die 48.000 euro. Dat helle ster wel mij. Maar die 12 miljoen. Dus dan hoest net nog eens een keer extra die alimentatie.
5: Ja. Nou,
8: grote bedragen.
5: Grote bedragen, gaat het hoor, Faike. Tig dank.
8: Gradien.
5: Om te horen keer.
8: Zeker.
5: Dadelijk zien Dokkum wie een grote brand vannacht bij de meubelspecialist. En dat Guy Voslijn Verlen. En dat hakte er goed in.

0: Dat is nog zelf hier. Hey, het is ik op bewogen. Ramaganana van Treble, wie dat. In Dokkum had Horoene Nacht een grote bronwest. Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland om de beurtvaart gaat daarbij volslein verlen. Er zijn gelukkig geen slachtoffers van. De eerste melding kwam om 20 uur binnen. Al gauw was duidelijk dat het om een uitslaande brand ging. Het gaat om een bedrijfspan van zo'n 20 bij 20 meter op bedrijfterrein De Hoge Dijken. Om een oersvjouwer wie het pan al heel dol instwatten. Eigenaar Abdullah is botondien en ik Rins Visser die een soort met hem werkend is verslaan. Hij vertelt hoe het van de morgen ging.
1: Ik kreeg het vanmorgen om zo'n uur kreeg een bericht. En toen ben ik uit bij het sprong. En toen had ik voor het doel bijlen, hier namelijk voor het ook. En die weer natuurlijk al. En toen ben ik hierheen reden.
2: Wat trof het toen aan?
1: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is. En al je meisjes in tranen natuurlijk. En ja, vooral omdat ik heel veel samenwerk in met Abdullah natuurlijk. En ik, ik hier ook wel een prut aan het werk ben. Te geren met hem is dat natuurlijk verschrikkelijk.
2: Abdullah, we staan nu achter het pand dat uw werkplek was. Hoe gaat het met u?
3: Nou, ik voel niks. Bedoel je toen? No.
2: Ja, hoe het nu met u gaat?
3: Ja, weet ik niet. Ik voel niks echt.
2: Nee, want hoe was deze nacht voor u?
3: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door de politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals de droom. Ja.
2: Want Jim, werk je dus nauw samen. Hoe is het voor jou om Abdullah Satishen?
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want we doen dit al 6 jaar te geren. En we groeien ook nog steeds heel hard. En we hebben hele mooie projecten in vooruit. Die ben dus nu al jaar, die kunnen we nog net realiseren natuurlijk. Dus ja, van nou is het een enorme klap. En ook voor alle meubels die het binst in, die het deze week en na week al leveren voor zo'n, ja, dat kennen we net ook in. Dus er zit volle meer om vast dan alleen ons natuurlijk. Het is echt de meesting wat wacht je op een spul en of ze kind spul op heden net kraaien natuurlijk. He, dus ja, het is voor u zaak om nou te zien hoe we dit zo snel mogelijk oplossen kunnen. En hoe we de tas waar je kent dat hij weer verder kan.
2: Ja, wat binnen de plan daarvoor?
1: Het is heel vers natuurlijk, maar we hebben wel ideeën. We hebben wel telefoontjes pleegd. Dus we zullen zien of we deze week iets regelen kunnen. Dat hij toch weer plak had. Of dat hij bij mij aan de slag gaat. Of dat we het combineren kunnen met een oorbedrijf. Maar dat hij in ieder geval lopende projecten doen kan. En dat we uw projecten toch zo snel mogelijk aanmaken kunnen.
2: Ja, had je met Jere wat vertrouwen in dat het gewoon straks weer terug in kan op een nijplak en dat je het op een gegeven moment weer achter je litten kennen?
1: 100%. Ja, daar zit ik net doorheen. We hebben zoveel mensen om ons heen en we hebben hele goede collega's om ons heen die het al bijlen hebben. En we kunnen alles krijgen van iedereen. We kunnen prutte hulp krijgen. Dus daar geven we 100% voor. Dat gaat sowieso lukken.
2: Jelmer Kok, je was zelfs een bedrooier achter het bedroog van Abdullah. Hoe kwam het nijs van de brand van de mond bij jou binnen?
4: Nou, ik kreeg zelf appjes in zijn eigen bedrijfsgroep hebt. Van verdomme, dan het pand van Abdullah zit in de brand.
2: Wat ging er toen voor jou heen?
4: Nou, dat is die ergste nachtmerrie, denk ik. Want die beste man is enorm hard bezig om hier een prachtig bedrijfdeel te zetten. En dat fikt die nacht op. Dus ja, dat gunst je niet in.
2: Wat is Abdullah voor man?
4: Abdullah is, ik weet het, ja, gewoon een fantastische kerel eigenlijk. Een hele aardige hutte werker. En gaat er vol voor, werkt het keihard. En bouwt eigenlijk in best wel korte tijd een heel mooi bedrijf op. En dat je dan in perenhoeken zit dat voort. Dat is gewoon super, super schande.
2: Wat hoop je nou voor hem?
4: Nou, Abdullah, ja, dat er dit een beetje knap verwerkt en dat ze dit goed oppakken. Maar uiteindelijk moet er weer aan het werk. Dus hij moet ergens een plakje gaan. Dat is, zet je hem zin, dat wordt hier even niks. Dus hij moet gewoon terug. Dus eigenlijk hopen we gewoon dat er ergens, dat klinkt wel heel gauw, maar misschien wel weer een plak gaat, waar er weer aan het werk in. Want het is echt een super vakman en hij heeft genoeg werk. Dus hij moet gewoon terug.
2: Ja, Josijn, het krijgt echt al heel vaak. Hij mat weer onder het werk. Waarom is het zo wichtig dat Abdullah zo snel weer onder het werk in?
4: Nou ja, als je het bedrijf stil en ik denk dat het een soort misschien wel goed is om te verwerken. Weer onder gang. Want ik kist je de hele dagen. Het is nou heel vers nog, hè? Maar als je de hele dagen van het pand is verdrietig te wijzen, dat is verschrikkelijk voor zelf. Maar hij moet gewoon, dat denk ik, dat wij denken, of dat spreekt trek wel uit, dat misschien wel het beste is, gewoon trog in.
2: Hij een plan om misschien met de meesten van de bedroeging hier omheen om wat te dwan voor hem?
4: Ja, dat hebben we het wel over, maar het is nog heel ver, zeg maar dit. Dus we moeten even denken van hoe dat maakt. Maar iedereen praat over crowdfundings, want ik ga om meerdere appjes ook krijgen. En ja, misschien maar zien of we daar wat in dwan kennen. Maar ja, wat weet ik nou net precies. Maar dat maar we zien.
0: De meerskipzin komt dan op het weerreportage van Isa Visser, uw collega van RTV NOF. Dadelijk het Nijs, of het Oren Nijs uit Friesland. Maar eerder kennen maar...
5: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinnen schiet.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut voor Jelvin. Goedemiddag, Erik Enema.
17: Goedemiddag, Simone Schever. Het Nijs uit Friesland, Rotterdam eigenlijk een beetje. De supportersgroep Rotterdam Radicals van Feyenoord vindt dat het vuurwerkgeweld van Harm de Snijn in het Kooistadion van Cambuur wel wat tafel. Dat zei ze in een verklaring op sociale media. Ik citeer de Rotterdam Radicals. Mensen die op de thuisvak zaten, inhaleren wat rook, horen wat knalletjes en enkel in zaal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van hoor. We proberen het zelf maar even te relativeren dan. Er is een pyroactie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak. Het thuisvak in, kan gebeuren. Een verdwaalde Thunder King belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak, kan ook gebeuren. Einde citaat. Nou, bij de kutskalige vuurwerkactie Rekking Zoon Cambuurfans Snijn verwoenen. Die Thunder Kings, wat ze door hebben, die ben verbinden in Nederland. In de Rotterdamse gemeente, die hebben eerder al vragen gesteld hoe die radicals en dat Feyenoord volgen nog verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Eerst hier is studenten in jou. Het komt deze week in de kunde met elkaar. Maar de introductieperiode, de lijpwieken, de organisatie, houdt dit hier meer omdenken om het volwerzen, de vaardigheid en ik het alcoholvrij feest vieren. Deze student vindt dat laatste, het alcoholvrije, een goede zaak.
18: Nou, ik heb geen biertje nodig om het zelf te maken, hoor. Dus ik ga er gewoon voor, weet je. Dus mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik vind een biertje op zijn tijd best lekker, hoor. Dus ja, maar ik snap het op zich ook wel, want er ook kunnen soms dingen, rare dingen gebeuren, weet je. Maar ook hele goede dingen, hè? Dat kan ook.
17: Camping Stortemelk op Vlieland vregen het bezoekers om net te roken of vuur te stoken in de natuur. Tonsie, dan begint het festival Into the Great Wide Open en dan komen zo'n 6.000 bezoekers naar Vlieland. Op het eiland hield ont 1 oktober een smoke- en stookverbod in bosk en duin en 20 meter daaromheen. Maar het bleef goed onder wacht op te blauwen. Dat vindt de camping, het kampeerterrein, het daaronder meerdere keren te krijgen gewoon maai bron. En op het bedrijventerrein in Samar is een Gielbuk skilpad voen. Terug een vrouw die haar hoen uitliet. Ze nam de skilpad eerst maar in hoes. Dan had ze de dierenambulance bellen. En het is naar de skilpaddenopvang op een harkmata gebracht. Het gaat om een 15 jaar oude skilpad die duidelijk verzwariging nodig hier. De skilpad, de Gielbuk skilpad in dit geval dus, komt van nature net in het land voor. Het beestje is na elke dag dumpt.
0: Hij skilpadden al hier van die kleuren nam. Wat ik ken ik het reetwang skilpad.
17: Ja, die heist ik. Maar die zus in Samar dan wat minder.
0: Nee, ja, die hebben we. Nou, oren keer.
17: Ja.
0: Dankjewel, Erik. Dadelijk zit Waberjocht met Sibo Mollema.
14: Voor een nieuwe Opel. Heima. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
15: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genacht van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
19: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
23: Noi Friesland.
24: Simone Scheffer.

0: Skakelen we weer even naar Rotterdam, want er is een crowdfundactie opzet voor de slachtoffers van die vuurwerksmieterij van die Rotterdam Radicals. En we hebben het oer een oprichting van een lotgenotengroep van mensen met angst- en dwangstoornissen. Maar nu is het waar met Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Hoe staan we ervoor?
1: Nou, op dit tijd schiel er zo'n 20 en hele graden, dan woont je 20 en boven 22. Nou, dat lijkt laagzaam op, grauw had ik. Je bent mee in Boornburg en wasken maar ik. Ja, ik van de missie is de zin, zo'n beetje vol op je zicht. In het zuideerste van de provincie Sjok nog even wat hege bewolking hing je, maar ik denk dat het straks ook wel wat voortloopt. En we hadden vanmiddag een temperatuur die zo om de 23 graden heel leidt. We hebben wel wat meer wind dan de andere dagen. De eerste wind is juist ook meest matig van kracht. Maar helden die vlagen uit naar vrij krachtig. En op de Waadzee, het Waadgebied, toch met 10 willen ze een, kinderen willen ze even een 6 zon in zitten. Dus een zon is al een krachtige wien. Dus even een waarschuwing voor de watersport. Nou, jongen, en vannacht is er dan ik ken wel sinds een amper bewolking. En dan neemt de wien aan en zwak, meerdere provinciën en matig aan zee.
0: En dan de dag van morgen.
1: Morgen, dan schoot er dan eens een wat bewolking voor de Zinnendel. Maar het bloed, morgen, ik werd gewoon droeg. Maar is aan 24 graden op de missie, is het gewoon een noffelijke temperatuur. En te waren wordt het dan ik net, want op de missie helpt de wien toch wel wat onmatig. En die vlagen wij vrij krachtig, krek, zoals de van de missie is. En die komt dan tijdelijk even uit het eerst, zuid-eerst. Dus die verschoot een beetje van de richting. Nou, op de joen en in de nacht, dan druwen er wat stapelwolken door dus heen. Maar rijnwetter hoeven we voorlopig nog, of tenminste die dag, nog net van zien.
0: Nou, en dan geven we alweer een beetje op naar het weekend. De Biffskate evenementen in Friesland. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, de toonsje, dan hebben we nog wel een simmerske dij met zijn 26 graden, dus lekker warm. We hebben dan een mix van wolken en zinnen. Ja, het viel die dij is wel wat broodse gewoon. Ja, de luchtvocht is gewoon heeg en er stiert dan maar een zwakke wind die uit het eerste wijk komt. Dus echt een soort verkoeling van de wind hebben we dan net. Nou, op de joen dan neemt de bewolking ta. Ja, en ik denk in de rem van de joen dan loeken er de eerste buien al eens heen. En is dit mijn kans op donder en hagel. En zo'n windstiert kan er ik wel in zitten. Ja, en ik in de nacht is de kans op buien die dan mij meest uit een zuidenwind op je staf hier worden. Ja, en vreed, dan hebben we ik weer wolkenfilm waarbij de zin het dreig gaat om er terug te komen. Vreet, ik weer kans op buien, maar de kans op klaptongen liggen er dan wat uit te wijzen. Ja, dat is hier dan een matig en betien krachtige, vlagerige windkinkels is uit het zuidwesten. Wij, de wien is dan heel dan omdraaid. Maar zijn 20 graden en de stevige wien, die viel het gewoon wat fris om. Ja, sneuren hebben we, ik weet die zuidwesten wind. De kans op een enkele bui bloed dan gewoon bestaan. Die worden gewoon als een treintje achter man hierheen viert. Dus dat liggen me goed voor de natuur en voor de landbouw. Sanoen dan ik eens even wat zinnen en een soort wind dus, maar ik was zo'n 20 graden. Dus om en al de eerste dagen hebben we nog een vrij hege temperatuur en bloedt het nog droog. Maar na toensdag buien en ook weer naar normale temperaturen.
0: Dankjewel, Sibo in onderwijs, jaren we die weer.

0: Friske Cajun neem ik het maar. Jan de Vries, laat mij dansen. €10.000 is het streefbedrag van een actie van Feyenoord-fans voor de vuurwerkslachtoffers in het Cambuurstadion 9. De crowdfund is juster van start gegaan. Frans Appels is van Clubmeister. Hij coördineert de inzameling. Frans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Eerst eventjes, waar staat de teller op nu?
1: Ja, op €1.463, zag ik net.
0: Ja.
1: Het loopt met het uur loopt het op. En
0: ja.
1: We zijn nog geen dag onderweg.
0: Nee, dus, na een dag al op meer dan een tiende, zeg maar, op 10%. Ja. Waarom is deze actie gestart?
1: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En het is natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten het legioen ook van de goede kant laten zien. En geen woorden, maar daden. Dus die is die actie bij ons op het crowdfunding platform club-meister.com gestart. En daar zijn een heleboel media die nemen dat over. En heel mooi om te zien dat iedereen, eigenlijk zowel Feyenoord als Cambuur fans heel actief zijn om daar geld op te doneren.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, jij bent niet die Feyenoord-fan.
1: Nee, ik ben niet die Feyenoord-fan. Wij zijn als Clubmeister zijn we een platform wat supportacties voor voetbalfans mogelijk maakt. We hebben eerder al voor Leo Beenhakker bijvoorbeeld een muurschildering gerealiseerd in Rotterdam. Voor geld opgehaald en voor Willem II en voor Telstar, voor het kunstgrasveld. Dus mensen kunnen daar hun acties op de site zetten. En andere mensen kunnen daar dan op doneren.
0: Ja.
1: En dat geld maken wij dan beschikbaar.
0: Ja, en die Feyenoord-fan die dit wil, heb je met hem of haar contact?
1: Nee, dus hij heeft wel zijn gegevens achtergelaten en we hebben hem wel gemaild, maar hij heeft nog niet gereageerd daarop.
0: Nee. Maar je zit wel een beetje in die voetbalwereld als je van dat Clubmeister bent. Heb je de indruk dat dit leeft ook in Rotterdam?
1: Het hele vuurwerk gebeurt.
0: Ja, en ook
1: ja,
0: zo'n crowdfundactie.
1: Ja, nou ja, goed, voor die vorige actie hebben meer dan 1000 mensen geld gedoneerd voor Beenhakker. En nu zijn er ook al meer dan 100 mensen die gedoneerd hebben. En überhaupt dit hele vuurwerkverhaal, dat leeft ongelooflijk. Dus als je op de blogs van alle voetbalsites of ook het AD kijkt, dan zie je dat dit een heel actueel onderwerp is.
0: En hoe het legioen wordt het dan genoemd, hoe zijn de reacties?
1: Nou ja, goed, wat je ziet is dat er een tweedeling is van mensen die zeggen van joh, we moeten helemaal verbieden en moeten die fans geen uitfans meer hebben. Dat is het ene uiterste. En het andere uiterste wordt door de Rotterdam Radicals verwoord, nu ook op het AD. En die zeggen van joh, waar zeurt iedereen over en dit is wel niet zo ernstig en een beetje vuurwerk moet toch kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de twee uitersten. En ja. Als ik zelf kijk, in diverse landen zijn natuurlijk al initiatieven om vuurwerk gereguleerd wel toe te laten. Maar ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen gewoon fakkels op de tribune en vuurwerk zoals dat afgelopen zondag bij Cambuur gebeurde.
0: Ja.
1: Dat er ook vuurwerk in het andere vak terechtkomt of op het veld terechtkomt. Ja, dat moet natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn.
0: Nee, terug naar die actie. Het doel is €10.000. Wat gaat er met dat geld gebeuren?
1: Nou, het geld gaat in eerste instantie naar de slachtoffers zelf. Dus er zijn nader inzien 7 slachtoffers in plaats van 5, wat in eerste instantie gedacht wordt. En daar heeft Cambuur zelf ook contact mee. Dus dat geld willen we via Cambuur bij die slachtoffers laten terechtkomen. En als we nog meer geld dan die 10.000 inzamelen, dan heeft die fan aangegeven, dan wil ik dat het graag naar een goed doel als Brandwonden Stichting Nederland toegaat. En ik denk dat het een heel goed streven is.
0: Duidelijk. Nou, hopelijk komt er nog meer geld binnen. Frans, dankjewel dat je dit even wilde vertellen.
1: Oké, dus als mensen nog willen doneren, club-meister.com, daar loopt de actie nog continu door.
0: Mooi, dankjewel.
1: Oké,
2: dag
1: hoor.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieren horen.
4: Oont Ieren horen.
3: Noe in Friesland.

0: Homewrecker van Samber, wie dat? In oktober gaat in Ljouwert een nieuwe lotgenotengroep van start. Bedoeld voor mensen met angst- en dwangstoornissen. De ADF-stichting, en die letters steen dan ik voor angst, dwang en fobie, organiseren de bijeenkomsten. Mira van Loon is van die stichting. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom is zo'n lotgenotengroep nodig?
1: Ja, omdat er helaas heel veel mensen zijn die last hebben van angst, paniek, hyperventilatie, dwang. Hè, dan moet je denken aan controledwang, smetvrees, hypochondrie, dat je de hele tijd bang bent iets, een ziekte onder de leden te hebben.
0: Ja, en je zou zeggen dat die mensen komen via de huisarts bij een GGZ terecht.
1: Klopt. En dat is ook de eerste route. Maar een hele hoop mensen die zijn daar niet volledig mee geholpen. Die worden geholpen bij de GGZ, maar vaak moet je ook een groot deel leren leven met de klachten. Gaat dat niet helemaal weg? Blijft dat iets wat met jou meegaat? En dan kan het heel fijn zijn om met andere mensen daarover te spreken, te delen. Ja, daar zit ook schaamte op. Andere mensen die dat niet hebben, die herkennen dat soms helemaal niet. Of die denken, ja, doe niet zo raar.
0: Ja, en ik begrijp het hoor. Je zegt er zijn heel veel mensen die zo'n stoornis hebben. Hebben we daar een beeld van?
1: In ieder geval 1 op de 5 mensen, 1 van de 5 Nederlanders, heeft zeker een angstproblematiek. Angststoornis. Over dwang weet ik het niet zo 1, 2, 3 te zeggen.
0: Nee, nou, angststoornissen is erg genoeg. Wat kunnen jullie nou met zo'n lotgenotengroep voor mensen betekenen?
1: Ja, wat wij doen, dus wij hebben al een lotgenotengroep in Leeuwarden. En die loopt al jaren. En dat is zo'n vaste groep geworden. Die zit eigenlijk vol. Dus wij zijn begonnen met een nieuwe groep op te starten. Met 2 begeleiders. Begeleiders zijn bij ons allemaal vrijwilligers. Mensen met zelfervaring, met angst of dwang. En die begeleiden dan een groep die start in het Ixta Noah praktijkhuis in Leeuwarden. En wij doen de groepen niet te groot, zodat er tijd is om jezelf in te brengen en naar anderen te luisteren, met elkaar in gesprek te gaan. Wat we bieden is een veilige, fijne ruimte met mensen die sowieso ook weten hoe het is om dat te hebben, angst of dwang. Bieden de ruimte om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
0: Ja, en hoe vaak komen ze dan bij elkaar?
1: Ja, het is 5 keer. Ongeveer om de 3 weken op een donderdag. Donderdagavond van 7 tot 9. En we vragen een kleine bijdrage. Maar als dat echt een probleem is, nou ja, dan nemen mensen contact met ons op. Want we zijn een patiëntenvereniging en stichting. Dus we doen het voor de mensen. Als het niet lukt om te betalen, dan vinden we ook een weg.
0: Ja, en want het wordt niet vergoed?
1: Je kunt je lidmaatschap bij de stichting deels vergoed krijgen, soms bij sommige zorgverzekeraars, maar die activiteiten los niet.
0: Nee, duidelijk. De lotgenotengroep voor mensen met een angst, dwang, stoornis of fobie, die kunnen naar de lotgenoten. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen?
1: Bij het Ixta Noah praktijkhuis in Leeuwarden, als mensen daar rondkomen, dan zullen ze daar een poster zien hangen. Misschien hier en daar ook in een bibliotheek. En anders ga naar de adfstichting.nl of bel. Dat kan ook.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor de uitleg over deze lotgenotengroep.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dag.

0: we zitten hier toch wat mooi te vliegen, hè? Maar You're the Devil in Disguise van Elvis Presley.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Simone.
0: Wat heeft u in die programma?
2: Nou, heeft u wel eens contact met bedrijven? En dat is dan bestiekers de klantenservice te berikken. En dat is dan zo'n chatbot krijgt.
0: Yes.
2: Heeft u wel een succes, maar hoor? Dat is een antwoord krijgt dus op een vraag.
0: Nee.
2: We zijn wel eens troffenboel, maar een gewone meewerker. Via zo'n chatbot?
0: Nee.
2: Ik net.
0: Nee. Het is echt, dan moet je weer alle wegen uitvinden om een echte meewerker. En dan twijfel je soms nog.
2: Ja, klopt. De Consumentenbond heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft maar een heel soort mensen daarop praat. En de uitkomsten daarvan, Jeste van de Middie.
0: Nou, en het is ik nooit positief.
2: Nee, het is een persoonlijke frustratie voor mij. Ja. Dus we hebben het van de Middie even noemen. Maar de uitkomsten zijn inderdaad net heel rooskleurig. Nee, klopt. De Friese vlaggen, die wappert je het in Australië. Down Under bij Wilma Nicolai van Drachten. En we hebben dadelijk over een Ljouwerse schrijfster die een nieuw boek schreun het. Het gaat een beetje over de Ljouwerse krakers zien. En ja, ik zie je een link plaatsen. Dus iets met boek lezen. Bedenk het maar.
0: Ja.
2: Huizen, Ljouwerse
0: kraken. Nee, ik heb even geen... nee, er komt niks op.
2: Nee.
0: Dus de meeste moet
2: het... Nou, dan moet ze het nou zelf
0: maar
2: bedenken.
0: Dan zelf
2: oh, dan komt het op jezelf. 0620 voor jou en Jochen of via de Omroep app.
0: Boente de Bruin, Geertje de Vries en ik wens je een mooie middag en een soort plezier bij Diana. Doeg!
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen. Terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Slowly. Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeelt.

0: sluitjes.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. Inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle twee drones aangetroffen, waarvan één met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en één die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Toon.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitie in België bevestigt dat er inderdaad een dode is gevonden in de buurt van Namen. Of het gaat om de vader van het vermiste jongetje Timio, dat is niet bekendgemaakt. Gisteren werd in de buurt een dood kind gevonden en dat zou het vermiste jongetje van 5 zijn. De kleuter en zijn vader worden sinds eind juni vermist. Politie en justitie in België maken binnenkort meer bekend over wie en wat er is gevonden. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool waarop ze zaten. De scholieren uit Axel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 die werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed toen het ongeluk gebeurde. De jongen die werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag in zijn autohandel verdiend met witwassen. Zelf claimt hij dat hij het geld heeft verdiend met allerlei klusjes. En ook zou hij soms hebben gewerkt voor de Nederlandse en de Amerikaanse overheid. En over ongeveer een half uur wordt Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Over een maand komt Oranje voor het eerst weer in actie sinds het teleurstellend verlopen WK. Eind september speelt het Nederlands elftal dan voor de Nations League tegen Duitsland. En die wedstrijd is in de Arena in Amsterdam. Het weer dan nog. In het hele land is het eigenlijk zonnig, behalve in het zuiden van Limburg. Daar kan ook wat lichte regen vallen en is het bewolkt. Het is 22 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het ook weer een zonnige en overwegend droge dag. Het wordt dan zomers warm met 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Supporters van FC Twente binnenkomende snel net welkom bij de wedstrijd in Cambuur in Ljouwert. Dat heeft we zelfs alles te krijgen, maar de vuurwerkrellen van Snijn. Maar wat wil burgemeester van Oosten hier eens mij berikken? Eerst hem dadelijk, hier in Onderwijs.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerk met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Onderwijs.
14: Mijn Erik Enema.

0: Italo Disco Keihard Scorsese van natuurlijk geval Boney M, Joe Esposito, hier dat noemen ze kunnen trouwens. Zij is dat het zelf kunnen hebben, maar ze werken Boney M, tenminste de producer heel vaak. Hoe dan ik, Kalimba de Luna.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 8 minuten over jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Want is het is de 24 augustus 2026. Het is de dag dat we wat meer zicht krijgen op de groep vuurwerksmieters aan Roendersnijn bij Cambuur. Het gaat om de Rotterdam Radicals.
2: Dit zijn jonge gasten, merendeel begin 20. En die zijn zich de laatste jaren flink aan het profileren. Hebben inmiddels eigenlijk een soort eigen kledinglijn ook opgezet.
0: Dus intussen kan ik al €1300 te wachten op een crowdfundingsactie van een Feyenoord supporters voor de slachtoffers van dat vuurwerk in die auto's.
3: Heel mooi om te zien dat zowel Feyenoord als Cambuur-fans heel actief zijn om geld te doneren.
0: En een brand in Dokkum, het zwart van Gut Verdriet bij de eigenaar van de meubelfabriek, Diet ter vannacht verlenging.
4: Ik ging slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door de politie. En kwam ik hier gelijk langs. Nou, dat was de droom.
0: Ja, en een droom die het dus in vuur opgie der in Dokkum. Op dit moment zijn we er dus mooi onderwijs. Ontzijs door het aan met muziek, naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren de burgemeester van Ljouwert, die het uitluidt. Wermt supporters van SC Twente komen er staan net volgen binnen bij de wedstrijd die ze spiedematen in Ljouwert, Sjen Cambuur. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Sibo Mollema en goeie midje.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de midden en Joon nog een soort zinnen, maar ik word hege bewolking. Vannacht onbewolken, maar een zwakke eerste wind die in het waardgebied meest matig bloedt. Morgen volop zinnen en droog met zo'n 24 graden. Op de midden wat meer wind vanuit het eerste. En straks meer over het waar.
0: Ja, de Maaistijn Gin, supporters van FC Twente, mei naar de wedstrijd in de Oudtje in Cambuur. De Treienhoek, dat is de gemeente, de politie en het IPMI ministerie, hebben mij mijn koor om tafel west. Ik mij Cambuur voor zelfs. Ik citeer uit de site, van de site van Cambuur. Hier is uitgekomen dat er meer tijd nodig is voor een grondige evaluatie van de gebeurtenissen, hier door Oudtje Snijver voor zelfs, en de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit maakt dat de lokale driehoek besloten heeft om bij de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Twente, zondag 30 augustus, geen uitsupporters toe te laten in het Kooistadion. Dat zien ze te lezen op de site van Cambuur. Op de telefoon is de waarnemend burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten. Meneer van Oosten, goedemiddag, zijn we weer.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dit blijft u maar achtervolgen, hè, deze wedstrijd.
6: Ja, maar dit verdient ook hele grote, hele stevige, serieuze aandacht. En dat is inderdaad dus het gevolg geweest dat we gisteren veel tijd hebben besteed met alle autoriteiten, politie, openbaar ministerie, mijn gemeente, maar zeker ook Cambuur, om door te praten over dat wat er is gebeurd. En toen we elkaar spraken, liet ik ook al wat doorschemeren. Dat kan ook niet helemaal zonder gevolgen blijven. Want uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen.

0: zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
1: Ja, ja, dat is aan Cambuur om die maatregelen te nemen. In het stadion, als het gaat ook met name om het uitvak waar die supporters van de tegenpartij zitten.
0: Nou, ik ga niet vooruitlopen op welke maatregelen allemaal nodig zijn. Kijk, we stellen vast dat zondag het gewoon heel heftig mis is gegaan. En dat manifesteerde zich in het uitstadion. Ik heb nodig om vanuit mijn verantwoordelijkheid akkoord te kunnen gaan met vervolgwedstrijden met thuis- en uitpubliek. Dat ik weet, oké, wat is er gebeurd? Wat kun je daaraan doen? Wat heb je daaraan gaan doen? Wat ben je daaraan gaan doen? Om dat te laten zien. En Cambuur zegt zelf ook, ik heb niet de tijd om dat voor zondag A in kaart te brengen en B ook te realiseren. Nou ja, dan is 1 en 1 is 2.
1: Ja.
0: Dan kan het dus niet zo zijn dat het op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden met uitpubliek. En dan moet je daar ook eerlijk in zijn en duidelijk in zijn dat dat dus ook niet gaat gebeuren. In de wetenschap dat dat natuurlijk een grote teleurstelling is voor Twente fans. Dat het ook een teleurstelling is voor gewoon de Cambuur aanhang en de liefhebbers van het voetbalspel. Want je wil dat eigenlijk met een gevuld stadion doen. Maar ik hoop dat iedereen ook wel kan begrijpen dat je dat echt alleen maar wil als dat ook verantwoord kan. En dat is op dit ogenblik onvoldoende.
1: Ja,
0: het werk aan de winkel.
1: Veiligheid is boven alles. Dat lijkt me voor de hand liggen. Had Cambuur die maatregelen al niet veel eerder moeten nemen, vindt u?
0: Nou, Cambuur heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een ordentelijk verloop van de wedstrijd en de aanwezigheid, het veilige gevoel van alle aanwezigen in het stadion.
1: En is Cambuur daarin tekort geschoten, vindt u?
0: Nou, het moet dus duidelijk wat in elk geval mis is gegaan. Dat vergt niet heel veel studie. Dat er ongelooflijk veel vuurpijlen in het stadion waren. En ook nog afgestoken zijn. En dat is gewoon duidelijk niet goed.
1: Ja. Maar verwijt u dat Cambuur? Want Cambuur zorgt ook in grote mate voor het fouilleren bijvoorbeeld van supporters.
0: Nou, uiteindelijk is Cambuur als organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. En dus ook verantwoordelijk voor datgene wat in het stadion kon komen. En het is heel belangrijk om dus goed uit te zoeken. En u citeerde daar net zelf uit. Om heel grondig te kunnen evalueren waar dat mis is gegaan. Want dan kun je dat ook verbeteren. Dan kun je dat ook aanscherpen. En dat proces vergt simpelweg meer tijd. Omdat de aanstaande wedstrijd ons die tijd geeft. En dan kan ik als burgemeester alleen die conclusie trekken dat ik het onverantwoord vind om de wedstrijd te spelen met uitpubliek. En overigens, dat is Cambuur ook volstrekt met mij eens. Alleen formeel is de uitkomst dan zo dat ik als burgemeester dat besluit.
1: Ja, nee, u trekt er aan de noodrem, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was eigenlijk, verwijt u het Cambuur dat ze de zaken niet beter op orde hadden? Want dan had het zondag nooit kunnen gebeuren.
0: Nou, ik wil niet te snel spreken in de termen van verwijten. Wat ik wil is dat we naar een oplossing komen. En iedereen, en Cambuur voorop, heeft zijn afschuw uitgesproken over dat wat heeft plaatsgevonden. In het statement staat ook dat Cambuur daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt en draagt.
1: Mm-hmm.
0: En men kan ook niet minder dan dat. Voor dat soort vragen verwijs ik u dan ook met alle respect naar Cambuur. Voor mij is van belang, als Cambuur wil dat ik als burgemeester toelaat dat uitwedstrijden wedstrijden met uitbezoek verantwoord kunnen plaatsvinden. Dat moet, en dat staat ook letterlijk in het document, dan moet Cambuur de driehoek, dat is dus ook de politie en het Openbaar Ministerie en de burgemeester, lees de gemeente, hebben overtuigd dat het ook verantwoord kan. En ik weet, Cambuur wil dat ook niet anders, maar die heeft daar ook echt tijd voor nodig en werk. Werk in te verzetten.
1: Dat gaat dus voor zondag niet lukken. Vandaar ook dat Twente zijn supporters niet mee mag nemen. Tot teleurstelling natuurlijk van Twente. Want die zeggen, ja, wij hebben hier part nog deel aan. Feyenoord bedankt, bijna. Toch nog eventjes, meneer Van Oosten. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang gaat het duren voordat supporters van de tegenpartij weer naar Leeuwarden mogen komen?
0: Vanuit mijn verantwoordelijkheid is het allerbelangrijkste dat Cambuur, die de organisator is en de ontvangende partij is bij voetbalwedstrijden en ook verantwoordelijk is voor de veiligheid in het voetbalstadion, ze hebben dat geregeld, mij kan laten zien dat dat ook het geval is. En dat is voor zondag niet het geval. En men gaat hard aan het werk. En daar wil natuurlijk de driehoek ook zeker een bijdrage aan leveren. En de driehoek is dus Openbaar Ministerie, politie en de burgemeester.
1: Mm-hmm.
0: En we weten allemaal dat de eerstkomende wedstrijd daarna 11 september is.
1: Ja.
0: Maar ik ga echt niet
1: NEC,
0: vooruitlopen.
1: Ja.
0: Ja, ik ga echt niet vooruitlopen op uitkomsten daarvan. Want eerst moet dat werk gedaan worden. En dat is nu nog niet af. En kan dus ook nog niet beoordeeld worden. En dan trek ik, het zijn uw woorden net, dus zelf aan de noodrem. En zeg ik, nou, dan sta ik het niet toe. Want dat vind ik niet verantwoord. Dat kan ik niet uitleggen hoe ook heus wel weet dat het een grote teleurstelling is voor veel voetbalfans. Maar voor mij is dan het belang van de openbare orde en de veiligheid echt hoger in waarde.
1: Ja, oké, helder. Voort van Oosten, waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Dit had u ook niet aan zich komen toen u de baan van Buma tijdelijk overnam, denk ik, hè?
0: Wat je weet is dat Leeuwarden is een mooie stad, maar heeft ook een aantal complexe vraagstukken. En het is heel motiverend om daarmee aan de slag te gaan.
1: Okay.
0: Dat is wat ik doe. En alhoewel het hard werk is, doe ik dat met grootste plezier en hoop ik wat bij te dragen.
1: Kijk,
0: dankjewel.
1: Fijn, okay. Dankjewel. Fijne dag verder.

0: Rose en het nieuws. Ja, dat is de dikke hits van deze band, Amerika. Het weer Stuck With You.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De provincie Friesland wil graag op kwarte termijn om tafel. Maar landbouwminister Van Essen door het stikstofbeleid. De provincie heeft de minister aan juni in een brief vregen om dat oerlis. Maar op de brief is nog nota terug Van Essen net reageert. En deputaire Matthijs de Vries is net teleurgesteld door. Hij kan daarom goed begrijpen dat de onrust onder de boeren door de stikstofompak de laatste tijd toeneemt.
2: Bij u zit er echt wel wat ongeduld. We gaan natuurlijk echt de brief krijgen van Van Essen. We gaan direct op een reactie doen. We gaan een brief sturen aan het kabinet dat wij als college heel graag daarop praten willen over die brief als landbouwprovincie van Nederland. Maar op het stuit hebben we dat meteen nog net gehoord. En daar hebben wij ook Joert Wietweide gehoord in uw college behandeling. En wij vinden echt dat wij op korte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om een tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
3: Een van de kernproblemen is, ja, ik boerenbedrijven, die heb je een geldige vergunning. Er zweeft een soort van zwit van Damocles op het bedrijf.
2: Ja, dan had je het over de pasmelders. Uiteraard, wij gaan ook altijd zijn als college, wij willen heel graag een oplossing van de pasmelders. Dat mat ik, daar ben wij diep van Oetjoegen, dat mat. Wij willen heel graag, we hebben rond naar vergunningverlening. We zeggen ook wel in de brief van het kabinet dat er ook wel punten in zitten waarvan we denken, hé, dat is zeer herkenbaar, dat zit ik in uw eigen ompak. Dus dat is positief. Maar op tal van punten hebben wij gewoon zwarg en daar willen wij echt in Oerlis, op kwarte termijn, met het kabinet, dat is echt uw oproep. Je mag u sympathieën, dan kunnen we u praten en kunnen we echt uw zwargen dealen en echt onderbouwd.
3: En dan komt er na je weekend weer een boerendemonstratie van het provinciehuis.
2: Ja, en dat is het rucht van een ieder om te demonstreren. Dus wat dat onbelangrijk, wachten we dat echt rustig houden.
3: Maar je snapt het wel dat er onrust in de boerensector weer aan het tanden meer is.
2: Nou, wat wij heel goed begrijpen is dat er een brief komt van het CIMR-6 vanuit het kabinet. En dat het nou lang wordt voordat er een vervolg op komt. En verdere duiding op zwargen die er echt vanuit deze sector, maar echt vanuit andere sectoren komt. Op wat betekent dat nou? En wat u zo onbelangrijk maakt, dat mat daar helderheid op komen. En daarom ik als college, wij zijn verantwoordelijk als college van Friesland om ik dat oerlis te dwan met het kabinet. Wij willen heel graag in oerlis met het kabinet en we hopen nou echt dat op de kwarte termijn het kabinet ik met u in peteer wil om die onzekerheid die wij ik jaren in uw provincie, want wij binnen ik in uw provincie aanwezig, daar willen wij het heel graag hoe gaan.
3: Je trekt een bepaalde norm voor van als een provincie een brief stuurt door het Riek, binnen hoeveel weken je hebt er dan een antwoord te lezen?
2: Ja, dat is afhankelijk van denk ik tal van zaken. Ik geef net hoe het kabinet en de reacties die vanuit het kabinet of van bepaalde
3: ik zeg maar verkoosje vanzelf.
2: Ja, dat weet ik net. Bij u draait ik het alles gewoon terug. Ik in het simmerreces. Tuurlijk, iedereen ik rocht om even een paar weken wat oors te dwan. Maar op zo'n groot thema is het denk ik wichtig om nou terug te zetten en daarom ik de urgentie van uw zus kant. Ik richting de minister, ik had hem spreken stellen om alsjeblieft maar uw sympathie te geven. En dat alsjeblieft maar eigenlijk vanzelfsprekend wezen.
3: Maar een afspraak met die minister is er nog net?
2: Op dit stuit nog net, maar wij beginnen van u dat op kwarte termijn wel komt.
3: Nou, is in orenprovincies van Nederland, ja, ik in Grijnsland en in Drenthe, is er ik in colleges van deputaire steden wel wat spanning ontstaan over dit thema. Bij zelfs wel deputaire opstapt, colleges uit een spat. Hoe gaat dat hier in Friesland?
2: Nou, misschien ben wij dan heel oors, maar er zit bij u in het college geen spanning. Dat hebben we extra correct in pas accepteren Utrecht en Meijelkoor. Wij hebben volgens mij een hele heldere lijn. Wij binnen Meijelkoor van Utsjoegen dat de Friese oompak een hele goede oompak is. Daar willen wij heel graag op trots zetten. En aan de andere kant hebben we zwaar genoeg de brief van minister Van Essen. Wij willen mijn minister Van Essen en andere kabinetsleden als dat noodzakelijk is om de tafel. En dat is het standpunt van u zoals college. En daar ben wij heel helder in.
3: Ik zeg, wij hield niet meer omkeerde vlagen.
2: Ja, dat is wat mensen zelf doggen. Persoonlijk zou ik dat net wan. Maar de zwarg daarop, op die uitering, is helder.
0: Zij deputaire Matthijs de Vries, een verslagjouwer onder Valkenaar. dadelijk hier in Oerwaars we het hebben over de sociale media en dan vooral in relatie naar de band. Want online vrouw, is geen veilige plek voor band. Platte band die komen op de sociale media naar de berichten die ze bang of vertrietelijk maken. Dat staat secretaris Aarts. Zij docht de economische zaken. En zij vindt dat er Europese wetgeving komen moet om de band ervoor te beschermen. Maar hoe doog je dat? En wanneer? Hoe oud moet je band wezen voordat er broekmaatje mij van zo'n sociaal medium op de iPad of op de telefoon? We bezaken dit internationaal, maar ik op huiselijk niveau mij vraagstelijk wordt. Ik praat eraan zo, maar Eduard Rekker. Eduard Rekker is bekender, denk ik, als de Friese vlogger. Hij had ik een bedrijf. We maken er online content market. En wie van Simmer nog bij de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat die eigenlijk tafel. Maar daar koerde zien zwaargen hoe wat ben onderdeel wordt op de sociale media. Ik Utrecht. En daar heeft het bij haar door gaan. Dadelijk eerst zien mening hoe dat verhaal hier in Oende was.
1: Krijgt allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: De Theater 10.000 is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is wat, Jelbe Vierens. Dus even zien wat het Frieske Nijs u brengt. Simone Scheffer, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente is weer teleurgesteld in het besluit om komende snijden geen uitsupporters te laten in het Kooistadion in Ljouwert. Het uitvak bleef bij de wedstrijd Cambuur FC Twente leeg en dat is een direct gevolg van de vuurwerksmieterij troch Feyenoord hooligans Arune Stein. Hier de directeur Dominique Scholten.
16: Helemaal waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van. En dat is sportief natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
15: Aast meer van Scholten. Roeister Imke Klevering had mij de Fjouwer zonder stuurvrouw de hele finale bereikt op het WK roeien. Op de bosbaan in Amsterdam kwamen ze in haar heat als eerste over de streek. Daarmee werden ze vlugger als haar tegenstanders in de heat, Groot-Brittannië, de individuele neutrale atleten en Polen. In totaal zetten Nederland de tredde tier del, Australië en de Verenigde Staten winnen vlugger. De eerste twaalf van elke heat ging terug naar de hele finale. Die stiet tongensie op het programma. En Danny Jonken, ik nog 6 teams, maar de vlugste tiet. Nou, dan nog wat sportief nijs van Cambuur. Doelman Luca Ploegman traint deze week mooi bij de Ljouwerter Club. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Duitse spelen eerder bij Werder Bremen, SV Meppen, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. Cambuur lid in de midden of de trainingsweek een proefperiode is. De Ljouwerters hebben mij Thijs Jansen, Jasper Meister en Matthijs Kalisvaart drie keepers onder contract. En Frieske huiseigeners met een leeg inkomen en een min-isolaire huis kunnen nog rond mei 2022 gebruik maken van de provinciale isolatiesubsidie. Ze kunnen maximaal 12.000 euro krijgen, boppen op de bijdrage van de gemeente. Het geld is onder meer te broeken voor dak, morren en vlierisolage en nijen ruten. Onvreeg je kan via het duurzaam bouwloket, zolang als er in de gemeente nog budget beschikbaar is.
0: De basisbijwijzer voor Stadshield incasseren. Dankjewel Simone, Frieske Nijs, Nightlands op de site en ik op de app van Omroep Friesland.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daar hoor je bij graag mee die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
19: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Hoe bescherm je je ban tegen rare inhoud, rare content op de sociale media, op de social media? Nou, dat is een vraagstelling dat een heel soort mensen maar ompakken. Net alleen nog in de hoes, in huiskamer, maar ik op nationaal en zelfs internationaal niveau. We praten er dadelijk over met Eduard Rekker, de Frieske vlogger. Je hebt er verstand van. Maar eerst het avondjocht, Simon Mollema, goeiemidje.
22: Goeiemidje, Erik.
0: Het is wel stralend mooi zimmerwaar, hè, Joert?
22: Ja, het is geweldig. Er hing het nou hier en daar is even wat hege bewolking. Dat kan veel geen kweer. De zinnen die had er amper last van. Ja, de temperaturen die dochten het daar. Schilder, dat is wel even de leegste. 22 in de hele graad. Maar ik, dat is altijd nog een mooie temperatuur. Dan wordt 24 graden. Bonsert, 24 heel. Laakse, 24 grauw, 24. Nou, bij mezelf, ik 24 in de heel. En Bakkeveen is 24 graden. Nou, van de midden en ik jong nog volop zinnen. Ik al kinderen, ze noemen dan eens een wat hege bewolking hoe lukken, maar als de Sennion ondergeert, ja, dan komt er natuurlijk toch even wat meer wat bewolking even te lezen. Dat is maar even een paar uur. Maar het bloed wordt gewoon droeg. Vannacht is het dan heel dan onbewolken en dan zakken de eerste wien boppen lang naar zwak. Maar in het watergebied zit dan toch nog een, ja, een matige en betien toch wel eens even een vrij krachtige wien. Ik dan vanuit het eerste. En er is dan zo'n 15 graden. Wilst het in het eerste. Zo'n tovergraan is als leegste temperatuur.
0: Oké. Okay. Wat van waar brengt dus morgen, Sibo?
22: Nou, morgen mannen, dan hebben we een soort zinnen. Maar op de midden dan loopt er wat hege bewolking hoor. Dus ja, de zinnen zullen dan ook nog misschien. Maar die wordt een beetje filteren. Het wordt wel warm morgen. Maar zijn ze 24. Ja, plak ik misschien ik nog wel eens 24 graden. Nou, krijgt als joer dan helder de wien op de midden weer on. En is dan ja, toch wel matig. En die vlaag is toch vrij krachtig. Nou, op de joen en de nacht komt er wat meer lege bewolking. En dan hebben we in de nacht een ja, minimum temperatuur van rond de 15 graden. Knekkers de komende nacht.
0: Oké. Okay. Dat binnen is al twee dagen. Mooi zimmer waar, wat? Al drie. Dan houden we dat de rest van de week, ik?
22: Nou, die hege temperatuur die hebben we op tongen nog. Want tongen hebben we een afwisseling van wolken en zinnen waarbij de lucht vochtig is, toch vrij heeg is. En dat smaakt van wat broeierig. Je kunt beter zeggen, vrij brotsig waar. En daarmee een hege temperatuur van zo'n 26 graden. Dus dan komen er even een paar graadjes bij. Nou, hoe dijs liek het er nog droog te bloeien. Maar een keldfront komt aan uw kant op. En ja, te geren met warmte. Een zogenaamd thermisch laagje nemen we dat dan. Ja, kan dat buien opleveren met tongen. Want het botst dan en dan gaat de elektriciteit in de lucht hier omheen. Er kan tongen in zitten, dus en ik hagel. Ja, dit is simpel. En dan weer de groen eigenlijk nog wat te droog waren van tongerbuien. Maar vorige week hadden we toch wel wat reinhoorn. Is de buien wat vochtiger geworden. Dus die kans op buien is met tongen is dan even wat groter geworden. Nou, die buien die het eventueel oerloeken, die loeken maar stade hoer. Dus die kan wat meer wetter in jaren op plakken. Ja, bij zo'n bui dan hoe heen loekt. Ja, ik in de nacht kan er dan in een bui vallen. En daar kan ik dan nog tongen in zitten. Ja, dan met een vreetje. Ja, dan gaat de temperatuur die gaat naar onderen. De wind die draait naar het zuidwesten. Ja, en dan komen we onder invloed van een lege drukke bier. Dat kans op buien jout. Ja, en een klapje tonger kan, daar vreet ik nog wel even niet zitten. Nou, de zuidwestenwind, die loekt dan, ik weer flink hoor, en is bij 10 zijn krijgt 5 en 6. Ja, de bewolking gaat doorgaan en de minste temperatuur, ja, die komt dan door die zuidwestenwind maar uit op zo'n 20 graden. Ja, sneeuw, dan hebben we, ik weer een stevige zuidwestenwind. Ja, en die uit en terug met buien op je stadstuurt, ja, ik op sneeuw, maar met zijn 20 graden van, dat is wel een normale temperatuur voor eind augustus. Dus al met al kan ik sinds de eerste dagen hege temperaturen en bloed droog. Maar vanaf toensje buien en koeler.
2: Ja, dan maken we nog maar even een genietje van het mooie zomerweer.
22: Dit is super.
2: Ja, oké. Dankjewel, Sibo.
22: Graag gedaan, Erik.

0: Ditwa en Maroon 5 hier achter me koor in Onderwars. Yes, van Maroon 5 het nummer Maps en Ditwa hier toe de allermooiste famkes.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: De online fraud is geen veilige plek voor Bern. En protte Bern die komen op de sociale media nare berichten zien. Die ze bang of zelfs vertrietelijk maakt. Dat zei de staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Ze heeft digitale zaken in haar portefeuille. En zij vindt dat er Europese wetgeving komen moet om Bern te beschermen. Het is een ingewikkelde wrakseling op internationaal niveau, nationaal niveau. Maar dus ik op volle lietsere schaal, letterlijk in de huiskamers. Want ja, wat maakt een Bern op de iPad of de telefoon? En hoe hard moet een Bern sowieso weer? Om met dit soort zaken om te gaan. Eduard Rijk, Ruud Watten, maakt het als de Friese vlogger online content, allerhande filmpjes en dingen. Hij moet er van Simmer, de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en hier maar haar oer hetzelfde onderwerp, hetzelfde probleem misschien wel, want Rijker die maakt hem zwaarder, omdat de Bern op de sociale media al iets inkomen.
3: Nou ja, dat gebeurt soms gewoon helemaal per ongeluk. He. Dus het als Bern, en Bern zitten soms al best op jonge leeftijd al te scrollen door de verschillende platforms, op TikTok, he, sinds met al die filmpjes natuurlijk, he, die story zo swipenkast. En ja, na elke swipe kennen we wel wat komen, wat misschien wel skeerlijk is van die... Van die jonge bijen,
0: wist je? Ja, dus zelf jonge bijen, hè?
3: Ik ga zelfs ook jonge bijen, inderdaad. En dan word je net... En, maar ik eerlijk zei, ik jou ze al eigenlijk minimaal schermt. In ieder geval op zulke platforms. Wat meer onbelangrijk mij is, nou ik nog net op social media. Is het wel een speeltje op een iPad of zo. Maar gewoon nog net op social media. Omdat ik echt gewoon ja, te goed weet, wat er ze al op omswint. En daar was ze echt met mij in contact komen.
0: Nee, wat komen ze dan? Wat kennen ze het zien komen?
3: Ja, dat is heel verschillend. In het beste geval komen ze het materiaal van een Friese vlogger zien natuurlijk.
0: Ja, maar... ja, dat is educatief, dat is goed. Ja. Maar er zit ik minder spul bij.
3: Ja, daar zit ik minder spul bij. Ik zal je eerlijk zeggen, omdat ik de band net zien liet... Ik weet eigenlijk niet wat ze zien komen kennen. Nee. Ik weet wel van familie, hè, bijna niet echt wel zitten scrollen. En dat is net alleen nog omdat ze misschien schadelijke dingen alleen nog zien komen kennen. Maar echt wel omdat algoritme zo verslavend wijze kennen. Dat die bijna samen tier viert en de tieren op zijn telefoon zitten. Nou, voor de eigen is het al net goed. Nee. Voor je hersens is voor de hersens is het echt net goed. En dan nog los van het materiaal, skadelijke materiaal wat je eventueel nog zien komen kennen. Ja. En ik vind het hartstikke goed om dat inderdaad Europees te doen. Want je zegt nou, oh, je wil losse landen. Hè? Frankrijk die beschikken dan een wet er doorheen te krijgen. Maar je weet er zelfs ook wel, daarboven, daar zit Europa. Of we het nog maar eens onredelijk kennen. Hè? Hetzelfde als mij diezelfde oplader die het wel weer kregen hadden om USB-C. Nou, zou Suicide iets ek natuurlijk een oplossing wijze kennen. Want de meeste van die platforms, die kom je natuurlijk net uit Europa. Die komen eigenlijk al uit land van buiten Europa. Om daar het synthesizen van, regel je het zelfs eigenlijk. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk het belangrijkste vind.
0: Dus het eigenlijk dus maar het kabinet hier, is dat met Europese regelen worden? Dat zie ik maar de reden dat zo van Zimmer Ursula von der Leyen troffen heeft en datzelfde bij haar instutsen heeft. Maar het is wel heel ingewikkeld wat Europese regeling, liet het mij.
3: Ik weet niet, dat is voor mij heel dan het lastig om te regelen. Nou ja, in die zin, dat is maar koor wetjouw natuurlijk aanspreken must. Maar het is juist heel goed om de Europese te regelen. Want dat is een volle grutter natuurlijk. Hè. We zitten hier maar voor mij, maar je hebt 400 miljoen mensen hier. Dat is een hele grote merk natuurlijk van die platforms. Als je eerst zei van, hey, we maken hier een punt. En we zeiden van, we willen net die content dat het beschikbaar is voor BAM. Bijvoorbeeld, nou, ik noem het onder de 16. En dat je weer streng op tasje. Nou ja, doe je soms wel van die hege boetes die Europa soms uitdeelt.
0: Ja.
3: Dan is het echt natuurlijk wel een trigger voor die platforms om het net misschien alleen Europees te doen, maar om misschien wereldwijd zelfs om het te pakken. Was het echt mij dingen zoals, nou, wat zijn met die laders bijvoorbeeld? Nou, elke apparaat had een USB-C, omdat Europa zijn had van we volle, oh ja, dezelfde opladers.
0: Ja. Ja. Dan is natuurlijk nog wel een beetje maar het probleem dat je sommige mensen steeds jaren van ja, onder de 15 of onder de 16 helemaal geen social media. Is dat realistisch?
3: Ik weet net altijd dat het realistisch is. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik, daar ben ik zelf ook net heel
0: over. Van bezocht, hè?
3: Ja, van welke leeftijd maak je nou de band? Want je weet er zelfs ook wel hoe soms gaat natuurlijk. En ik ben zelf natuurlijk ook wel jong west. En dan weet ik bijvoorbeeld van, nou, die mij wel en die mij net. Ja. En dat maakt het ook altijd lastig. Dat is just hetzelfde mij bijvoorbeeld een telefoon in de klas. Hè, waar ik heel veel discussie om is van, hey, wanneer mij hier nou wel een telefoon haal en wanneer net? En als just, nou ja, die komt dan wel bij mij een telefoon en die weer net. En in dit geval mag ik zeggen dat die platforms, ja, die lieken dat soms ook niks skillen te kennen. Hè. Die zeiden ze gewoon van, nou ja, we moeten gewoon zo volle mogelijk eigen op onze platforms. Ja. Dus die nemen, ondernemen zelfs in actie, werd, hoor, dus eigenlijk de verantwoording nog niet in krijg bij de ouders komt te lezen. Wat eigenlijk wel een beetje vreemd is, dat toen zei ze van, nou, laat de ouders het dan maar oplossen. Ik een soort van laatste redmiddel. Eindst toen zei ze, maten, hey, platforms, je wil heel graag geld in huis verdienen. Dat vinden we hartstikke leuk al, ja, dat maak ik al, jawel. Maar zwaar er wel voor dat je met goed op water haalt, wat ben je nou belangrijk? Omdat het gewoon echt, nou ja, de kwetsbaarste, ja, kwetsbaarste mensen ben ik nu, ja, ja, samenleving.
0: En die moeten beschermen, we het in dit soort van zaken. Die nou eigen ben, die hebben net mobiel, denk ik, of wel?
3: Die hebben geen mobiel. Maar
0: hoe oud ben je?
3: 8 en 4.
0: Ja, ja, ja. Nee, die hebben geen mobiel. Maar wanneer krijgen ze erin?
3: Dat vind ik nog net. Dat hadden we eigenlijk nog net echt. Ja, eigenlijk sowieso al zijn, nou ja, voor de middelbare squallen nog net. Hmm. Dus dat hebben we sowieso al in.
0: Gemiddelde leeftijd is het senior in Nederland, hè?
3: Action, ja. Gemiddelde leeftijd is het senior. Ja. Nou, wat meer onbelangrijk. Wachten ze in ieder geval tot de middelbare squallen. En dan zit het ongeveer op 12 jaar, denk ik. Maar dat weet ik ook nog net. Dat hing het ook een beetje hoe dat zich ontwikkelt. Want ik vind er zitten prutte dingen op. Die, nou ja, een min binnen of om in pad voor het lerend vermogen en noem maar op. En ik vind wel dat. Een band. Nou ja, wat ik zei, een band wijzen mij. Hè? In die zin van dat je net niet verslaafd bent of niet in een woord apparaatje en zo.
0: Ja, maar ja, goed. Het alle band in de klas als een ding hebben. En die band binnen een soort vreemden in het dwarf. Dat is dan net mij.
3: Nee, is, daarom. Daar word ik net blind voor wijzen. Je wil ook een soort van wereldvreemde band creëren. Die niet een keer. Ik weet zelfs ook nog wel vroeger dan hier mijn familie. En die wie en dan. Gewoon noem je. Die zit bij zijn tjerk. En hier zit je in televisie toe. En op een gegeven moment toen school. Ze ontwikkelen wel voor Dexter. En dat is dan het programma. Maar die jongen die wist helemaal niet wat het weer. Ik dacht dat ze moeten komen voor de Dexter.
0: Ja, wereldvreemd.
3: Ja, dat ik een wereldvreemde ben. Hij zei van, nou ja, samen voor die Twitterschool. Je weet dat die is weg voor. Dat wil je ook net creëren. Dus je moet er wel, denk ik, nou ja, redelijk in de gaten houden. En wat ik goed voor me eigenlijk is, van dat je goed met de band in peteer beloven, ja, zelfs van hey, wat just en net zijn we zeven al zetten de model en hey, succes ermee.
0: Ja, rijdt hij er maar mee.
3: Ja,
0: nee, dus wordt het dus wel in de gaten houden. Want op het moment komt natuurlijk wel dat ik dien ben, staat elke huid en elke member dat het met sociale media in contact komt.
3: Ja, zeker. En ik, ja, juist ik misschien soms, want toen zei ze niet schreef, ja, al van Ursula von der Leyen, nou, er was net zijn wat voor reacties altijd er onder achterlitten worden en qua haat en noem maar op. Hè. Ja, dus ja, het is net alleen de content, het is ook nog eens een keer de reacties die soms erop achterlitten worden. Of nog los van oording, les die met zo'n een spultje. Nou, dan werd er contact zocht terug meesken bijvoorbeeld, om dan een soort van vriend te worden op dat spultje. Ja, ja, wat voor intenties zit er dan, ja, achter, hè?
0: Ja, ja. Het is een ieve gevraagstelling op internationaal, maar ik op heel plezierlijk en heel liefst niveau in een huishouding.
3: Ja.
0: Dank u wel, Edward.
3: Graag gedaan.

0: even zelfs de uit de kluiten gewassen sideman, de saxofonist van Bruce Springsteen, Clarence Clemons. En Sison trouwens speelt het nou in de E Street Band. En dit weer een duet dat er maken met Jackson Browne. You're a friend of mine, juist. En dadelijk praten we in onderwijs toch nog even verder over het feit dat de besletenis dat FC Twente komende snijden geen supporters mij nemen mij, had zo'n visite binnen bij Cambuur in het Kooistadion. Dat had alles te maken met die rel natuurlijk van Aron Snijden. Veroorzaken toch Feyenoord. Nou, Twente is daar dus eigenlijk wat de dupe van. En de algemeen directeur Scholten van FC Twente is dan ik zeer teleursteld in dat besluit om de komende snijden geen Twente supporters mij nemen te maaien naar die ouders. Dat verhaal dat juist dadelijk ik. En ja, en Cambuur die viel natuurlijk ik wel dat de bal light nou letterlijk bij haar. Zij zult er alles ontwaan om het uitvak, ja, wat ze dan nemen, hufterproof te maken en maar scherpe maatregelen te komen voor uitsupporters. Ik dat verhaal die is dadelijk hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Reacties van de Sportclub Cambuur en ik van FC Twente op het besluit dat er snel een Gin Twente supporters naar jou komen maaien. De Gin Gin veilige omjouwing in het stadion garanderen worden. Eerst SSA, volle meer hoor hier in Onderwijs.
6: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had dus al voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.

0: Nolan Sisters gaan met Iron, volgens mij. Vind ik echt zussen, volgens mij, van mijn koor. En misschien ouderwetse disco, I'm in the mood for dancing, gerst.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog samen met Noor Vieven. Welkom bij de twaalf oren van Onderwijs. Van deze 25 augustus, de dag dat waarnemend burgemeester van Oosten van jou het besluit dat de geen uitsupporters van FC Twente welkom binnen. We komen er snijden bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente.
3: 1-1 is 2. Ja. Dan kan het dus niet zo zijn dat het op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden met uitpubliek. En dan moet je daar ook eerlijk in zijn en duidelijk in zijn dat dat dus ook niet gaat gebeuren.
0: Zeker daar dat stippetje de Vries mij om tafel wil eigenlijk. Maar landbouwminister van Essens hebben jullie daar al een fysiek naar de minister gestuurd. Want ze willen praten hoe het stikstof beleert.
4: Dat is ook een oproep. Neem maar eens in peteer. Dan kunnen we ook praten. En kunnen we ook uw zwargen dealen. En ook onderbouwd.
0: En zeker daar dat er onkundig wordt dat er een nieuwe lotgenotengroep van mensen met angst- en dwangstoornissen beginnen zal in jouw het zal het wezen.
5: Wat we bieden is een veilige, fijne ruimte met mensen die sowieso ook weten hoe het is om dat te hebben, angst of dwang.
0: Ja, in oktober gaat die club dus van start. Mijn vijftal bijeenkomsten in Ljouwert. En op de CTC hebben we er nog ons saai zoeren. Maar dit programma onderwijs, mijn muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder oren in ieder geval een reactie van Cambuur op het feit dat zij dus onder bakmatten hadden. Dit is om het veilige maatzien van het stadion. Zeker in het vak dat de uitsupporters zitten. Maar eerst, het waren in het kwad. Sibo Mollema, een hele goeie middag.
6: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag en Joon nog een soort zinnen, maar ik word hege bewolking. Vannacht onbewolken, maar een zwakke eerste wind die in het waardgebied meest matig bloedt. Morgen volop zinnen en droog met zo'n 24 graden. Op de middag wat meer wind vanuit het eerste. En straks meer hoe het waar.
0: Ja, Cambuur zit er alles aan doen om het uitvak in het stadion hufterproof te maken en met scherpere maatregelen te komen voor diezelfde uitsupporters. De club zal daar nou mee aan de slag naar onderleiding verzeild van de ongelegenheden van Aron de Snijm. De wedstrijd komende Snijm is zonder supporters van FC Twente omdat de veiligers in het stadion dus net garandeerd werken. Cambuur begreep dat, zo vertelt Jesse Bersma, hij is directeur van Cambuur. En zeker uit respect voor de slachtoffers van Aron de Snijm.
7: Ik heb gisteren alle slachtoffers gesproken. En vandaag ook nog eentje, de laatste, waar we nog geen contact mee konden krijgen. Die heb ik ook vandaag gesproken. Daar ging mijn eerste prioriteit naar uit. En dat wilde ik ook zeg maar gisteravond, voorgisteravond in de evaluatie mee kunnen nemen. Gelukkig kan ik zeggen dat daar allemaal tot in relativiteit zeg maar goed gaat. Dus sowieso geen levensbedreigend verhaal. Maar meer in de zin dat het binnen de perken is gebleven qua verwondingen. Zeg maar. Neem niet weg dat de schrik enorm groot is. Dat allemaal meegenomen hebbende. Plus de snelle thuiswedstrijd die we aanstaande zondag alweer hebben tegen FC Twente. Zondag om 8 uur. En het feit dat we onvoldoende namens de burgemeester onvoldoende garantie konden geven dat datgene wat zich zondagavond heeft afgespeeld, dat dat ook weer aanstaande zondag zou gaan gebeuren, heeft de burgemeester doen besluiten om geen uitsupporters te hosten voor aanstaande zondag.
8: Nou, en dat is dus voor deze wedstrijd aankomende zondag. Hoe lang blijven die maatregelen van kracht?
7: Nee, in principe voor aanstaande zondag. Dus dat gaan in alleen FC Twente. Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week met de gemeente weer in overleg gaan. Plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren. Aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
8: En hoe gaan jullie dat garanderen?
7: Dat zeg ik net. Hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren. Maar nog sterker fouilleren. Nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen. En dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan...

0: moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
1: Maar jullie gaan er dus wel vanuit dat voor 13 september een oplossing is?
0: Daar gaan we alles voor in het werk stellen en daar gaan we met de gemeente over in discussie, door middel van een plan van aanpak. En op basis daarvan hopen we daar overeenstemming te krijgen dat het dan wel kan.
1: Nou, en het uitvak is dus blijkbaar nu dus niet veilig voor thuissupporters. U had het zo net al over een paar maatregelen zoals fouilleren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het nu wel veilig wordt?
0: Nou, laat duidelijk zijn dat fouilleren gebeurt. Dus dat is al een van de maatregelen. Dat gebeurt uitermate deskundig. Maar goed, op het moment dat dit gebeurt, wat afgelopen zondag is gebeurd, dan ga je gewoon nog scherper zijn. Dus nog meer ervoor zorgen dat je de dingen handhaaft zoals je dat met elkaar afspreekt. Maar nogmaals, dat is een kwestie van erop wijzen. Ervoor zorgen dat je, nou ja, niet 99,9%. 100% datgene doet wat je moet doen. Dus dat en voor de rest de maatregelen treffen waar ik al naar zei, aan refereerde. Datgene wat we doen, plan van aanpak, waarbij we de bescherming, met name ervoor zorgen dat de netten die nu hangen, waarschijnlijk worden uitgebreid naar het volledige uitvak.
1: Ja, want jullie willen graag een gastvrij uitvak. Kan dat wel op deze manier?
0: Ja, dat willen wij zeker. Dat is uiteindelijk, wij zijn een gastvrije club. Dus wij willen heel graag uit supporters hosten, hier ontvangen. Hier de gastvrijheid laten zien van Leeuwarden, van Cambuur. Want dat is de enige manier waarop je natuurlijk een feest en een voetbalwedstrijd wil beleven. Dat je op een hele goede manier met mensen samen die wedstrijd kunt beleven. En ja, daar hoort winnen bij, daar hoort verliezen bij. Dat mag allemaal. Maar het moet wel een feest blijven. Het moet wel leuk blijven.
1: Nou, er komen natuurlijk nog meer wedstrijden aan met risicoclubs. Dus het kan altijd weer gebeuren. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat niet weer gebeurt?
0: Het probleem is dat je nooit dingen helemaal kunt garanderen. Dus het enige wat je kan doen is het uiterste, het maximale eruit halen van datgene wat je kunt.
1: Nou, en komen die kaartjes, want het uitvak is nu natuurlijk leeg. Worden die kaartjes ook verkocht aan thuissupporters of blijft het vak leeg? Wat gaat er gebeuren?
0: In principe, dat is een goede vraag. In principe blijft het uitvak leeg.
1: Dus jullie gaan geen kaartjes verkopen?
0: Nee.
2: Ja, de kaartjes dus, het uitvak die het nodig is eigenlijk beschikbaar komen, die blauwe. Het werd net verkocht, dat maar duidelijk werd. Hier is eerste Bers, maar wie dat van sportclub Cambuur. Hoe wordt de taak die de voetbalclub nou ziet te wachten zien?

0: krijgen een contactadvertentie die het voor jou moet doen. 42 seconden door het. Ja, dat is zelfs de Queen. It's the 70s, maar ik noem het Somebody to Love. Hier in Onderwijs.
1: Onderwijs.
0: Zo is dat. In Drachten is Joen een extra risicokomst door het faillissement van taxibedrijf Kort. Dat bedrijf verzwaarde het WMO en leerlingen vervier insmellingen loon. Maar hij ging van Zimmer failliet omdat het bedrijf het vakantiegeld van de 94 maatwerkers net betalen koer. Het bedrijf dat koer dat net, omdat de vergoeding van de gemeente Smellingenland van het vervier te leeg weer. Nou, dat zie je in al je problemen. Het zorgt ik voor politiek te lid, want veel partijen in de rivier van Smellingenland willen nog weten dat het college van BNB wil genoeg die net om het WMO en leerlingen vervier oranje te houden en de financiële skeer te behinden. Ik ben ELP, VVD, FNP en SGP in de rivier van Smellingenland van mening dat ze net goed er is een zaak informeren binnen toch het gemeentebestuur. Nou, er komt Joen mogelijk verordening in, want Honoré Saan begint een extra risicokomsten hoe het faillissement van het leerlingen en WMO vervier. En daar is dus politiek verslagjouwer Onno Valkena, Joen, ik al bij. Onno, we praten alvast even over deze zaak, want om te beginnen, wat zit er op het spul?
2: De vier partijen die het debat omvregen, die willen in het vaste plak weten wat er krijgt misgien is en hoe het krijgt zou misgien koeën, maar het WMO en leerlingen vervier. Ik wil ze zelfs graag weten wat de financiële consequenties binnen. Het WMO en leerlingen vervier werd zoemd 1 augustus verzwaren door een orenonbierder, taxibedrijf Doornbos, en dat kostte de gemeente naar alle gedachten tonnen meer als het ordecontract mij tort. Mij kort. En dan had ik het tonnen meer elk jaar. De rietsleden wil ik weten waarom ze net jeder informeren binnen hoe de problemen met het WMO en leerlingen vervier.
0: Ja, nou, dat mag dus uitlezen komen van het college. Waar mag het trouwens uitlezen?
2: Dat is wethouder Zara Al-Darai van Pro. En de problemen met het telietse budget van WMO en leerlingen vervier binnen vanzelfs ontstien voordat zij wethouder waard. Want zij was wethouder naar de laatste verkiezings. Maar ja, zij geeft het in de politiek. Ze is wel no politiek verantwoordelijk.
0: Ja, ze is portefeuillehouders. Wordt het een dreige jong voor deze wethouder?
2: Nou ja, de oorzaak van het probleem lijkt zelfs net bij Al-Darai. Nee. En de vier oppositiepartijen sissen dat ze net vatten dadelijks uitbinnen op een moosje van wantrouwen. Maar ja, het probleem speelt sinds november verliezen hier. Toen had taxibedrijf Kort de gemeente vregen om de vergoeding voor WMO en leerlingen vervier om te passen, omdat het net uitkoer. De gemeente had dat doel wegeren. Maar de problemen net voorlijn om de gemeente rieën. Nou, een partij als de VVD die neemt dat heeg op. Die zissen, het is een wettelijke taak die wij als gemeente uitvieren moeten. En het gaat om een drachtig bedrijf, maar 94 maaiwerkers. Ja, daar ken je en maai je net zo mee omgaan. De wethouder die had dus heel wat uit te lezen en ze moet Joen maar een goed verhaal komen. Als er net een soort van mea culpa komt van de kant van BMW, ja, dan zou het wel een liefst politiek drama willen kennen in Schouwburg de Lawaai. Want ja, dan zou het mogelijk wel u draaien kennen op een moosje van wantrouwen of een moosje van treur.
0: Ja, er moeten excuses komen van deze wethouder, van het, uit name van het college. Hoe belangrijk is dat WMO en leerlingen van 4-1 krijgen? Hoeveel mensen maken je broek van in Smellingenland?
2: Nou, als je de verschillende groepen bijna optellen, gaat het om een liefst 2000 mensen die het afhankelijk binnen van WMO en leerlingen van 4 in Smellingenland. Daarbij zitten de leerlingen van het speciaal onderwijs, die vaak wat verder van squallen wijnen, maar ik kom mensen die het zelfs net mobiel binnen en rucht haar op WMO van 4. Nou ja, en als je op tijd op squallen wijzen moet of bij de dokter, dan is het vanzelfs belangrijk dat het goed regel is.
0: Ja,
2: ja, dan ken ik nog een tijdje dat de klanten jeder positief in, goed te spreken, hoe het taxibedrijf Kort. Nou ja, en op het nieuwe taxibedrijf Doornbos, daar is nog wel eens wat kritiek op. Het gaat dan om zaken als te let komen of zelfs om leerlingen failliet en mij te nemen, want dat schijnt vriendenwieke bad te wijzen in Drachten. Mijn oren worden WMO en leerlingen vervier had een wichtige maatschappelijke functie. Ik verwacht Joen daarom aardig wat belangstelling op de publieke tribune en dan komt het vanzelfs goed uit dat de politieke arena van Smellingenland theater de lawaai is, want daar is verdwenen.
0: Ik kan heel wat mensen nog wel komen. Nou, we stellen zien wat de gevolgen voor de wethouder binnen. Had hij er binnen een motie van treurnis of zelfs een motie van nauwkeuring? Want dat zo, of wantrouwen, dat zou maar samen kennen.
2: Dat hoort net. Misschien hoort ze een heel goed verhaal en wordt dat accepteerd. En ze zit nog net zo lang in die functie. Dus je kan haar net volslijn deze kwestie onrekken. Alleen nog, ja, de vorige wethouder, die weer van zelfs Wolmeij Annex. En die zit nou ik weer in het college. Ja. Dat is Pieter van der Zwan.
0: Oké. Zij het zien portefeuille ook creëren. Nou, we zullen zien hoe dat rint. Door gisteren meneer in Friesland van der Moon een reportage over deze bijeenkomst. Onno Valkena, dank u wel.

0: Dat is de webmachine akoestische gitaar. Cameron Whitcomb, ja, dat is dan The Kingdom of Fear. Dadelijk hier in Onderwijs. Tot nog even jaren bij FC Twente, hoe het nijs daar vallen is. Dat ze geen supporters mij nemen maar naar Ljouwert voor de wedstrijd. Die komen dus naar het joen in Ljouwert. Ze kan weer spelen, wordt in het Koorstadion. Nou, ik kan niet vertellen dat ze ben daar in Enschede bij FC Twente. Not amused, want ja, dit scheelt natuurlijk vol die publieke stiepe die hij in Nederland, zeker in Ljouwert aan maten. Dadelijk het verhaal dus van FC Twente. Dadelijk ik het verhaal dat we weer een plaat bij Jerbo. Dan hebben we het zelfs voor het slotstik. Maar dadelijk eerst het hoesje van het nijs van dezezelfde teasie. Maar Simone Scheffer.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Berre goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
12: FM.
0: Het is wat Jelvis Huizen. Wat wie het Friske Dijs joert op deze Teasy de 24? Is 24?
13: Ja, ja, de 24
0: augustus. Ja, die is het al. Simone Scheffer, die weet alles.
13: Ja.
0: En ik dit dus. Simone, ja. Goeiemidje.
13: Goeiemidje. Cambuur regeerde weer goed. Er is meer tijd nodig voor een evaluatie van de ongeregeldheid na Roene Snijden in het Cambuurstadion en de eventuele onvolgende veiligheidsmaatregels. En daarom had waarnemend burgemeester van Oosten van Ljouwert besloten dat er komende snijden geen uitsupporters welkom binnen. Dat is die in het zaneemde treienhoekcoulis tussen gemeentepolitie en Openbaar Ministerie. Burgemeester Voort van Oosten.
14: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel. Dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
13: Of het Feyenoord ik maatregels neemt is nog net duidelijk, vertelt Dennis van Eersel. Hij is Feyenoord-verslagjouwer bij Radio Rijnmond.
15: Daar is nog geen uitsluitsel over of Feyenoord zelf dan besluit om eventueel actie te nemen. Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord, die zei wel al van ja, we willen eigenlijk voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Maar ja, op een gegeven moment ga je misschien toch die kant een keer op.
13: En daar ben ik nog wel lieve Feyenoord supporters, want de Feyenoord-fan had een inzamelactie opzet voor de mensen die het verwoenen rekken binnen bij die wedstrijd in Cambuur. Dat moet kosten, liekens het eigen risico dekken. Frans Appels is van Clubmeister en coördineert die inzameling.
16: Nou, deze actie is gestart door een Feyenoord-fan. En je ziet natuurlijk in het nieuws dat heel veel Feyenoord-fans zich niet kunnen vinden in het hele idee dat er slachtoffers vallen door het vuurwerk. En hij heeft gedacht van ja, we moeten wat het legioen ook van de goede kant laten zien.
13: En ik ga krek even op die site zien. Er is intussen haast 12.000 euro doneren. Het bedrijfspan van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland toen de buurtvaart in Dokkum is vannacht volslijn opbaand. Er zijn geen slachtoffers. Het gaat om een bedrijfspan van zo'n 20 bij 20 meter op bedrijfterrein Hoge Dijken. Eigenaar Abdullah is bot oondien en ik Riens Visser die een soort met hem werkend is verslijn. En hij vertelt wat er van de moon betekent ontrof.
12: Ja, het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Los dit helemaal afbaand is en nou ja, je meisje in tranen natuurlijk. En ja, vooral omdat ik heel veel samenwerk met Abdullah natuurlijk. En ik, nou ja, ik hier ook wel een prut aan het werk ben tegen hem, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk.
13: Ik, voor Abdullah is nefens mij een crowdfundactie opzet. Dat ik op stratten. Wetenschap Friesland is tussen Peeses en Halvert begon met het versterken van de zeediek. Er komt extra groen aan de binnenzijde van de dijk. Het gaat om oude bagger die het indroeg is. Het is een handige methode om geld te besparen, zei René Volkensma van het wetenschap.
17: Ja, kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat ook, voornamelijk ook om de duurzaamheid. Ja, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietnamskin. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we naar binnen komen van de Sediek nodig gaan. Ik heb een mooi 150.000 kuub groen. Ik heb een mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen.
13: De provincie Friesland wil graag op korte termijn om de tafel met landbouwminister Jamie van Essen over het stikstofbeleid. De provincie had de minister aan juni in een brief vregen om oerlis, maar op die brief is ontnota net antwoorden. Deputaire Matthijs de Vries is daar teleurgesteld over.
18: Wij vinden echt dat wij op korte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om de tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
13: En dat weer Nijs uit in eigen programma en de rest van de dag.
19: Zeker, het Nijs uit Friesland. Dank u wel, Simone. En dadelijk het Nijs van Van Joen en de komende dagen.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of een die tij wekker houdt.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik veel werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
26: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
27: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
28: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
29: Onderwijs.
30: Mij Erik Enema.
19: Vier minuten nog Jelbe Sarsen, nog een jaloerke onderwijs te gaan. Dadelijk een teleurstelde reactie bij FC Twente over het feit dat zij haar supporters net maar nemen mee naar de wedstrijd ziet komende snijden in Entjen Cambuur Spielewuts. Ik hier te kijken over het Nijs, maar ik wil vanzelfs alles weten over het waar. De verwachting nou, zien we allemaal.
31: Nou, van de midden en ik joen nog volop zinnen. Ik al kinderen zijn dan eens een wat hege bewolking hoeken, maar als de Sjenne Joon ondergeert, ja, dan komt de titel toch even wat meer wat bewolking even te lezen. Dat is maar even een peer hoeren. Maar het bloed wordt gewoon droeg. Vannacht is het dan heel dan onbewolken en dan zakken de eerste wien boppen lang naar zwak. Maar in het waardgebied zit dan toch nog een, ja, een matige en bij 10 toch wel eens even een vrij krachtige wien. Ik dan van nu de eerste. En er is dan zo'n 15 graden. Wilst het in het eerste. Zo'n 12 graden is als leegste temperatuur.
19: Oké. Okay. Wat van waar brengt dus morgen, Sibo?
31: Nou, morgen mannen, dan hebben we een soort zinnen. Maar op de midden dan lukt er wat hege bewolking hoor. Dus ja, de zinnen zullen dan ook nog misschien. Maar die wordt een beetje filteren. Het wordt wel warm morgen. Meestal is het 24. Ja, plak ik misschien ik nog wel eens 25 graden. Nou, krijgt als joer dan helder de wind op de midden weer on. En is dan ja, toch wel matig. En die vlaag is toch vrij krachtig. Nou, op de joen en de nacht komt er wat meer lege bewolking. En dan hebben we in de nacht een ja, minimumtemperatuur van rond de 15 graden knekkers de komende nacht.
19: Oké. Okay. Dat binnen zal twee dagen mooi zijn, waar wat, al rijden. Dan houden we dat de rest van de week, ik?
31: Nou, die hege temperatuur die hebben we op tongetje nog. Want tongetje hebben we een aanwisseling van wolken en zinnen waarbij de, ja, de lucht vochtig is. Toch vrij heeg is. En dat smaakt van wat broeierig. Ja, je kunt beter zien in het vries brotsig waar. En daarmee een hege temperatuur van zo'n 26 graden. Dus dan komen er even een paar graadjes bij. Nou, hoe dijs liek het er nog droog te bloeien. Maar een keldfront komt aan uw kant op. En ja, te gerren met warmte. Een saneemd thermisch laagje nemen we er dan. Ja, kan dat buien opleveren met tongen. Want het botst dan en dan gaat de elektriciteit in de loft hier omheen. Die kan tongen erin zitten, dus en ik hagel. Ja, deze simmer, dan bieden groen eigenlijk nog wat te droeg waren van tongerbuien. Maar vorige week hier in Havertan van wat Rijnhoorn is de buien wat vochtiger geworden. Dus die kans op buien is, mijn tongen is dan even wat gutter worden. Nou, die buien die het eventueel oerloeken, die loeken maar stade hoer. Dus die kan wat meer wetter in jaan op plakken. Ja, waar zo'n bui dan hoe heen loekt. Ja, ik in de nacht kan er dan in een bui ja, vallen. En daar kan ik dan nog tongen in zitten. Ja, dan met een vreetje, hoor. Ja, dan gaat de temperatuur die gaat naar onderen. De wind die draait naar het zuidwesten. Ja, en dan komen we onder invloed van een, ja, een lege drukke bier. Dat kans op buienjout. Ja, en een klapje tonger kan, daar vreet ik nog wel even niet zitten. Nou, de zuidwestenwind, die loekt dan, ik wel flink hoor, en is meteen zijn kracht 5 ons 6. Ja, de bewolking gaat doorgaan en de middagstemperatuur, ja, die komt dan door die zuidwestenwind maar uit op zo'n 20 graden. Ja, sneeuwen, dan hebben we ja, ik wel een ja, stevige zuidwestenwind. Ja, en die uit en trof met buien op je stadstuurt, ja, ik op sneeuwen, maar met zijn 20 graden waren, dat is wel een normale temperatuur voor eind augustus. Dus om en om kan ik de eerste dagen hege temperaturen en bloed droog. Maar vanaf tongetje buien en koeler.
19: Ja, dan maken we nog maar even een ietsje van het mooie zin waar.
31: Ik zoek het wel.
19: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Sibo.
31: Graag gedaan, Erik.
1: Het slotstik van Onderwijs.
19: Maar wij het even hebben over het slotstik, het verhaal. Dat we er een plaats bij software kennen. En ik vind het leuk als Maidorst. En Joeri zegt dat het verhaal. En hij zegt ongetwijfeld mooi. Ik vond het een kostelijk verhaal trouwens. Een heel avontuur van een jonkje van Treien. Die het Mandy op de trein stapte. In de trein stapte. En dat wie in Rotterdam. En uiteindelijk is dat avontuur eindigen in Eindhoven. Op het station Derre. Ja, eigenlijk wie er per ongeluk in de trein stapt. Daar in Rotterdam. Ja, dan ben je dus even fut. Je reis is overigens wel vergees als treinjarige. Want voor jou is het, vergees in de trein. Maar ja, dan mag je een bij die hebben. Want dat wordt toch wel op prijs gesteld door de mensen van NS. Dat vind ik maar werkers van de veiligheidsservice van NS die uiteindelijk de situatie oplossen kon. Ze ben eens keer aan een telefoontje door de meldkamer. Het doet de hele trein daar in Eindhoven uitkamen. Het is trouwens de Intercity. Die het van Rotterdam via Breda en Tilburg naar Eindhoven tarieert. Dat is een, nou, toch een reis van een oer. Nou, in Eindhoven is het jonkje opvang. Toen is je NS Maaiburgers waarom reizigen naar Breda. En daar wist je Mem intussen ik naar Takaam. En daar koos hem weer in de Jerms sluiten. Nou, al goed. Eindgoed is al goed. Soenje Cezen kennen. En daar maakt even een plaat bij, natuurlijk. Wat voor plaat wou je hierbij draaien? Bij het verhaal van het jonkje van Treien. Dat vrongelijk in de trein stapt en helemaal alleenlijk van Rotterdam naar Eindhoven reizig is. Kerst er een plaat bij betinken? Ik zei het alvast maar zo'n soort disclaimer. Dat kedenk, dat doen we natuurlijk net. Ik helemaal net oer dat versje. Maar er zijn nog volle leukere versjes te betinken. Liek het mij bij dit verhaal van het jonkje van Treij, dat op het trein stapte van Rotterdam naar Eindhoven en pas in Eindhoven achterkwam, dat hij misschien wel eigenlijk wel weer een hoest zou worden. Kom maar op met die suggestie. 06 20 4 9 9 9 of doe de app van Omroep Friesland. En ik verheug me nu al op de reacties.
2: Alles wat er speelt, Omroep Friesland.
19: tentoonstelling in Eindhoven. Nee, Eindhoven. Ja, misschien ik wat zo zeggen. Maar toch in ieder geval in Enschede bij FC Twente. Die jaar een kriegen hebben dat ze hun supporters net maar nemen. Maar de wedstrijd die komt dus naar Eindje in Cambuur. In het Kooistadion in Ljouwert Spielerwut. De rel van Oudhoens naar binnen natuurlijk oorzaak van. Ik al herzij er niks met de maatje. Nou ja, dat is dadelijk. Eerst Green Tosk, een Dream Amerikaans.

0: dat het een leuke band vind je. Grim Tosk. Hier is een Dream Amerikaans. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou een kwartier voor zes, als de loge even klikt zetten worst. Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente is weer teleurgesteld. Hoe het besluit om komende snijden geen uitsupporters van zijn club dus, dat te litten in het koorstadion in Gouwen. Het duurt vaak beeld bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente leeg. En dat is zelfs een direct gevolg van de vuurwerksmieterij door Feyenoord hooligans Aroende Snijden. Nou, ja, naar de reactie van Dominique Scholten, dus directeur van FC Twente.
2: Ja, ik sluit me aan bij de woorden van Robert Eno, waardeloos. Ja, we zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Allereerst natuurlijk super triest wat daar gebeurd is en zeker ook de mensen die gewond geraakt zijn. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Maar zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat is sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
3: Maar het is toch waanzin dat Twente supporters slachtoffer worden van de daad van Feyenoord supporters die nota bene nog mochten blijven zitten.
2: Ja, nou ja, goed, ik weet achter het scherm ook hoe dat dan toe gaat. Dus of je op zo'n moment zo'n uitvak schoon moet gaan vegen, om het even in die termen te noemen. Er zitten natuurlijk ook allerlei risico's aan. Maar in feite zijn wij de dupe van dit gebeuren. Ik denk dat de mensen die gewond zijn geraakt de echte dupe zijn. Okay. Alleen ja, kijk, je wil gewoon een eerlijke competitie met elkaar spelen. Met uit- en thuissupporters. Ja, wij worden natuurlijk wel benadeeld nu aanstaande zondag. Aan de andere kant, het is wat het is. Ik denk dat de lokale driehoek ook niet altijd te benijden is in dit soort situaties. Dus we moeten er respecteren. Alleen ik vind het zeer teleurstellend en daar hebben we last van.
3: Ja, want Friesland is de Twente supporter niet gunstig gezien dit jaar. Heerenveen was ook wel leeg.
2: Nee, klopt. En dat hadden we dan weer zelf in de hand. Dus ja. Dat hebben we zelf gedaan. Dat was ook zeer teleurstellend. Ik heb van de week natuurlijk Robert ook horen spreken hierover. Uiteindelijk wil je gewoon voetbalwedstrijden spelen voor het voetbalpubliek. En ik vind het superleuk als we volle uitvakken hebben. En als die voor sfeer zorgen ook. Maar je ziet gewoon te vaak dat het niet goed gaat. En ik vind het zorgelijk. Want op deze manier gaat het erop uitkomen dat we zo nu geen wedstrijden meer met uitpubliek kunnen spelen. Het kan absoluut niet de bedoeling zijn. Zeg maar het is ook niet waar het voetbal voor gemaakt is.
3: Want dat was mijn vervolgvraag geweest. Waar gaat dit heen? Lege uitvakken. Maar wat jou betreft zeer onwenselijk.
2: Ja, zeer onwenselijk. Ik ben dan misschien een romantisch voetballiefhebber. Maar
3: ja, ik denk iedereen wel, man.
2: Ja, je speelt ook een voetbalwedstrijd spelen met mensen. En ik denk dat, laten we zeggen, 8-9% van de mensen die in het stadion komen, die hebben ook gewoon diezelfde intenties. En die geven daar op die manier ook vorm aan. Maar het gaat om een hele kleine doelgroep die maar steeds maar verpesten voor een hele grote groep mensen. En dat is zeer treurig. En we hebben nog niet de wapens gevonden om daarmee af te rekenen.
0: Nee, het loopt dus een probleem dat Cambuur in dit geval nodig is oplossen, Matasel. Toch het stadion veiliger te maken. En pas als het veilig is, zei burgemeester van Oosten van Ljouwt, dan jouwt hij daarstamming om dat ik weer zijn supporters in Mercedes het tattelitten. Dadelijk het vestje dat Jet bij dat verhaal van het jonkje van Trij, dat mogelijk op een trein stapte en van Rotterdam naar Eindhoven reizige. En uiteindelijk de mind om is toch meestal van NS om bij zijn mem te komen. In elk geval bij Breda, want Debbie zou weer heen reizigen. Dat jonkje, alleen nog in de trui. We krijgen heel veel leuke reacties binnen. Misschien zit die van Dijden nog net bij voor het slot. Ik 0620 Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Op broek de app van Omroep Friesland. Het is Big Mountain.

0: Baby, I Love You eerst van Big Mountain.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Kijk, zoals ik van net. Bedenk nou even een plaat voor het slotstuk dat je hebt bij het verhaal van het jonkie van Trey dat in Rotterdam eigenlijk per ongeluk in de trein stapte. En in Eindhoven bezag ik aan dat hij in de trein zit, denk ik. Of tenminste, net het idee werd hij meer wie. Want ja, misschien is hij dan nog nooit in Eindhoven West. Maar gelukkig, het personeel van de NS dat al je oplossen kan. Ze hebben bij de hand pakt en waarom bracht in de trein naar Breda. En daar wist je hem dan niet aan. Ik, dat is mijn koor. Waarin de Jerms sluiten koen. Al goed, eindgoed, al goed, zei je dan. En ik dacht, je hebt een blaad bij. Nou, we hebben de wereld als suggestie binnenkrijgen. Op het perron van de Wico's, zei het Lieuwe Sangers. Long Train Running van de Doobie Brothers, zei het Orne. Baby Come Back, zei het Klaske. Hoor hier ik, I'm a Traveling Man van Ricky Nelson, zei het Bauke Bijma. Child of Vision van Supertramp. Komt John bij. Dat is al net direct bedacht. Leuk. De Wico's op het perron, heel toepasselijk lijkt me. Zeker, zeker. Maar de titel, Menkes Koistra, die komt maar de suggestie. I'm a Train van Albert Hammond, zei het Bauke. En die komt vaker voorbij, nevens mij. In elk geval ik nog Veske van Rommy. Alberto Bauma, die staat van De Trein. Tjeerd Allebakken, die komt direct met mijn treien. Suggesties. Waar is hier de nooduitgang? Of, daar gaat ze. Of, ik wil niet dat je weggaat. Of, jou zelfs. Of, wake me up before you go-go. Haha, net hier van de jou hoor. Wil ik hier nog even terug? Ozzy Osbourne. Omar de Jonge, die komt maar het noemen Crazy Train. Marco Ludema, die zei Drops of Jupiter van de band Train. Mariet Zwart, ik heb eerst de leverancier voor de slotstuk suggesties. Die zei de eerste trein naar Starum van Gaatse Bosma. Ja, de eerste trein nog een keer van Rommy. Klaske Posma komt mij dat voorstel. En Long Train Running van de Doobie Brothers komt Gerrit Krikkemaai. Even John, die zei ik nog Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Goeie Herrema, dan weet je dat het trein er nou thuis. Het jonkje weer kwiet, maar werd er jochten. Hij riede in één richting. Tje, One Direction, Lost and Found. Henk, die zei kleine jongen van André Hazes. Even zijn Dick Huytema, Drachten, zei trein van Wim Dauma en de Welpen. Children of the Night van Nakatomi, zei John. Ja, die is even bezig geweest, ja. Midi Erik, wat zal die mem in paniek wezen? Misschien past het deze wel. Alleen op reis van Gabe Moretti, zei Gerry Laporte. Dus goed, die ken ik helemaal net, jong. Even zijn, hallo Erik, onderweg van Abel, zei Jelle Senior. Dan komt er niet aan binnen. Papi loopt toch niet zo snel, die pakt de trein wel. Adrie Bos, kom maar die suggestie. Prachtig, ik ben er heel wies, maar al die suggestie die je binnenbracht binnen. Maar we kunnen er niet aan draaien. En dat is je woord.
1: Slotstik van Onderwijs.
0: Het is een suggestie die een paar keer binnenkwam. Onder oren weet ik van Teun Woudwijk. Hij zei het van, draai dit nummer nou. Van Andrew Gold, een Lonely Boy. En dat is wat we doorgaan. Dit is Onderwijs. Dat hij de bol werd voor zelfs. Of jou, hoor, maar Jan Durk. Dadelijk Noorderbien, maar Willem de Vries. Ik wens jullie een prachtige teasie nog. En graag gewoon te tongen zien. Dan ben ik er weer. Mijn Onderwijs. Hoi.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
11: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle.

0: Goedenavond, dit is weer een uurtje op Shuffle op Omroep Zeelt met uitzending 21. En het is vandaag dinsdag 24 augustus 2026. Mijn naam is Menno Hogeveen en we gaan weer een uur genieten van de beste muziek met de leukste weetjes en feitjes. En natuurlijk niet te vergeten, de muziekgeschiedenis. We begonnen dit uur met Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. En we gaan nu door naar Achter de Noten, waar we duiken in het verhaal achter de nummers.
1: Op Shuffle. Achter de noten.
0: En soms zit er achter een bekend lied een bijzonder verhaal, zoals bij Father and Son van Cat Stevens. Dat werd in 1979 geschreven voor een musical over de Russische revolutie. Een zoon die wil meevechten, maar zijn vader wil dat hij thuis blijft op de boerderij. De musical ging uiteindelijk niet door, maar het lied bleef bestaan. Het werd een lied over een vader en een zoon die allebei iets anders willen. In het lied hoor je eigenlijk een gesprek tussen een vader en zijn zoon. En de rustige stem van Cat Stevens is de vader. En de stem die wat hoger klinkt, ook Cat Stevens, en wat heftiger is de zoon. Daardoor hoor je goed het verschil tussen de twee. De vader probeert rustig advies te geven, terwijl de zoon duidelijk laat merken dat hij zijn eigen weg wil gaan. Vader en zoon kreeg later nog een nieuw leven. In 1995 maakte Boyzone er een grote hit van. En in 2004 zong Ronan Keating het nummer samen met Yusuf Islam, de nieuwe naam van Cat Stevens. En in 2020 nam Stevens het lied opnieuw op, met zijn oude stem en zijn stem van jaren later. Een lied uit 1970 dat nog steeds gaat over iets heel herkenbaars. Ouders die hun kinderen willen beschermen en kinderen die hun eigen weg willen kiezen. Dit is Cat Stevens met Father and Son.

Father and Son, Cat Stevens. Sommige nummers klinken vrolijk en kleurrijk, maar hebben ondertussen een mooi verhaal achter zich. She's a Rainbow verscheen in 1967 op het album Their Satanic Majesty's Request, van natuurlijk de Rolling Stones. Het is een speels en bijna psychedelisch nummer en eigenlijk een vrij ongewoon liefdesliedje voor de Rolling Stones. De vrouw in het nummer wordt beschreven als iemand die overal kleur en schoonheid brengt. En dat hoor je ook terug in de tekst met de bekende regel She comes in colors everywhere. En ook muzikaal zit er een bijzonder verhaal aan. De opvallende strijkers worden gearrangeerd door John Paul Jones, die op dat moment nog sessiemuzikant was, 2 jaar voordat hij bekend zou worden als bassist van Led Zeppelin. En die prachtige pianopartij, die is van Nicky Hopkins. Het is tijd om de kleuren erbij te pakken. Dit zijn de Rolling Stones met She's a Rainbow.

0: John Mayer met In The Blood. En daarvoor hoorde je Caesar Rainbow van de Rolling Stones. En In The Blood kijkt John Mayer kritisch naar zichzelf en zijn familie. Hij vraagt zich af hoeveel van zijn ouders in zijn karakter en gedrag terugziet. Daarmee onderzoekt hij hoe sterk je afkomst bepaalt wie je wordt. Het nummer gaat over de invloed van je opvoeding en de angst om dezelfde fouten als je ouders te maken. Mayer vraagt zich af of bepaalde eigenschappen diep in je zitten of dat je ze zelf kunt veranderen. Muzikaal klinkt het nummer rustig en warm met invloeden uit country en folk. De eenvoudige gitaar en ingetogen zang zorgen ervoor dat de persoonlijke tekst centraal blijft staan. Hierdoor voelt het nummer bijna als een eerlijk gesprek met jezelf. In The Blood verscheen in 2017 op het album The Search for Everything. Het was ook Mayer's eerste nummer dat officieel naar de country radio werd gestuurd. Toch draait het nummer vooral om zelfreflectie en de vraag wie je uiteindelijk zelf wilt worden. En nu is het tijd voor mijn wekelijkse tip.
1: Op Shuffle. Menno's tip. Omroep
0: Zeelt. Welkom bij Menno's tip bij Op Shuffle. In Menno's tip zet ik iedere uitzending één of sommige, of soms meerdere nummers extra op de voorgrond. Dat kan een nieuwe release zijn, een artiest die je misschien nog niet kent, maar ook gewoon een vergeten parel uit het archief die wat mij betreft weer eens gedraaid mag worden. En soms is het niet alleen de muziek die je aandacht trekt, maar vooral ook het verhaal dat erachter zit. En dat geldt zeker voor het volgende nummer. Een nummer dat meteen opvalt door de bijzondere stem van Paolo Nutini. En door de boodschap die erin verborgen zit. Iron Sky gaat over de wereld waarin we leven. En de invloed van politici en machines. Nutini was naar eigen zeggen gefrustreerd door politici die moeilijke vragen ontwijken. Hij vraagt zich af, waar gaan we naartoe als mensen steeds meer worden vervangen door machines? Een bijzonder moment in het nummer is de stem van Charlie Chaplin. Je hoort een stukje uit zijn film The Great Dictator uit 1940. En Chaplin spreekt daarin over mensen die geen machines of nummers zijn. En Nutini wilde dat fragment gebruiken, of graag gebruiken, en kreeg daarvoor toestemming van de familie van Chaplin. Iron Sky duurt ruim 6 minuten en heeft ook een bijzondere videoclip. Daarin zien we een donkere toekomst waarin mensen het zwaar hebben, maar toch af en toe kunnen ontsnappen door te dansen. Een serieus nummer dus, met een duidelijke boodschap. Maar ook eentje die je vooral even goed moet laten binnenkomen. En dat is precies waarom Iron Sky deze week Menno's tip is.

0: Shuffle met Menno Hogeveen. Raar, maar waar.
1: Eigenlijk is dit alvast een voorproefje van de muziekgeschiedenis, maar we zijn toch nog bij Raar maar waar. Wist je dat op 30 augustus 1989, komende zondag precies 37 jaar geleden, Billy Joel zijn eigen manager op straat smeet? Niets geks in de harde muziekwereld, waren het niet dat deze manager ook zijn voormalige zwager was. De zanger had jarenlang blind vertrouwen in Frank Weber, de broer van zijn ex-vrouw. En na een geheime accountantscontrole bleek echter dat de zwager miljoenen had misbruikt voor riskante investeringen. En zonder dat Joel het zelf wist. En dat was een enorm deel van zijn vermogen en dat volledig verdampt. Billy Joel pikte de keiharde beloftebreuk niet en klaagde hem uiteindelijk aan voor een duizelingwekkende $90 miljoen. De zaak werd later via een geheime schikking opgelost, maar de dure les bleef staan. Denk dus nog maar eens goed na voor je een bedrijf start met je eigen familie. Maar ja, welk nummer past hier het best bij? My Life natuurlijk.

Billy Joel met My Life. En wist je dat Brian May, de gitarist van Queen, zijn beroemde Red Special samen met zijn vader bouwde toen hij pas 16 jaar oud was? Omdat een dure elektrische gitaar geen optie was, besloten ze er zelf een te maken. En ze werkten er ongeveer 2 jaar aan, grotendeels met eenvoudige handgereedschappen. Voor de gitaar gebruikten ze opvallende materialen. Zo kwam een deel van het hout van een oude open haardmantel en werden stukjes parelmoer uit oude knopen gebruikt voor de positiemarkeringen. En zelfs de tremolo-arm werd gemaakt met onderdelen van een fietszadeltas en een breinaald van Brian's moeder. De zelfgemaakte gitaar werd uiteindelijk een belangrijk onderdeel van het kenmerkende Queen-geluid. May gebruikte de originele Red Special tijdens talloze optredens en gedurende vrijwel zijn hele carrière. Een gitaar die begon als een knutselproject met zijn vader werd dus zo een iconisch rockinstrument. En ja, welk nummer past hier het best bij, dacht ik? Nou, ik kwam op Keep Yourself Alive, Queen. Dit was de eerste single van Queen en bevat meteen het opvallende gitaarwerk van Brian May. We gaan luisteren naar Queen met Keep Yourself Alive.

0: Carnaval. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: En dat waren de Beach Boys met God Only Knows. Maar we zijn weer aangekomen bij de muziekgeschiedenis. Dus wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Morgen 26 augustus is het 31 jaar geleden dat Seal op nummer 1 kwam in de VS met Kiss from a Rose. Het nummer werd oorspronkelijk al rond 1988 geschreven, toen Seal in een kraakpand in Londen woonde en nog geen platencontract had. Hij maakte de muziek destijds zelfs door de instrumentale partijen in te zingen op een 4-track recorder. De betekenis van het nummer is altijd een mysterie gebleven. Gaat het over liefde, drugs, de dood of iets compleet anders? Seal heeft bewust nooit verteld waar het precies over gaat, omdat hij vindt dat de interpretatie bij de luisteraar hoort. Zelfs de bekende regel Kiss from a Rose on a Grave blijkt niet te kloppen, want Seal zingt namelijk on a Gray, terwijl mensen heel vaak on a Grave verstaan. In 1994 verscheen het nummer op zijn album Seal. Maar in eerste instantie zag Seal er zelf weinig in en wilde hij het zelfs van de tracklist halen. En pas nadat Kiss from a Rose werd gebruikt tijdens de aftiteling van Batman Forever in 1995, brak het nummer in Amerika echt door en bereikte het de eerste plaats. Het succes leverde Seal in 1996 3 Grammy Awards op, waaronder Record of the Year en Song of the Year. Dit is Seal met Kiss from a Rose.

Seal met Kiss from a Rose. En vandaag zetten we een Schotse zangeres en songwriter in het zonnetje. Want Amy MacDonald is vandaag jarig. Een mooie aanleiding om terug te gaan naar het begin van haar carrière. En een van haar grote hits, Mr. Rock'n'Roll. De meeste mensen zullen Amy Winehouse waarschijnlijk vooral kennen van dit nummer. En dan heb ik het over This Is The Life. En dat nummer groeide in 2008 uit tot een enorme internationale hit. En werd haar absolute visitekaartje. Maar voordat This Is The Life de hitlijsten bestormde, was er al Mr. Rock'n'Roll. Amy schreef het nummer al toen ze nog een tiener was. Het gaat eigenlijk niet zozeer over rock'n'roll, maar over twee mensen die zich anders voordoen om erbij te horen. Ze proberen allebei te voldoen aan het beeld dat anderen van hun verwachten. En juist daardoor lopen ze elkaar mis. Terwijl ze waarschijnlijk heel goed bij elkaar zouden passen als ze gewoon zichzelf zouden zijn. Daarmee zit er een mooie boodschap in het nummer. Blijf vooral jezelf en probeer niet iemand anders te zijn om ergens bij te horen. Muzikaal horen we meteen de stijl waarmee Amy MacDonald bekend zou worden. Haar karakteristieke, wat rauwe stem, akoestische gitaar en een combinatie van folk, pop en rock. Mr. Rock'n'Roll werd in 2007 een flinke hit en haar thuisland in Schotland stond het namelijk het nummer zelfs op nummer 1 en in het Verenigd Koninkrijk bereikte het de 12e plaats. Een jaar later kwam het ook de rest van Europa massaal voor MacDonald. Mr. Rock'n'Roll kreeg opnieuw veel aandacht en bereikte onder meer in Nederland de 3e plaats in de top 40. En dan te bedenken dat Amy dit soort nummers al schreef voordat ze überhaupt een grote platenster was. Haar liedjes kwamen vaak voort uit gewone mensen en situaties die ze om zich heen zag. We gaan terug naar het nummer waarmee ze voor het eerst echt de grote hitlijsten uitstapte. Maar ja, dit was weer een uitzending op Shuffle. Volgende week ben ik er weer met uitzending 22. Heb je een verzoekje, een reactie of gewoon iets leuks te melden? Je kunt me altijd bereiken via de mail m.hoogeveen@omroepzeel.nl of stuur me een berichtje via Instagram op Shuffle. We gaan eruit met Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald. En tot volgende week. Doei!

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Paralink & Co. Gianna Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Welkom bij Rampant Stompen. Het einde is 20e seizoen alweer. Welkom to the 21 season of Rampant Stompen. En dan weer Omroep Zilt. Nog even wat informatie. Hoe was het ook weer? Ja, vorige week hadden we het Elvis-uurtje. Nou, het staat dus niet op een meesklap, maar het staat wel op de YouTube. Dus daar kunnen we het dan weer vinden. Ja, we gaan eens zo beginnen. Ja, gewoon rock'n'roll, Joe Houston.

wat een fantastische cover. Dr. Snout en his Hawks Over Rhythm. High five, baby. Ja, soms heb ik daar wel problemen mee, want ik heb te veel plaat.

0: platen en dan weet ik niet wat ik draai met Stack Records, Tom Hall, Tom Tall.
1: I got a stack of records here, a stack of records there. I got records.

Live at the D Jamboree Radio Show is dit dan. Riley Crabtree, Go Cat, Go, ja precies. Ja, en we lopen langzaam naar de agenda toe. Dit ben ik in My Little Sister.

0: Ja, dat was die middelste zuster waar de Inmates over zongen. De Sandy Stewart met Playmates. Ja, de thans verkeken, jongens. Oh.
1: Hey. Now hear this.
0: Dat ik dan nog wel even vertellen. De Inmates die zag ik bij de allereerste live toga party festival in Paradiso. Oh, dat is mooi. Lang terug. Ja, maar in ieder geval, we hebben nog genoeg festivals. Zoals aankomend weekend. Dat is dan in Betu. In Frankrijk. Daar is Betu Retro. En dat is al nummertje 21. Dus eigenlijk net zo lang dat Ron van Stampen bestaat. Dat is fantastisch. En er staan heel veel bands staan daar. Wat onder andere Dick Dickerson, Jay Ernst en de Don Diego Trio. En de Don Diego Trio, die spelen binnenkort in Café Scooters. Dat het volgende week volgens mij. Ik weet niet zeker of de week daarna. Nou, in ieder geval. Dat is het. Dus dat is aankomende vrijdag tot en met zondag in Betu in Frankrijk. Dan hebben we nog een festival in Engeland. Dat is in Twinwood in Bedford. En dat is de Tim Wood Festival. En daar staan Velvet Candles, Swing It, Glenn Miller Orchestra, hey, show waddy waddy. Ja, het is fantastisch, fantastisch. Maar dat is ook van aankomende vrijdag tot aankomende maandag. Dan hebben we aankomende zaterdag, dat is een Twello. Dat is in Buitenpost aan de Rijkwegstraat 17a. Eigenlijk het Burger Weeshuis was het altijd. Dat is het Into the Mud Festival. Even zien wat staat er te spelen. De Truffle Philip Boys, Brothers. Van alles. En dan ook op diezelfde zaterdag is daar in Dordrecht nog in Podium Merz. Aan de korte Kalkhaven, Rockabilly Square. En dat is alweer nummertje 10. Met Tin Stars. Samen met Ruby Pearl, Liz Young en de Blackslegs, A Little Art en de Rhythm Giants. Een hoop fantastische bands. Aankomende zaterdag, dat is in Vognum op het Wattstock Festival. Daar speelt Hey Fever. En op diezelfde dag, dan is het ook Visserijdagen in Harlingen. En dan, dat begint dan om 9:30, dat is in Lunchcafé Basta. Daar spelen de Legendary Wildman. Heb ik nog meer? Ja, volgens mij heb ik nog één dingetje. Want anders wordt het wel een heel lang verhaal. Dat is aankomende maandag in Vera, Café Vera in Groningen. Of in Poppodium. Poppodium Vera. Zo mag je het noemen. In Groningen. Jenny Don't en de Spurs en nog meer van, nou, ik hoop meer rockabilly natuurlijk, of rock'n'roll, rhythm, blues, hoe je me noemen willen, je kan alle kanten op. Doe op. Four Seasons Hot Water Bottle. Yeah.

The Free Gels met I got the water boiling baby. Ja, ik had het er even zwaar met, want dit is tevens ook de laatste single van Billy Lee Riley, die straks in de tweede uur zit bij Sun Records. Het is wel zo dat hij dan nog een paar nummers opneemt, maar dit is dan de A-kant. Verderop in deze uitzending komt dan de B-kant nog even voorbij, het originele dan. Maar daar had ik het even behoorlijk moeilijk met. Behoorlijk zwaar met, want ik vind echt, deze nummers vind ik fantastisch, maar raak ik hem dan van Billy Riley ook hoor, want het is een van mijn helden. Damn. Ik had het behoorlijk zwaar met. Maar in ieder geval, Johnny Horton en Big Sandy, altijd rond 9:30, en dat zit weer ongeveer een beetje net over dan. Johnny Horton met The Devil Made a Masterpiece. En ja, Big Sandy in his Fly Right Boys. Ja, het is een beetje treurig allemaal. A Man Like Me. En dat is een fantastische cover, wat het origineel is van Roger Miller. Maar dit is Johnny Horton en Big Sandy in his Fly Right Boys.

Fantastisch. Fantastisch. Nou, die uitvoering van Roger Miller is net zo mooi. Oh. En wat dan ook. Ja, wie heeft er dan last van? Ja, dat is Jackie Wilson natuurlijk. Oh, dit is toch ook een stem, hè? Oh. En die waarschuwt alleen maar van stop dogging me around. Oh, geweldig. You.

Jennifer Magnus. Every dog has his day. Ja, absoluut. Tuurlijk, dat hebben we allemaal. Daar hebben we allemaal last van. Sarah Vaughan trouwens niet, want die voelt zich een beetje smoochy. I feel smoochy.

Nou, daar valt Seraphon natuurlijk helemaal voor. De Paladins. Kiddio. En de uitzending terug. Luisteren willen kan dat via de Omroep Zilt website, Omroep Zilt app. Of via de Mistcloud. Ron en Nienke romp en stampen en YouTube romp en stampen afdeling, ja. Ja, we gaan zo naar de tweede uur en nou zit ik dus bij het originele van de B-kant van de laatste single van Billy Riley. En dit is echt fantastisch ook. Maar die cover van Billy is ook geweldig. Dit is Country Paul met One More Time.

Jesse Lee Miller, Cry Alone. Oh, fantastisch. Fantastisch. We gaan eruit met Johnny Carroll, Why Cry? En dan is het tot zometeen naar het nieuws. Till after the break, Romp in Stampen. Ja, dat is zo'n uurtje, hè? Sun Records. Tot zometeen naar het nieuws. Till after the break.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Ja! Welkom terug bij tweede uur Romp en Stampen. Welkom back to the second hour of Romp en Stampen. Ter ere van het 76-jarig bestaan, 76th anniversary of the Memphis Recording Service, en tevens het 74-jarig bestaan, 74th anniversary of Sun Records. Ik had mezelf beloofd om nooit een nummer u te veden, en helaas gebeurde dat wel in het eerste uur. Dus ik beloof dat volgende week Johnny Carroll met Why Cry absoluut volledig draait wordt. Dat beloof ik met deze. Waar was dat feestje ook alweer? Oh, Nienke, nee, die is er niet. Die is er volgende week pas weer. Brad Such, die vertelt het, die zingt erover. Waar is het ook? 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee.

Vorige week hadden we Ray Smith met Sail Away. En ja, dit is een beetje een apart verhaal eigenlijk. Dat Charlie Rich en Jerry Lee Lewis, die nemen het in, op woensdag 25 februari 1959, nemen ze het ook op. En dit is de eerste keer dat ik Charlie Rich samen met Jerry Lee Lewis iets hoor zingen. En die stemmen die passen fantastisch bij elkaar. Maar dit is ook de enige opname die ik ken dat ze met z'n tweeën zingen. Het is echt, ik vind het fantastisch. Charlie Rich en Jerry Lee Lewis, woensdag 25 februari 1959. Sail Away. Ja, schreven trouwens door Charlie Rich.

daar ben ik alweer. Even heel snel natuurlijk. Ja, fantastisch, hè? Die stemmen die passen precies bij elkaar. En de piano werd natuurlijk bespeeld door Charlie Rich en Jezebel Lee. Er staat noteerd dat er dus...

1958, maar werd pas uitgebracht in 1974. En I Could Never Be Ashamed of You, daar beginnen we trouwens met dat nummer. En die werd pas uitgebracht in 1983. Want ja, dat is heel apart. Maar wat daar weer mooi in is, Brad Such, die speelt daar de gitaar op. Dus dat is heel mooi. Maar Sick and Tired is, komt uit New Orleans. Het originele komt uit New Orleans. En het is ooit geschreven voor Fats Domino. En die nam het ook op in 1957. En Dave Podlemium, jeetje, wat een naam, die nam het een jaar later op. En I Could Never Be Ashamed of You, dat is natuurlijk van Hank Williams. En Jerry Lee, die nam heel veel dingen van Hank Williams op. En I Could Never Be Ashamed of You is echt fantastisch. 10 uitvoering, maar het verschillende uitvoeringen van opnomen. En prachtig, ik vind ze allemaal prachtig. Dus we gaan naar Jerry Lee Lewis, I Never Be Ashamed of You, en daarna Sick and Tired.

Best wel een rommeltje, hè? Maar een fantastische opname. Dat vind ik dan weer wel. Dinsdag 31 maart 1959. Ja, dan is onze Brad Such er in één keer om een single op te nemen. En de A-kant is dan, ja, dat is niet mijn favoriet, want ik vind het echt niet mooi. I Walk the Line, wat natuurlijk van Johnny Cash is, en de uitvoering van Johnny Cash samen met Luther Perkins en Marshall Grant, die is natuurlijk fantastisch, en dat was 3 jaar ervoor. En op de B-kant, daar komt dan een fantastisch nummer op, Ooh-wee. En dat vind ik echt. En die piano die erop zit, dat is echt geweldig. Ja, en dat is natuurlijk Charlie Rich. Charlie Rich, die speelt er met, nou, op alle twee nummers, maar die I Walk the Line, ik weet het niet. Maar deze kwam uit op Philips International. De single kwam dus uit, wat ik dus al zei, Philips International. Oktober 1959. Oh, maar dit vind ik niet best. I Walk the Line.

Nou, dit is in ieder geval beter dan I Walk the Line. Oh jongens, en dan zetten ze dit op de B-kant, op de flipside. Oei. Dat werd zongen trouwens door Ezin Bruce en zijn vrouw Sarah Bruce, Nita Smith, Lee Holt. Ja, fantastisch. En waarom dat dan niet op de A-kant komt is, nou ja, daar is een reden voor. Want de rechten van I Walk the Line, die lagen bij Sam Phillips en niet bij Johnny Cash. Dat is toch wel heel apart. We gaan naar een demo-sessie. Dit is een Mac Allen Smith. Het is in 59 opgenomen, maar wanneer, dat is niet bekend. Dat is niet bekend. En de opnames kwamen eigenlijk uit in 1981. Ongelooflijk. Eigen nummer. Sandy Lee en Young Dreams. En Young Dreams, dat kennen we natuurlijk allemaal van Elvis. Ja, dat is echt. En geschreven door Aaron Schroender en Martin Kelmoff. Weet je wat voor naam heet dan? Hey? Maar daar kan ik niet over oordelen. Maar er zijn gewoon demo's en er zijn maar 4 demo's. Voor de rest ben ik een opname van deze beste man. Dus dat is heel erg jammer. Want die Sandy Lee vind ik wel echt heel mooi. Dus Mac Allen Smith. Ergens in 59. Demo sessies. Sandy Lee en Young Dreams. En volgende week hebben we nog 2 songs van hem.

ondanks dat het demos binnen, vind ik ze erg mooi. En vooral de Young Dreams zinuitvoering. Je hoorde dat hij gewoon een Elvis fan is en geweldig. Maar ik vind het een mooie uitvoering. Ik vind het geweldig, de Young Dreams van hem. Ja, op zondag 5 april komen Alton en Jimmy een single opnemen. Ja, er zit een mooi verhaal achter. Want Alton en Jimmy die waren op de Louisiana Hayride. Op de Shreveport, Louisiana. En daar was de manager van Johnny Horton was daar aanwezig. En die hoorden ze. En die belde gelijk Sam Phillips op. Om een sessie voor die jongens te regelen. En dat was dus april, of 5 april 1959. Maar het aparte was dat Alton en Jimmy die dachten van, nee, we gaan een auditie doen. Maar het was dus helemaal niet zo. Want Sam Phillips die stond te wachten met een contract en de hele alle muzikanten. Die altijd de Sun band waren. Heavily, Faith in My Love en No More Crying the Blues. En iedereen dacht altijd dat Ronald James dat speelde, die gitaarspel. Maar dat is niet zo. Het is Alton zelf. Echt fantastisch. Fantastisch vind ik het. Ik vind het echt fantastisch. En Ron James is op gitaar. Billy Riley op de bas. Hoogwaarschijnlijk Martin Wills op de saxofoon. En James Van Eaton sowieso op de drums. Have Faith in My Love, dat is de A-kant. En de flipside is No More Crying Blues. En Alton en Jimmy die hadden echt een voorkeur voor de eerste take, en die gaan we dus ook draaien. En dit kwam uit op zijn. Ja, fantastisch. Oh, ha.

Fantastisch. Ja, fantastisch. En wat is dit nummer toch vaak covered binnen de rockabilly scene. No More Crying the Blues. Oh, ik heb wel. Nog even terug naar die naar de A-kant. Have Faith in My Love. Ja, die gitaarsounds. Ik weet niet zeker, maar ik had al de indruk dat de sound van Eddie Cochran was. Die had het. We kennen ons daarin vergissen. Ik kan me daarin vergissen. Maar volgens mij is die gitaarsound is een Eddie Cochran sound. Maar ja. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe. We gaan nog even. Ja, Ed Bruce. Die probeert nog voor één keer. King of Fools op te nemen. Er zijn twee takes. En dit is ergens in april. 59. Ik draai ze alle twee. Want ze zijn totaal anders van elkaar. En hierna gaat Edwin Bruce niks meer zelf opnemen, maar hij blijft wel studiomuzikant. Dus dat is heel fijn, want hij kan fantastisch gitaar spelen, maar dit is toch wel... ja, hij probeert het nog een keer. King of Fools, april 1959.

Ja, hij bleef het proberen, maar het kwam er niet uit. Terwijl ik vind dat hij een hele mooie stem had. Hij had dat het laatste jaar bij Sun had hij ja, samen met de Blue Moon Boys, Scotty Moore en Bill Black nog speelt. Want die waren al ontslagen door Andries van Kuik. Oh nee, kolonel Tom Parker. In 1957 scoorde hij wel een hele grote hit met Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Wat een ongelofelijke titel. Maar hij had heel veel hits geschreven na de tijd. Waaronder één, ja, Save Your Kisses, en dat schreef hij voor Tommy Rowe, en hij had er een hele grote hit met gehad. Ja, en nog veel meer. En hij kwam ook nog voor in, even zien, in verschillende tv-films, en vooral één met Steven Seagal. Nou, dat is toch wel fantastisch. Dan reed je het niet op de Sun, maar dan wel na de Sun-periode, dan gebeurt er een keer van alles. Hits schrijven, geweldig. De grote onbekende die we nou draaien is O.C. Holt. En dit is ook ergens in 59, maar dat zijn fantastische opnames. Pas uitkom in 1985. We beginnen met Pullboy. En dan Pink Wedding Gown. En dan This Train. O.C. Holt. En het is allemaal fantastisch. Ik vind het fantastisch mooi.

0: fantastisch ook weer. O.C. Holt. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar ja, daar sta ik een datum bij. Het is wel een 59 en dat kwam dus heel laat kwam het uit. Wanneer kwam het uit? In 1985. Nee, ik had nog nooit van de beste man gehoord. Ja, tot nu toe kan ik absoluut geen opnames vinden uit mei 1959. Helemaal niks. En dan belanden we bij de laatste single die Billy Riley opneemt. Ja, dat heb ik in de eerste uur ook al verteld. Dit is donderdag 4 juni 1959. Daarna neemt hij nog wel... moet ik even zien, wat neemt hij dan nog op? Hij neemt nog twee songs op in dezezelfde sessie en daarna nog zes. Got a water boiling baby. Ja, dat heb ik net al verteld. Het is fantastisch. Het is fantastisch. En zie nu het voeren van One More Time. En dat het meer met hem zelf u te staan. Want Billy Riley is echt een bluesman. En hier koos hij specifiek voor. Omdat hij die oude uitvoering die ik in de eerste uur draaide. Hij dacht eerst dat het Johnny Lee Hooker is. Maar die was het dus niet. Het was dus Country Paul. Billy Lee Riley. Op de A-kant kwam Got a Waterboiling Baby uit. En op de B-kant One More Time. Oh, ik raak hier helemaal van in de war. Zo mooi.
1: Ron.
2: Hey! Eddie. In a minute, later, man.

Wat een stem, hé. Billy Riley. Oh, ik denk dat het zijn mooiste compliment hierover, over deze song, kwam van Sam Phillips en Judd. Want ze zeiden beide, I'm not a voice, I'm a saxophone. Oh, fantastisch. Ik raakte daar helemaal van in de war toen ik hiermee bezig ging met deze uitzending. Oh jongens, wat prachtig. Hey, we gaan eruit met Billy Justice, Goodyville. Er is geen datum van, maar het nummer kwam pas uit in 2006. En hoogstwaarschijnlijk is het opgenomen in de Pepper Tenor Studio 2067 Union Avenue, dus eigenlijk om de hoek bij Memphis Recording Service. Volgende week is Nick er weer. Till next week, romp en stomp in de hui.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Pistoon. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zegt Evenblij op sociale media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits waren Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runde een mediabedrijf. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing, waardoor ze geen internet hebben. Ziggo laat weten dat er een defect is in een type modem en dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk regelen, zegt Ziggo. Er worden extra monteurs en middelen ingezet. Klanten hoeven niets te doen. Ziggo kan nu niet zeggen hoeveel klanten met de storing te maken hebben, maar het zou gaan om een beperkt deel van de zakelijke klanten. Sommige klanten laten op voorraad weten dat ze vandaag een nieuw modem kregen. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en zes anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen met vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben vanavond opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer dan nog vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een vriend van mij in Zuid-Frankrijk woont en werkt in La Manufacture Royale. Niet zo gek ver van de plek waar een tornado alles verwoestte. 40 gewonden. Toch even benieuwd of alles goed was. Hij appte een foto, een opgezwollen en van pijn vertrokken gezicht. Oh nee, getroffen door een omgevallen boom of rondvliegende dakpannen? Het geruststellende antwoord kwam snel. Weer een foto. Een allergische reactie op een wespensteek. Goedenavond, welkom bij het Oog. Dolly Parton is dood, een van de grote namen in de countrymuziek. Wat ze achterlaat, internationale hits en een koffer vol met verhalen. Zangeres Ricky Kolen en muziekkenner Leo Blokhuis over haar muziek en haar levensloop. Rusland zet steeds meer drones in die met behulp van AI zelf hun doel kiezen in Oekraïne. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit hoe het werkt en wat de consequenties zijn. En Volt-fractievoorzitter in Eerste Kamer Gaby Perrin vertelde in NRC afgelopen zaterdag over ongewenst gedrag van mannelijke collega's. Er zat iemand aan haar borsten en ze werd uitgemaakt voor terroristen. Wat maakt dit krantenverhaal los en hoe reageerde de Eerste Kamer? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 25 augustus.
3: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
2: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was zangeres, actrice, zakenvrouw en vooral country-icoon. Dat was 9 to 5, maar ook Jolene. Dat is bijna niet voor te stellen, maar Dolly Parton maakte meer dan 3000 nummers.
4: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
2: En daarmee was ze een inspiratie voor velen, zegt haar neef.
5: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Straks is meer over het overlijden van Dolly Parton. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, gemiddeld als ze 10 jaar zijn en soms zelfs nog jonger.
6: Mijn eerste telefoon kreeg ik wanneer ik 8 was.
7: Ik denk 9.
2: Zo vroeg al een telefoon heeft voor- en nadelen, zegt staatssecretaris Aerts.
8: Informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Met behulp van een campagne moeten ouders meer gaan doen aan smartphone-opvoeding.
8: Hoe lang mogen ze erop zitten? En wat spreek je af over het downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
2: Oh, maar deze moeder doet het al, hoor.
9: Gewoon vragen, waar zit je op? Of kijken, wat voor filmpjes ben je aan het kijken? Dat ik gewoon even nieuwsgierig ben, omdat je natuurlijk zulke rare dingen hoort over TikTok.
2: Een tornado heeft in een dorpje in het zuiden van Frankrijk een enorme ravage veroorzaakt. Huizen zijn verwoest en tientallen mensen raakten gewond. Uitzonderlijk

0: 50 jaar wel mooi geweest.
1: Pien in het hart, dat kun je niet zeggen. Op een gegeven moment, het is toch wel raar eigenlijk. Een raar, raar gevoel.
0: Zo'n 200 laatste klanten moeten nu ergens anders hun boodschappen gaan halen.
2: Hoe moet dat nu zonder Rien?
3: Gewoon vader, hè? Ja? Je gewoon hem zien, zien nou.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Het allerbeste, hè? Doeg!
0: Tot ziens. Ja, en dan gaan we door met Renate Kok. Die heeft gekeken wat er allemaal in de kranten te vinden is vanmorgen.
5: Ja, uiteraard heel veel over Dolly Parton. Maar daar gaan jullie het zo meteen al over hebben. We beginnen bij het FD. Daar gaat het over ASML en de voorsprong die dat bedrijf lange tijd automatisch had. Maar de Amerikaanse exportcontroles hebben China wakker geschud. Tot voor kort konden de Chinezen nog gewoon machines van ASML kopen. Nu ligt dat door die techoorlog met de VS toch anders.
0: En dus is er voor China reden om zelf chipmachines te gaan ontwikkelen. En daar is veel geld voor nodig en Peking is bereid om bedrijven te steunen die niet volledig winstgevend zijn. De Chinese chipsector profiteert en beleeft zijn meest actieve beursjaar ooit. Afgelopen maand haalde geheugenchipmaker CXMT bij zijn notering in Shanghai al ruim 7 miljard euro op.
5: Dan de Volkskrant. Die krant die schrijft over graan. Het kaf gaat van het koren en 5 hardnekkige mythes worden door natuurvoedingsspecialist Peter van Berkel ontkracht. Hij schreef dan ook een vuistdik boek over zijn reis om de wereld in 30 graden.
0: En ja, erkent Van Berkel meteen, witte rijst en plofbrood uit de supermarkt zijn inderdaad dikmakers met hun snelle koolhydraten. Makkelijk eten, makkelijk verteren, makkelijk dik. Maar voor volkoren graan moet je lichaam veel meer doen, waardoor je meer verbrandt en minder in vet omzet.
5: Ja, en dat het dan toch zoveel tijd kost om graankorrels te bereiden dan. Nee hoor, zegt hij, is kwestie van andere planning en dus weken koken en bellen. In de tussentijd kun je gewoon iets anders doen. Want graankorrels zijn net mensen, zegt Van Berkel. Ze doen het heel slecht op haast en op hoge druk.
0: Waarom zijn jongeren toch minder gaan lezen? Jeroen Dera doet er al 10 jaar onderzoek naar en weet inmiddels 1 ding zeker. Nee, dat komt niet door die verplichte en door velen gehate verplichte leeslijst. Die heeft bijna geen enkele school meer.
5: Ja, maar waardoor dan wel wil trouw weten? Want onze jongeren lezen niet alleen minder, maar ze lezen ook veel slechter.
0: Wat niet helpt is dat scholieren vaak het idee hebben dat lezen niet cool wordt gevonden. Maar ze schatten de mening van klasgenoten over lezen vaak veel negatiever in dan eigenlijk het geval is. En wat sowieso werkt, zegt Dera, is regelmatig verplicht een half uurtje lezen op middelbare scholen. Jongeren worden dan gemotiveerder om te gaan lezen, hun woordenschat verbetert en hun concentratiemogen gaat vooruit. Win, win. Windus.
5: Bij de douane op Schiphol zijn ze er wel blij mee met de Coral Gate in het datingprogramma B&B voor Liefde. Daar was te zien dat een van de deelnemers op Bonaire stukken aangespoeld koraal verzamelde om mee te nemen naar Nederland. En een andere deelnemer zei toen meteen dat dat niet mocht, waarna toezichthouder NVWA zich ook in die discussie mengde. Staat in de Telegraaf.
0: Team Yvonne schreef de NVWA op sociale media. Toch heeft de douane ook deze zomer weer heel wat koraalstukken onderschept op Schiphol. Maar daar bleef het niet bij. Een van de douaniers herinnert zich ook lichtwalgend een Tupperware bak vol krokodillenvlees. En als absolute klapper een python verstopt in een BH van een Canadese. Had ze gevonden bij een hotel in Amsterdam en liefdeval aan haar borst gekneld.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Dan gaan we nu Dolly Parton draaien. Dolly Parton draaien kun je natuurlijk niet omheen. Ricky, met welk nummer gaan we starten?
6: Weet je het? Ik weet het eigenlijk niet. Wat een goede
0: soms,
6: vraag.
0: Soms is
6: het er eentje die ik heb uitgekozen?
0: Volgens mij Wildflowers.
6: Oh ja, nou, die
0: is
6: heb
0: daar
6: ik
0: een reden toe?
6: Nou ja, want er werd mij gevraagd naar een soort originele keuze. Dit vind ik gewoon een prachtig liedje. En het is een samenwerking. Zij heeft toen een plaat gemaakt in de jaren 80 met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Waren natuurlijk alle drie grote country vrouwen. En fan van elkaar, vriendinnen van elkaar. Dat is een wonderschone plaat. Het is gewoon one of a kind, weet je wel.
0: Ja.
6: En dit is een liedje dat zij schreef. Dolly Parton, waar ze ook de lead zingt. Dus ik dacht, ik kies deze.
0: Aldus Ricky Cohen, daar komt-ie. Wildflowers. MUZIEK

0: En dan zie ik tijdens het luisteren toch wat onrustige gezichten van Leo Blokhuis en Dolly Parton. Is dit de goede versie die gestart is?
1: Ja, nou ja, we dachten even, is het wel met Emmy Lou echt? Maar ik denk het toch wel, hoor.
0: Gelukkig. We hebben dat opgelost. We gaan naar Rudy Bauma in Washington, onze correspondent daar. Want ja, hij heeft natuurlijk ook gehoord dat Dolly Parton is overleden. Een van de grootste Amerikaanse muziekiconen. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens in Amerika? Hoe is het nieuws over haar overlijden in Amerika ontvangen, Rudy?
2: Nou, dit gaat echt wel als een schok door het land. Hè? Dolly Parton is echt een icoon hier in de Verenigde Staten. En over dik een half uur gaan een week lang alle vlaggen in het land half stok. Althans bij de federale overheid. Ja, dat is in opdracht van president Trump himself.
0: Oké, was Trump
2: inderdaad normaal gesproken alleen voor hele prominente mensen. Ja, ja. Dat was hij zeker. Althans, dat spreekt wel uit een bericht op Truth Social. Hij was er heel snel bij en ja, heeft ook zijn medeleven betuigd. Noemt hij een van de grootste country zangeressen en verlies voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, schreef hij.
0: Nou, zat hij niet ver naast, toch?
2: Nee, absoluut. En ja, er waren al wel zorgen over haar gezondheid eind vorig jaar al. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze chronische nier-immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. Ze voelde zich op een gegeven moment ook genoodzaakt om op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. Ja. En 4 jaar geleden heeft het blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze gezondheidsproblemen had. En dat verwaarloosde ook tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar een officiële doodsoorzaak is tot nu toe nog niet vrijgegeven.
0: Nou, was president Trump dus heel snel, wat je zei. Zijn er nog meer reacties binnengekomen die jou opgevallen zijn?
2: Nou, iedereen struikelt over elkaar heen om een bericht te plaatsen over haar dood. Maar eentje die er voor mij wel uitsprong was The Muppets op Facebook. Want die stonden ook onstage met Dolly Parton, Kermit en Miss Piggy. Ze deden ook duets. Hè? Dan had je natuurlijk ook president Trump, zoals ik al zei. Maar aan de andere kant van het politieke spectrum ook. Senator Bernie Sanders, echt een superlinkse politicus, die benadrukte haar filantropie. Gaf veel aan onderwijs, Dolly Parton. Ook voor hulp na rampen, schrijft hij. En aan gezondheidszorg. Ze heeft bijvoorbeeld $1 miljoen uitgegeven voor de ontwikkeling van COVID-vaccins bijvoorbeeld. Maar ook Chuck Schumer, dat is de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die is vol lof over haar. Noemt haar een echte legende en iemand die niets dan goeds heeft gebracht.
0: Zo, ja. En er was ook nog een krant die schreef: een moderne Amerikaanse heilige is overleden.
2: Ja, en dat is ze ook wel, hoor. Het is, althans, zo wordt het hier echt gezien. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton, zo klonk het. En dat schetst een beetje hetzelfde beeld. Hè? Echt zat fans van stad tot platteland. En tijdens haar laatste tour, dat was 2016, 2017... was natuurlijk ook een hele polariserende periode. Hè? De eerste periode van Trump. Toen had ze haar laatste tournee, de Pure and Simple Tour. En ja, je zag toen ook echt dat ze fans heeft, zowel in blauwe als rode staten. En je ziet hier af en toe ook wel t-shirts met Dolly for President. Hoewel ze zich absoluut onthield van politieke uitspraken. Ze had te veel fans aan beide kanten van het spectrum, zei ze. En dat is ook zo. En ze had, geleerd dat ze haar mond moest houden. Alhoewel ze natuurlijk een mening over van alles heeft. Geen steen in de vijver gooien. Vermeed dat echt, hè, partijpolitieke uitspraken. Ze had wel duidelijk progressieve opvattingen. Ze steunde het homohuwelijk. Maar dan wel met een grapje, hè, van they should suffer like we do, zei ze dan over homo's. En ze steun ook aan uitspraken, in haar uitspraken aan transgenders en aan de Black Lives Matter beweging. Maar ja, ook wel met een beroep op haar spirituele overtuiging. Ze zei dan: we zijn allemaal kinderen van God. Het trok dus ook wel een evangelisch publiek. Er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Dolly Parton zonder daarop aangevallen te worden. Sterker nog, ja, je hoort nu echt van beide kanten niets dan lof.
0: Ja. Rudy, nog één klein gewetensvraagje. Staat ze bij jou in een playlist ergens op je telefoon?
2: Nou, niet in mijn speellijst, maar ik vind het wel heel erg lekker om te horen. En ja, het is wel echt een superster. Ik ga toch even wat cijfers droppen. Ze heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hits in de countrylijsten en is na Beyoncé en Taylor Swift de meeste Grammy-nominaties heeft ze ooit gekregen. Dus het is hier gigantisch nieuws. Iedere nieuwsite en tv-programma heeft een enorme obit, zoals we dat in de media noemen. Obituaries, allemaal profielen van haar carrière. Ja, en ze wordt echt neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won, die haar zaakjes goed op orde had. Ze had heel veel zelfspot over haar.
0: Ik ga je onderbreken. zeggen, maar jij hebt nog nooit zo gepassioneerd gepraat vanuit Washington, weet je dat? Je moet de muziekwereld ingaan. Climate politiek.
3: Dan heb ik een stevige concurrent wel gelijk.
0: Ja, zeker. Al het gras weggemaaid voor onze gasten. Dankjewel, Rudy Bauma.
2: Nou, ik moet zeggen, country heeft mijn hart wel een beetje gewonnen.
0: Ja, het is goed, beetje.
3: Terecht,
0: dankjewel. We praten door met Ricky Kolen en Leo Blokhuis. Leo, als Leo Blokhuis een telefoontje krijgt of een appje ziet, Dolly Parton is overleden, wat gebeurt er met hem?
3: Eén aannemen en gelijk de telefoon wegleggen verder. Want dit is eentje waar alle media op aanslaan, ook in Nederland. Dit is echt in Nederland ook supergroot nieuws. Maar ook een golf van verdriet is een groot woord, nostalgie. En het doet me echt wat. Echt een vrouw die ik bewonder om wat ze betekend heeft voor de muziek. Het glazen plafond dat ze doorbroken heeft. De betekenis die ze gehad heeft voor de vrouwelijke muzikanten. Maar tegelijk ook iemand waar ik de muziek ook heel goed van kon horen. Weet je wel, je hebt soms mensen waarvan je snapt, dit is heel belangrijk hier en hier. Maar dan hoef je het niet per se goed te vinden. Maar deze vrouw kon verdorie wel liedjes schrijven, zeg.
0: En Ricky Kolen, ik ken eigenlijk heel weinig mensen die zeggen, ik vind er niks aan.
1: Nou, die zijn er echt wel.
0: Ja, toch?
1: Er zijn ook heel veel mensen die haar meteen beoordelen op haar uiterlijk. En dat snap ik ook. Dat is natuurlijk ook een beetje verwarrend. Hoe zij eruit zag. Dat werd
0: verwarrend.
1: Ook wat grotesker allemaal. Ja. Nou ja, ze ziet eruit als een soort Barbie-pop natuurlijk.
0: Ja.
1: En heeft soms als ze praat een stem van een Disney-figuur. Maar daar zit zoveel achter. En het is zo bijzonder inderdaad hoe gedreven zij is om het goede te doen. Om boeken te doneren aan kinderen die geen geld hebben. Weet je wel, ze heeft heel veel, inderdaad, nou ja, het is een soort moeder Teresa, maar dan van nu. Ze heeft zoveel gedaan, ook voor de vrouwen in de muziek. Ik ben echt onder de indruk altijd van haar geweest.
0: Leo gebruikt nog net niet het woord verdriet of verlies. Voel je dat?
1: Nou, het grappige is dat ik dacht, hé, ik voel dat niet. dat komt ook omdat zij natuurlijk, kijk, 80 is tegenwoordig niet meer oud, maar ze heeft wel echt een vol leven gehad met een mooiere carrière kan bijna niet. Ze is begonnen toen ze 10 was, geloof ik, en heeft iets van 60, 70 jaar gespeeld met het gitaartje, ook met die enorm lange nagels. Ik zat net nog een filmpje te kijken. Ze had natuurlijk gigantische nagels
0: aan beide
1: vingers.
3: En dan wel spelen,
1: maar serieus goed tokkelen en echt goed gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat zij een prachtige carrière heeft gehad en aan alle kanten heeft gescoord, zeg maar. Dus mooie dingen heeft bereikt. Volgens mij een rijk familieleven. Een fijne man gehad. Ja, wat wil je nog meer?
0: Leo, ben je haar gangen wel eens nagegaan? Ben je als in Amerika echt dacht van, ik ga ze even...
3: Nee, ik ben nog nooit in Dollywood geweest. Ik heb wel haar muzikale spoor gevolgd.
0: Maar
3: ze ging
0: toch als tiener al bijvoorbeeld naar de Grand Ole Opry in Nashville?
3: Uiteraard ben ik in de Grand Ole Opry geweest. Ja. En RCA Studio B geweest, waar zij Jolene heeft opgenomen. En ik heb genoeg plekken gezien die cruciaal zijn in haar leven. Maar ik ben bijvoorbeeld nooit naar haar geboorteplaats in de Blue Ridge, maar in de Appalachen geweest en zo. Dus ik ben niet zo'n devote bedevaartganger van haar.
0: Wat is er eigenlijk over die jeugd te zeggen of te melden, nu je die plaatsnaam noemt?
3: Vierde van 12 kinderen. Heel arm opgevoed. Er was nergens geld voor en dat leverde haar meteen ook weer een van haar prachtigste nummers. En in Amerika eerste country nummer 1 hit, als ik me niet vergis. Haar moeder die op een gegeven moment van lapjes en restjes stof een nieuwe jas voor haar maakte, waar ze meteen mee gepest wordt op school, want dat ding zag er natuurlijk niet uit.
0: We kunnen een fragmentje van deze muziek horen.
3: The Coat of Many Colors.

0: wel prachtig. Het is gewoon wat het was, weet je wel. Zij was gewoon zo transparant als een vloedje, zeg maar. Er zat weinig opsmuk op. En ik zal niet zeggen, ze coquetteerde maar met haar eenvoudige afkomst. Maar dat is natuurlijk ook waardoor zij niet alleen in die progressieve kringen... Ja. Waar Rudy het net over had, maar ook juist in het zuiden... in de wat meer rode staten heel populair is. Omdat zij ook de belichaming is van de American Dream. Arme afkomst, boerenafkomst en dan zo'n carrière hebben. Dat is de droom van iedereen. Ja.
1: En is country niet... Toen noemen ze het ook weer Three Chords and the Truth of zo?
0: Three Chords and the Truth, ja. Definitely.
2: Ja, daar is zij echt wel goed in. Zij heeft echt mooie teksten geschreven. En het is inderdaad niet alleen van zo'n arme vrouw die iets mooiers bereikt. Maar zij is altijd zo positief in alles wat ze doet. Ik vind dat echt, dat is haar grote kracht. En ze heeft veel mensen gesteund daarin ook. Dus veel mensen een zetje gegeven. Ze is ook voor mensen opgekomen. Voor Cat Stevens, die Yusuf Islam was geworden. Islamitisch was geworden. En net na 2001 naar Amerika wilde, het land niet in kon. En zij zei, kom op jongens, je moet hem wel verwelkomen. Je moet juist dit soort mensen moet je steunen. En ja, een vrouw in het zuiden van Amerika die voor een moslim opkomt... Ja. Na 2001 is wel echt bijzonder. En dat kon zij zo goed. Ik vind dat echt te prijzen. Maar en ze schreef ook, echt fantastische liedjes.
0: Bijvoorbeeld ook hoe ze voor vrouwenrechten opkwam. Ja. En dat is ook een van haar hele, hele vroege hits. Just Because I'm a Woman. Haar man had haar man Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest zij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman is het daarom, ben ik daarmee anders dan jij. En daarmee heeft ze niet alleen een prachtig nummer geschreven met hele eenvoudige bewoordingen, recht uit het hart en recht uit haar eigen leven. Maar ook heel veel vrouwen...
1: Ik krijg overigens van de regie te horen dat we daar straks mee afsluiten, het hele nummer.
0: Ja, ben ik weer te vroeg.
1: Nee, maar het is goed om te weten. Ja. Als we het echt over haar muziek hebben en haar stem hebben, jij treedt veel op, kan alleen optreden met een gitaar, dan ga je al een beetje die kant op. Heb je ooit aangedurfd om gewoon echt zo'n programma met Dolly songs te gaan zingen? Want dat is dan misschien nogal wat, hè?
2: Nou, dat is nogal wat. Ja, het zou wel veel publiek trekken, denk ik eerlijk gezegd. Want haar liedjes, er zijn er zoveel die de moeite waard zijn. Ik vind het altijd een beetje spannend om liedjes van haar te doen. Ik heb heus liedjes... Ik heb met jou nog ooit een liedje gedaan.
1: Serieus?
2: Ja. Hebben wij niet Here You Come Again en dat jij bas speelde?
1: Oh, het zou
2: in jouw programma ooit.
1: Echt waar?
2: Mensen,
1: er zijn opnames van.
2: Maar goed, in ieder geval, ik vind het altijd een beetje spannend. Zij is zo'n icoon.
0: Nee, recent heb jij nog Jolene.
2: Ja, Jolene zing ik wel vaak en heb ik dan vertaald. En het grappige is dat mensen zeggen... oh, ik luister altijd naar dat nummer, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. En dan vertaald snappen ze opeens, oh, het is het gaat hierover.
1: Het maakt dan Nederlandse tekst bij.
2: En,
1: dat maakt het wel anders.
2: Ik, gewoon heel letterlijk vertaald, want het is niet een moeilijk liedje om te vertalen. Ja. En dan hoor je opeens hoe wonderschoon het is.
1: Maar je zei net, als ze... praat, we hoorden het een klein stukje. Dan klinkt het als een Disney poppetje bij wijze van spreken.
2: Ja, ze kan soms een beetje kinderlijk klinken, ja. Maar als zij zingt...
1: Maar
2: is
1: als ze zingt, wat zit er dan in die stem?
2: Nou, je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Zij volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk... klank in haar. En ze heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken. Ze weet precies super muzikaal.
1: Maar ze heeft
2: muzikaal.
1: Tot heel lang gezongen. Hè? Dus je zou denken dat die stem op een gegeven moment breekt of achteruit gaat.
2: Nee, die wordt is wel wat scherper geworden, vind ik, in de loop der jaren. Maar die heeft niet aan kracht ingeboet of zo. Ik vind dat ongelooflijk hoe zij zong.
1: Leo, ben jij daar live een aantal keren bij geweest?
0: Eén keer.
1: Waar was dat?
0: Dat was in Zwolle, in de IJsselhal. Dat is volgens mij ook een van de weinige keren dat ze in Nederland heeft opgetreden.
2: Mag ik even zeggen dat ik daar ook bij was?
1: Ja, jij moet elke keer zeggen dat je er ook bij was. Ja. Misschien hebben jullie al met elkaar.
2: Misschien waren we wel samen.
0: Maar dat was in de tijd een wat omstreden optreden, omdat niet alles live was. Dat was ook wel duidelijk. Voor haar ging het gewoon echt om de show.
1: Maar was het echt playback?
2: Nou, het was mij niet duidelijk tijdens die avond, hoor.
1: Maar
2: als het playback was, was het heel goed.
0: Okay. Nee, haar stem was niet overal volgens mij live. En dat was ook te horen, omdat als zij praatte, dan zat er een aardlekje in haar microfoon. En als ze zong, was die weg. Dus dat vind ik dan een soort van verdacht. Maar goed, okay. Niet in alle liedjes trouwens. Nou, laten we dat.
3: Ricky wil er niet van weten.
2: Ik wil er niet van weten. Maar en ik vond het fantastisch om haar te zien van dichtbij.
0: Ja, dat vooral.
2: Ja.
0: Dat vooral.
2: En zij zong daar. Ik weet nog dat er één liedje was. Dat speelde zij volgens mij echt in de eentje met gitaar. Little Sparrow. En ik heb het gevoel dat dat echt niet playback kon zijn.
0: Nee, die zeker niet.
2: En dat was ook met die lange nagels.
1: Hebben we daar een stukje van dit?

0: Dus geen Zwolle natuurlijk, dit is nee. Elders.
1: Wel een veel vibratootje,
2: hè? Ja, dat heeft ze altijd. Ja. Dat heb ik eerlijk gezegd ook altijd.
3: Hoort ook een beetje bij
4: Kom je er niet helemaal.
0: Moet een snikje in zitten?
3: Een snikje, ja.
2: Maar ik vind dit, hier hoor je echt hoe mooi haar stem is. Toch?
0: Ja.
2: Of vind jij wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ik vind het heel goed.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik vind het heel goed en ik vind die helderheid zo lekker.
2: Ja, die helderheid. Het wordt een soort, scherp,
0: als je in de auto zit en het regent, is het toch een zorgeloze dag met haar erbij. Absoluut, vind ik.
2: Ja, en altijd herkenbaar meteen, hè, haar stem. Dat vind ik ook altijd prettig. Ja.
3: Wij hebben bij ons thuis, als ik nog één klein dingetje mag zeggen, daar heb ik ooit een keer uit Texas meegenomen, een klein tegeltje met een stralende lach van Dolly Parton en een fotootje erop. En daar staat op een quote van Dolly Parton: If you see someone without a smile, give him one of yours.
0: Zal ik er nog dat een kleintje, een klein anekdote van een, sorry, ik kan niet laten, van een geluidstechnicus, een Nederlandse, die moest een zender op haar doen, zo'n klein microfoontje met een clipje, zou ik maar zeggen. En die stond daar voor volumineuze borstenpartij, mag ik wel netjes zeggen. Mm-hmm. En die werd heel zweets om tussen voorhoofd. Toen deed hij het aan de rechterkant. En toen zei Dolly, no stereo today. Dat vond ik wel een heel sterke vrouwenhumor.
2: Ja, maar dat had ze sowieso. Ze heeft hele goede quotes. Je kan gewoon rustig allemaal quotes gaan luisteren van haar.
0: We hebben niet gehaald, hoeft ook niet. Want een geweldige vrouw met geweldige stem en geweldige muziek is er niet meer.
2: Ik dank je wel. Muziek is er nog wel, hè?
0: Muziek is nog wel, gaan we luisteren. Dank je wel, Rikki Kolen en Leo Blokhuis. En wij gaan luisteren naar Just Because I'm a Woman.

0: Just Because I'm a Woman, gezongen door Dolly Parton. Sorry, Dolly, dat we misschien iets te veel gepraat hebben, waardoor je muziek niet helemaal uit laten klinken. Het is even niet anders. Voor ons Oekraïne zet Rusland in de oorlog nu ook drones in, met een volledig autonoom AI-systeem. Deze drones kiezen zelf een doelwit. Er komt dus eigenlijk geen mens meer aan te pas. En de Verenigde Naties en het Internationale Comité van de Rode Kruis roepen op tot een verbod op dit soort autonome wapens. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, Revy.
0: Ja, dit bestaat al iets langer, hè, die AI-technologie in de oorlogsdrones. Wat is er nieuw aan deze versie?
1: Nou, we hebben tot dusver drones gezien waarbij je kunt spreken van semi-autonomie. Waarbij de drone bijvoorbeeld zelfs een vluchtpad kiest, vijandelijke dreigingen mijdt, dus zijn koers kan wijzigen en uiteindelijk zijn doel kan vinden. Maar waarbij dan op het laatste moment nog een menselijke operator op afstand bepaalt of wat hij gaat aanvallen en of hij dat daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dat soort drones hebben we al eerder gezien. Waar er nu sprake van is, bij de wrakstukken van Russische drones die zijn aangetroffen na aanvallen op Zaporizhia, waarbij ook drie burgers om het leven zijn gekomen, is toch wel dat er een paar dingen in die wrakstukken erop wijzen dat die drone volledig autonoom is geweest. Dat betekent dat je gebruik moet maken op grote, vrij ver doorgevoerde kunstmatige intelligentie. De Nvidia-chip die men heeft gevonden, die Rusland ondanks alle boycotten en sancties toch blijkbaar via slinkse wegen kan verkrijgen. Die is echt nodig om kunstmatige intelligentie, zeg maar, werkzaam te maken binnen die drone. Het feit dat er antennes ontbreken waarmee je radiografisch contact kunt leggen met die drone. Ja, als die ontbreken, dan is dat radiografische contact blijkbaar niet nodig. En dat geeft dan blijkbaar ook aan dat die drone dus helemaal zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, zijn werk heeft gedaan.
0: Ja, maar dat voor de oorlogsvoerders onder ons, die zien er alleen maar voordeel in, denk ik.
1: Ja, over het algemeen wel. Want wat je met deze drone kunt natuurlijk, juist omdat er geen menselijke, men noemt dat internationaal wel meaningful human control is. Zeg maar betekenisvolle menselijke aanwezigheid in die loop. Kun je er veel meer tegelijk inzetten natuurlijk. Je kunt ze bij duizenden tegelijk inzetten in grote zwermen. Waarbij ze allemaal zelfstandig hun werk doen. Eventueel communicerend met elkaar zelfs. En daar komt geen mens aan te pas. En dat betekent dat je met zoiets natuurlijk een groot offensief kunt doen door de lucht. Of juist een grote verdediging kunt aanleggen tegen een vijandelijk offensief.
0: Ja.
1: Zonder dat daar verder direct menselijke actoren bij betrokken zijn.
0: Ja, nou weet ik dat jou volgens mij een paar jaar geleden een keer sprak. Je was hier in de studio en toen was er die opkomst van die drones. Maar nu lijkt het erop dat die drones echt heel belangrijk gaan worden. En dat die de oorlog echt anders gaan maken daarmee.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zien we eigenlijk al. Nu, als je kijkt naar het aantal gesneuvelden, dan dat is nog steeds heel hoog. Want ondanks het feit dat er aan het front weinig beweging is te zien, wordt er wel hard gevochten en sneuvelen er ook veel mensen. Maar 80% daarvan wordt veroorzaakt door drones. Dus langs het front is een soort van, je zou bijna zeggen, killzone ontstaan, waar alles wat beweegt vroeg of laat wordt ontdekt en aangevallen. En dat is toch wel heel beangstigend, kun je eigenlijk wel zeggen. Mm-hmm. En daar was al sprake van voordat er überhaupt op grote schaal kunstmatige intelligentie werd ingezet.
0: Ja.
1: Dus ja, met kunstmatige intelligentie kan dat nog veel verder gaan. Ja,
0: maar je zou ook voor kunnen stellen dat de mensen die dat allemaal besturen en verzinnen en die drones op pad sturen, dat die gaan zeggen, we gaan ons meer richten op installaties en op materieel dan op mensen, waardoor er meer mensenlevens gespaard worden. Maakt de oorlog niet minder erg, maar het is maar even dat het zo zou kunnen gaan.
1: Nou ja, dat hangt helemaal vanaf hoe zie je zelf met je oorlogsethiek, zeg maar, hoe je die hanteert.
0: Ja.
1: Kijk, van de Russen hebben gezien gezien dat ze op grote schaal internationale rechtgeving, oorlogsrecht, hebben overtreden. En ik verwacht van hun ook niet per se dat ze zullen proberen te vermijden burgerslachtoffers te maken met kunstmatige intelligentie.
2: Nee.
1: Aan de andere kant, kijk, in het Westen is wel een discussie gaande over het hanteren van een soort ethische grens, waarbij op het laatste moment toch een mens zou moeten bepalen of de drone zijn aanval moet doorzetten, dan wel moet afbreken.
2: Geloof jij daarin?
1: Het is nergens vastgelegd.
2: Nee.
1: En kijk, het Rode Kruis en de VN hebben opgeroepen een conferentie te organiseren in Genève.
2: Die willen een verbod.
1: Die willen in ieder geval regelgeving. En regelgeving waarin je bijvoorbeeld zou vastleggen dat er sprake moet zijn van betekenisvolle menselijke controle.
2: Maar regelgeving in een wilde oorlog? Houden mensen zich daaraan?
1: Laat ik zo zeggen. Heel veel landen wel en bepaalde landen niet. Er is al sprake van oorlogsrecht. En dit zouden ze dan ook deel willen laten uitmaken van het oorlogsrecht, waarin je afspreekt bepaalde dingen wel of niet te doen. Als landen zich daaraan houden, dan is dat natuurlijk heel goed, ondanks het feit dat het oorlog is. Maar je ziet bij Oekraïne en je ziet bij ook Israël, kun je rustig zeggen, en je ziet ook bij Iran dat ze zich daar absoluut niet aan houden. Dus het feit dat je die regelgeving met elkaar afspreekt, wil nog niet zeggen dat iedereen zich daaraan zal houden.
2: Nee, hebben we het over Rusland, wat hier gebeurd is. Maar vermoed je dat er ook andere landen bezig zijn met autonome wapens?
1: Ik zou je nog sterker vertellen, Wilfried, iedereen is ermee bezig.
2: Ja.
1: Elk land dat zich dit kan veroorloven, dat beschikt over een defensieorganisatie en een technologische infrastructuur, zeg maar, om onderzoek te doen, die zal hiermee bezig zijn. Vergis je niet, kijk, we hebben het nu over militaire toepassing, maar dit zal ook op hele grote schaal in allerlei civiele toepassingen zichtbaar worden. En misschien is dat al zo. Kijk eens in je smartphone, die herkent jouw gezicht en ontgrendelt dan. Ook dat is die smartphone geleerd eigenlijk. Dus daar zit ook al een stukje kunstmatige intelligentie in. We komen het dagelijks mee in aanraking en heel vaak beseffen we dat niet eens.
2: Nou, dus we raken heel dichtbij een oorlog die volledig door machines wordt uitgevochten.
1: Nou, daar lijkt het in ieder geval nu wel een beetje naartoe te bewegen. Of dat uiteindelijk ook zal zijn. Kijk, als het gaat om een oorlog waarin een stuk grondgebied bevrijd moet worden of juist bezet moet worden, dan moeten er uiteindelijk toch mensen in. Alleen mensen kunnen een stuk grond bezet houden, innemen, dan wel bevrijden. Die drones kunnen dan natuurlijk een grote rol spelen in het bestrijden van de vijand in zo'n operatie. Maar uiteindelijk zullen er over de grond mensen in moeten. Dus ik denk dat in dat soort oorlogen mensen toch altijd ook nog wel een belangrijke rol zullen spelen.
2: Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

0: Do I Ever Cross Your Mind? Is gezongen door Ray Charles. Maar het kan bijna niet anders. En het is ook zo dat ook deze muziek iets met Dolly Parton te maken heeft. Jawel, zij heeft dit nummer geschreven. Do I Ever Cross Your Mind? Afgelopen zaterdag gaf Volt fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gaby Perrin, interview aan NRC over het ongewenst gedrag dat ze meemaakte in die Senaat. Zo zat een collega aan haar borsten en werd ze voor terroristen uitgemaakt. Diezelfde Eerste Kamer heeft in juni een gedragscode ongewenst gedrag aangenomen. Gaat dit dan het verschil maken? We gaan het horen van Gaby zelf, die is hier in de studio. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Waarom besloot je dit verhaal aan NRC te vertellen? Want als je het verhaal leest, wat ik heb gedaan, dan zie je dat het een aantal jaren bestrijkt eigenlijk dat je al die dingen meemaakte op het werk.
1: Ja, klopt. En het is eigenlijk gewoon een fenomeen wat in mijn ogen gewoon heel veel voorkomt. Ik vond het zelf niet heel bijzonder om dit te vertellen. Want het is iets wat ik mijn hele leven al meemaak. Racistische en seksistische bejegening. En iets wat heel veel vrouwen meemaken in de samenleving. Dat vrouwen zich toch onveiliger voelen doordat ze zo bejegend worden. Of zelfs betast worden door mannen. En dat speelt breed in de samenleving. En dus ook in de Eerste Kamer. Maar ik moet zeggen dat me dat ook wel verbaasde.
0: Ja, want daarvoor maak je het ook mee. Maar dacht je, nou god, ik zie het om me heen. Vrouwen hoor ik het ook van. Voor jou geen reden om naar een krant toe te gaan. Maar nu het rond en in de Eerste Kamer gebeurde, dacht je, dit wil ik vertellen.
1: Nou, het is wat ik graag wil vertellen en waar ik meer bewustzijn voor wil hebben, is dat in de Nederlandse samenleving vrouwen onveilig zijn. Onveiliger dan mannen. En dat fenomeen komt voor alle rangen en standen, op alle lagen in de samenleving, in alle type soort organisatie en zelfs in de Eerste Kamer. Ja. En ik vind het belangrijk dat daar aandacht voor hebben om ook echt op zoek te gaan naar een echte oplossing. Want je noemt al die regeling omgangsvorm in de Eerste Kamer die is aangenomen. Dat is natuurlijk heel goed. Ja. Maar willen we dit probleem echt oplossen, dan zullen vooral mannen iets moeten gaan doen.
0: Ja. Nou, het begint het verhaal, hè, dat is natuurlijk een beetje de aanhef, staat er politiek is een nare omgeving, zeg jij in het verhaal. En daarna staat er de Eerste Kamer, waar jij werkt, is ingericht voor witte mannen met veel levenservaring. Dus je zet hoog in, zou ik maar zeggen, aan het begin van het verhaal. Maar zo voelde het ook. Toen jij daar kwam, want hoe oud was je toen je begon?
1: De Eerste Kamer? 3 jaar geleden, 36.
0: 36. Toen voelde jij gelijk, dit is een wereld voor witte mannen, geschapen voor witte mannen. Waar merkte je dat aan eigenlijk?
1: Nou, het instituut zelf wordt, we zijn allemaal volksvertegenwoordigers als senatoren. Maar de senatoren van 60 plus zijn oververtegenwoordigd. Mannen zijn oververtegenwoordigd. En ik ben de enige fractievoorzitter die een persoon van kleur is. Dus het is heel erg van oudsher. Vroeger mochten vrouwen natuurlijk niet eens stemmen of politiek bedrijven. Ja. Maar dan hebben we het wel echt over meer dan 100 jaar geleden. En nog steeds zie je, het is heel erg gericht op mannen. Vooral witte mannen. Zie je ook in de inkleding van de Kamer zelf. Er hangen natuurlijk allemaal afbeeldingen van mensen die ooit ook senator zijn geweest. En dat waren vooral witte mannen.
0: Ja. U zei net, weet ik hoor, ik kijk even naar de regie. Geloof ik, was het 28 vrouwen, 37 mannen? Heb ik dat goed gezegd? Goed onthouden? Nou, zoiets, die verhoudingen. 66% mannen in ieder geval.
1: Dat, ja, dat, ja. Percentage, ja.
0: Percentage klopt dan in ieder geval. Ja, ja. En dat is beter geworden dan het vroeger was, maar voor jou niet goed genoeg. Wat gebeurde er op die plek dat jij zei, ja, dit is voor mij ongewenst gedrag, dit kan niet? Wat zijn de dingen die je daar meemaakte, die je aanhangig hebt gemaakt?
1: Nou, als met een licht voorbeeld begin ook in de krant, hè, gewoon dat een senator, ik vraag aan hem, doe jij mee aan dit debat? Want ik dacht dat hij geen woordvoerder was, zijn fractie. En hij zei, nee, ik kom naar jou kijken. En hij zei dat op zo'n manier en op zo'n toon dat, ja, ik echt dacht, we kregen de kriebels van. Dus mijn reactie naar hem was ook, ja, je moet niet naar mij kijken. Je moet naar mij luisteren als je hier komt. Hè. We zijn hier om naar elkaar te luisteren. Tot inderdaad het incident van een senator die gewoon aan mijn borst heeft gezeten. Dat ik dacht, wat
0: en hoe ging
1: dit?
0: Dat dan precies? Dat was niet tijdens het werk, las ik, hè? Dat was
1: we hadden een
0: café of zo?
1: Een kennismakingsdag. We waren allemaal net geïnstalleerd. Dat was in de zomer van 23. En het idee was dus, dan gaan we allemaal elkaar leren kennen. Gewoon ook als mens wie we zijn. Dus dat, heel goed initiatief. Was verder eigenlijk een hele leuke dag. Behalve dus dat er één iemand was. We hadden allemaal een naambordje op, want we kenden elkaar niet. Die ging bij iedereen zo ongeveer op borsthoogte. Bij mij ook. En de senator in kwestie, mijn haar hing over mijn bordje. Hij haalde mijn haar weg. Wat ik dacht, wat gebeurt hier nou? En vervolgens ging hij aan mijn naambordje zitten. Waarbij hij dus mijn borst betastte. En ik was zelf zo verrast door wat er gebeurde, waarvan ik echt nog steeds baal dat ik toen niet zo ad rem was als dat ik normaal gesproken altijd ben, dat ik gewoon bevroor en niet wist wat ik moest zeggen. Ja. Ik dacht echt, wat overkomt mij hier nou? Ook gewoon de verrassing van dat senatoren, en het ging hier echt om iemand die al, ik noem het veel levenservaring, omdat ik het gewoon niet netjes wil zeggen dat iemand oud is, maar hij was wel significant veel ouder dan dat ik ben.
0: Ja. En toen dacht je, dit moet ik gaan melden? Heb je dat ook gedaan?
1: Ja, wat ik toen gedaan heb, ik heb een vrouwelijke senator opgebeld met wie ik die dag ook even had gesproken, want iedereen was voor mij nieuw. En dat ik dacht, nou, die heeft al een langere carrière in de politiek. Ik bel haar op om te vragen, wat moet ik doen? Hoe werkt dit hier? En die gaf aan, ja, er is eigenlijk niks. Allereerst reageerde ze heel sympathiek, hè, en empathisch. Van, nou ja, verschrikkelijk dat jou dit overkomt en dit mag zou niet moeten mogen. Maar er is niks geregeld in de Eerste Kamer. Dus nou, toen heb ik hem zelf opgebeld.
0: Degene die het gedaan had?
1: Die het gedaan had. Ik heb hem opgebeld. En,
0: wat was de reactie?
1: Zijn eerste reactie was, ja, maar ik ben gelukkig getrouwd. Dus hij draaide het om. Hij maakte het.
0: Dat wil niet zeggen dat hij het niet gedaan heeft.
1: Alsof ik iets van hem moest hebben of zo. En ik dacht, ja, wat is het nou? En hij kon zich niet herinneren. En het werd een heel warrig verhaal over zijn angsten. En dat hij bang was voor zijn reputatie. En dat het een ding zou worden, een MeToo-ding zou worden. En dat
0: je hebt in dit artikel van NRC, en nu ook, heb je bewust geen namen genoemd van die mannen. Waarom doe je dat?
1: Ja, het gaat dus eigenlijk om het systeem. Omdat het niet iets is wat één individu heeft gedaan. Was het maar zo, hè? Dan konden we die persoon zeg maar bestraffen, elimineren of wat dan ook. En dan was het klaar. Ja. Maar het is een systeem wat breed in de samenleving speelt. En juist door al mijn ervaringen al van voor de politiek.
0: En dus ook gewoon in de Eerste Kamer, waarvan je zou denken dat is allemaal heel netjes. En noem maar op, de Eerste Kamer.
1: Ja, toch een bepaald beeld komt dat voor. Daar anders
0: wordt. Nou, wil je daar wat in veranderen? Dat zeg je heel duidelijk. Wij hebben om een reactie gevraagd van de Eerste Kamer. Ik kan even wat uit voorlezen. De Eerste Kamer herkent een aantal van deze incidenten. Deze zijn buitengewoon vervelend. De Kamer moet een prettige en veilige plek zijn voor iedereen. Van een aantal incidenten is bestuur op de hoogte gesteld. Daarmee heeft mevrouw, op dat moment gedaan wat zij kon doen. Op alle incidenten waarvan de Kamer bestuur op de hoogte was actie ondernomen in de vorm van gesprek met betrokkenen. Los daarvan had de Kamer op dat moment ook geen andere bevoegdheden om op te treden. Deze incidenten hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van de gedragscode omgangsvormen die onlangs door de Kamer is aangenomen. Dus er gebeurt nu wel iets. Er is een gedragscode waaraan gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Geef je dat hoop voor de toekomst, voor wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, het is heel mooi dat er een gedragscode is, maar wil je dit probleem echt oplossen, zit het echt in een cultuurverandering. En dat begint echt bij mannen die elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. En dat begint al met kleine zogenaamde grapjes, seksistische opmerkingen. Als andere mannen elkaar daar niet op gaan aanspreken, dan kan je zoveel gedragscodes maken als je wilt, maar dan lossen we het probleem niet op.
0: Het is duidelijk. Gaby Perrin, ik dank je wel voor je komst. Ik wens je veel succes.
1: Dank
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie dag.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Is uw badkamer eigenlijk...

0: monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.